0: Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

Je hebt er van die koppensnellers. Hakken je hoofd eraf, eten je hersens eruit en denken slimmer te worden. Maar ja, van mij worden ze niet slimmer hoor. Fuck it.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg in Gelderland is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekberg is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval was kort na middernacht Nederlandse tijd en zouden zijn aangevoerd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië zijn grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is sinds de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle. Maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbevingen in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade, want door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken geweest bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd zijn inmiddels weer thuis. Het weer droog bij een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die kort daarvoor werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Het weer, vandaag volop zon, alleen in het noorden kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. 6:00. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische kerncentrales van de afgelopen dagen. In verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die eerder vannacht werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen ten zuiden van Apeldoorn is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand was overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook kwam er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was niet bekend. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. En ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is wat kans op bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

niet doen. Never marry a railroad man. Shocking Blue. Als eerste in Utrecht is wakker vandaag. De aftrap Mariska Veres en haar mannen. 6 over 6. Je bent er vroeg bij. Wat leuk. We gaan ons opmaken voor een hele warme dag in Midden-Nederland. Met alle onderwerpen in Utrecht is wakker die je kunt verwachten. De vaste ingrediënten, zo gezegd. Nieuws, weer, verkeer. Het weer, met Margot. Verkeer van de ANWB, natuurlijk doorlopen bij ons in Utrecht is wakker. Maar ja, het is vakantietijd, dus het kan wel eens zo zijn dat je heel weinig gaat horen. En dat is misschien alleen maar mooi. Dan zijn er weinig vertragingen. Kijkend naar de ochtendkranten, wat die vanochtend brengen in, laten we zeggen, de openingen. De eerste pagina's. Wat hebben we op Facebook voor vragen gesteld? En welke onderwerpen vandaag? Je hoort het als je blijft luisteren. Dit is Mol & Talking.

0: Never Marry a Railroad Man kwam uit 1970. Dit uit hetzelfde jaar. Vrolijk, zonnig. En dat is logisch, want we krijgen ook een zonnige dag in Midden-Nederland. Bobby Bloem op Radio M Utrecht en Montego Bay. En wat je nog meer te wachten staat aan muziek, dat hoor je zo. Als je blijft luisteren, zei ik net al voor de onderwerpen. Ik ga bijvoorbeeld praten met Simon Timmerman. Het gaat over de herdenking bij het Homo-monument vanavond in Utrecht. En verder leg ik contact met de twee brandweermannen. Het zijn er weer natuurlijk die zich inzetten voor de bosbranden in Spanje en in, uiteraard, Frankrijk, bij Bordeaux bijvoorbeeld, waar nog met man en macht wordt gewerkt, om die uitdrukking er maar even bij te halen. Die twee mannen die ik ga spreken, dat zijn Roy en Nick van de Veiligheidsregio Utrecht, die vandaag de laatste dag beleven, en we hebben ze afgelopen vrijdag nog even gehoord in Utrecht is wakker. Zij helpen bij de bestrijding van de bosbranden in Spanje. Hoe gaat het nu? Hoe hebben ze het gehad tot nu toe? Dat ga je horen vanmorgen in Utrecht is wakker.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwsquiz.

uit 1996, deze van de Fool's Garden. Een eendagsvlieg, getiteld Lemon Tree. Maar wel leuk om te horen, dacht ik zo. 6:09. Je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. We hebben best een pittig onderwerp voor morgen. Eigenlijk hebben we twee onderwerpen die pittig zijn. Natuurlijk de herdenking vanavond bij het Homo-monument in Utrecht. Ter nagedachtenis aan in elk geval 1 overleden persoon en heel veel gewonden bij de aanslag in Berlijn die heeft plaatsgevonden van het weekend. Tijdens de Pride in Berlijn. We praten daar zometeen over. Een stevig onderwerp, een pittig onderwerp waar zeker wij niet voor uit de weg gaan om dat op de radio te brengen. Want het is belangrijk om te herdenken wat er is gebeurd en hoe nu verder. We praten erover met de organisatie. Simon Timmerman ga ik erover bellen. Over de bijeenkomst en de herdenking dus vanavond in Utrecht. En verder hebben we het over die bosbranden natuurlijk in Spanje en in Portugal. Ook ja, maar ook in Spanje in Frankrijk wil ik zeggen. Daar zijn grote bosbranden. Er zijn brandweerlieden van het korps uit Utrecht die daar de boel helpen bestrijden. We praten daar zo meteen over door. En op Facebook hebben we de vraag al gezet. Dat is de vraag vandaag bij Radio M Utrecht. En eigenlijk wel een beetje het gesprek. Zijn brandweerlieden van het korps uit Utrecht die daar de boel helpen bestrijden? We praten daar zo meteen over door. En op Facebook hebben we de vraag al gezet. Dat is de vraag vandaag bij Radio M Utrecht. En eigenlijk wel een beetje het gesprek van de dag. Heb je wel eens een bosbrand van dichtbij meegemaakt?

Een brand in het algemeen. We hebben al wat reacties erbij. Else, goedemorgen, Els. Ze. Bob hier aan deze kant. Dankjewel voor je opmerking, hoor. Vanuit Woudenberg trouwens, 17 graden. Een helder met nog mooie volle maan. Ja, wat was die mooi, hè? Wat is die mooi als je hem nu nog zou kunnen zien? Gisteravond vond ik hem al mooi. Vanmorgen toen ik hier naartoe ging ook. Toen dacht ik van, wauw, geweldig. Een bosbrand, nee, maar wel een boerderijbrand in mijn jongere jaren. Fascinerend, die geelrode vlammen die uit het dak schoten. Naar, hoor. Lang kijken, nee, want het werd steeds heter met het vuur. Met een regenbui om ons heen viel... Ja, je neemt wel gouden benen. Ik heb medelijden met alle gedupeerden, moet het natuurlijk zijn. Dat staat hier ook, hoor. En houd je koel vandaag, het wordt heet. En dat is inderdaad waar. Dus dat is een van de opmerkingen. Henny is erbij gekomen, die zegt ook... gelukkig nooit meegemaakt. Het lijkt mij verschrikkelijk om mee te maken. Hulde aan de brandweer, mensen. Een fijne uitzending. Nou, zeker. Nou, een paar opmerkingen staan er al meer op. Je kunt reageren via Radio M Utrecht op Facebook. En dat kan ook via de RTV Utrecht app. En nu Billy Joel. 6 voor 6:30. My Life.

0: opgewonden raak je ervan. Nou ja, min of meer wel. So excited. I'm so excited. Van de Pointer Sisters. In Utrecht is Wakker op Radio M. Utrecht. Ah, zometeen de Rolling Stones bij ons op de zender. Maar laten we eerst eventjes alle aandacht hebben voor Anne. Goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Want jij gaat weer op pad zometeen. En welk onderwerp je gaat doen, dat ga je vertellen. Ik wil eerst even weten, hoe ging het met de nachten? Want die worden weer steeds warmer natuurlijk. Heb je een beetje geslapen wel?
1: Zo, nou, ik vond het gisteren en vannacht toch wel weer erg warm binnen, hoor.
0: Ja, hè?
1: Die zon die schijnt dan loodrecht op mijn huis vanaf 4 uur 's middags.
0: Oh ja, dat wil
1: ja,
0: dan
1: dat
0: natuurlijk.
1: Dat wordt een soort broeikas. Ik denk dat mensen het wel herkennen. Maar man, ik heb echt wel een beetje liggen draaien. Jij?
0: Ja. Nou, redelijk. Ja, ja, ik heb wel gekoelde slaapkamer. Dat geldt in elk geval natuurlijk met de airco. Dus ik slaap dan wel goed, moet ik je zeggen. Maar ik merk dat gisteren ook in huis. Die warmte komt binnen. En die gaat er nooit meer uit, heb ik het idee.
1: Ja, het blijft echt hangen als een soort deken om je heen. Hè, die hitte nou. Houden ons hart vast voor vandaag, want het wordt nog warmer. Hè?
0: Heb je een buitenonderwerp of een binnenonderwerp? Waar ga je naartoe?
1: En binnen. Ik ga naar een museum en het wordt een thuiswedstrijd. Dus in de stad Utrecht blijf ik vanochtend.
0: Oh, ja.
1: Ik ga naar Museum Speelklok, want ze hebben het druk. Het is zomervakantie natuurlijk in Midden-Nederland. Ja, trekken we er graag op uit. Dagje weg, vakantie, misschien een pretpark of een speeltuin. Of wat dan ook met de kinderen of kleinkinderen. Maar ja, een museum is natuurlijk ook een optie. En ja, in een museum hebben ze ook lekker airco, dus dat is misschien ook wel een goede escape in plaats van het zwembad of het bosbad of iets dergelijks. En nou ja, ze hebben dus druk en ze zijn ook al bezig met zomeractiviteiten. Zo kun je bijvoorbeeld in Museum Speelklok leren drummen met alledaagse voorwerpen. Drumworkshops. Nou, ik kreeg gelijk een glimlach op mijn gezicht. Ik denk, als je kinderen dat leren met lepels en pannen en vazen.
0: Ik heb vroeger ook wel gedrumd thuis. Maar niet op de drumstel inderdaad. Dus echt wel zo alles met lepels geloof ik inderdaad.
1: Oh, God,
0: dat werd niet zo gewaardeerd eigenlijk.
1: Nee, nou ja, goed, wil je ook meedoen.
0: Je kan het al. Maar je kunt dat drummen. Is dat dan zeg maar een workshop? Dus leren drummen op van alles en nog wat. Wat daar staat.
1: Van alles en nog wat en ook allerlei materialen, dus alledaagse voorwerpen. Dat kunnen hamertjes zijn, ja, van alles. Metaal, een glazen fles op een tafel. Mm-hmm. Ja, het is van alles. Lekker creatief. Ja, en het is vanaf 8 jaar, maar volwassenen zijn ook welkom om mee
0: te doen. Oh, goed om te horen. Sowieso gaan we dat horen natuurlijk. Maar weet je wat ik heb? Ik kan dat niet ritme houden op de een of andere manier. Ik weet wel, met in de maat en zo.
1: Ik wou net zeggen, werk leent zich er wel voor.
0: Nee, maar met muziek, om dat te maken. Dus met drummen, ik heb wel eens gezien dat je dan toen tikketoen. Ja, maar je ene hand, die moet onafhankelijk van die andere hand. Nou, dat krijg ik niet voor elkaar. Ze doen alle twee hetzelfde, zeg maar.
1: Het is echt een vak apart.
0: Toch wel, hè?
1: Zijn. Ja, zeker. Nou, ik ben benieuwd hoe die workshop dan precies gaat. Ik krijg een kleine demonstratie.
0: Leuk.
1: Dus dat is leuk. En we gaan natuurlijk alle muziekmachines van Museum Speelklok ontdekken. Want daar gaat het museum over. Machines die muziek maken zonder dat je ze daadwerkelijk bespeelt.
0: Ja.
1: Dus, ik ben benieuwd hoe dat klinkt.
0: Zeker. Nou, fantastisch. Leuk onderwerp om dat op de radio te gaan brengen.
1: Zellig.
0: Jij gaat het doen. Museum Speelklok heette vroeger trouwens Van Speelklok tot Pyrament.
1: Oh.
0: Wist je dat?
1: Chique naam.
0: Ja, en dat vind ik ook, Ik weet niet wanneer het veranderd is. Je hoeft het voor mij ook niet te vragen. Dat kunnen we misschien op internet wel nakijken.
1: Dat is vraag.
0: Dat staat mij dan weer bij. Dat ik met mijn moeder er wel eens over had. Oh, dat is een museum van Speelklok tot Pyrament. En dat klinkt ook heel erg gezellig op de een of andere manier.
1: Het
0: woord Pyrament.
1: Het is klassiek. Ja,
0: best wel, ja. Maar goed, tegenwoordig Museum Speelklok in Utrecht. En jij gaat drummen en andere dingen laten horen.
1: Ja, hartstikke leuk. Voor openingstijd. Dus een beetje night at the museum sfeer.
0: Oh, geweldig, ja. Nou, jij gaat los, dat weet ik niet.
1: Ja, absoluut.
0: Hé, we horen je vanochtend. Tot zometeen. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht met zometeen Yves Berends en Emma Heesters. Samen, maar eerst de Rolling Stones. Trouwens ook samen.

Dave Berendsen en Emma Heesters in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ik heb de kranten een beetje doorgebladerd. Ik ga terug naar de voorpagina's. En je hoort zo meteen wat de diverse ochtendkranten brengen. Op deze woensdag de 29e juli op de eerste pagina. Eerst nog even muziek. Leo Sayer. Yep.

En dat was Leo. Leo Sayer op Radio bij Utrecht. En You Make Me Feel Like Dancing. Nou, we dansen even bij wijze van spreken door de voorpagina's van de kranten van vandaag heen. Met wat krantenkoppen en een paar details. Trouw heeft het over de Israëlische premier Netanyahu. Hij was gisteren op bezoek bij de Amerikaanse president Donald Trump. Hij wil de oorlog tegen Iran opvoeren. Een oorlog die voor de Verenigde Staten eigenlijk al verloren is. De Verenigde Staten is het namelijk na maandenlange aanvallen nog niet gelukt om Iran op de knieën te krijgen. Trump heeft nu grofweg twee keuzes: nog harder oorlog voeren of de aftocht blazen. Iran toont zich intussen onverzoenlijker dan ooit, zo schrijft Trouw. Met als kop: Trump heeft dus nog twee opties over voor Iran: escaleren of afdruipen. Dan naar China. China zet grote stappen in chips. Nou, dan moet ik natuurlijk zeggen chips, want daar gaat het om. Beleggers reageren heftig op het nieuws dat China eigen chipmachines zou gaan bouwen. Als alternatief voor die van ASML. En dat heeft wederom gevolgen voor ASML. Dan naar de Volkskrant, waar het verscherpte toezicht op het onderhoudsdeel van KLM vanwege gebrekkige veiligheidscultuur centraal staat. De onderhoudsdag van KLM is onder verscherpt toezicht geplaatst door de Inspectie Leefomgeving en Transport. Het bedrijf dat voor ruim 200 luchtvaartmaatschappijen vliegtuigonderhoud pleegt, heeft namelijk ondermaatse veiligheidscultuur. En daar moet dus wat aan gebeuren. Zo brengt de krant dat. Van de Volkskrant naar de Telegraaf. Gejuich over slagpartij. Dat trekt natuurlijk meteen de aandacht. Verharding bij Palestina-demonstratie. De Nationaal Coördinator Antisemitisme is verontwaardigd dat pro-Palestina-demonstranten in Utrecht openlijk de terroristische slagpartij op 7 oktober 2023 hebben bejubeld. Verder gaat het gelukkig ook over een ander onderwerp op de voorpagina: waterpret in de droogte. Op een camping, en die wordt dan in beeld gebracht met heel veel kinderen die spelen in badjes en vooral met water. Daar wordt genoten van het mooie weer. En naar het Algemeen Dagblad voor de laatste krant vanmorgen even onder de loep te leggen. De eerste pagina: elektrische auto haalt benzine en diesel in. De elektrische auto die breekt definitief door, zo schrijft het AD. Volgend jaar worden er in Nederland voor het eerst meer elektrische auto's verkocht dan auto's met een benzine- of dieselmotor. Tot zover eventjes de opening van de kranten op deze woensdag de 29e. En dit is de Pied Piper. Yo.

0: Ah, de Nederlandse Jets en de Pied Piper. En je kent dat nummer ook van Crispy en St. Peters. En dan is het op zijn Engels. En dan is het ook een leuke herinnering. Maar dit was het origineel. De Jets uit Zuid-Nederland. En I'm the Pied Piper. En dan alle ruimte voor Margot. Goedemorgen, Margot.
1: Goedemorgen, Bob.
0: En alle ruimte voor laat de zon maar komen. Sterker nog, die is er waarschijnlijk al helemaal bij. Alhoewel, als ik de straat in kijk, in de Hengeveldstraat in Utrecht, waar we met de studio aan zitten, dan denk je van, nou, volgens mij is die zon, wordt die gesluierd of zo? Ik weet het niet.
1: Ja, er zit een beetje bewolking. Ja, maar dat is juist heel mooi, hè, met die opkomende zon. Mm-hmm. Dat die wolken dan, een beetje onstabiele, middelbare bewolking, wordt aangelicht. Dan krijg je van die prachtige oranje kleuren.
0: Zeker.
1: Als je 's ochtends vroeg opstaat, en ik weet niet of jij dat hebt gezien, maar we hebben ook een prachtige volle maan gehad.
0: Ja, ik wist dat je het zou
1: die
0: zeggen.
1: Die heb ik ook nog even meepakt.
0: Ik vond het gisteren al mooi dat hij er in ene was. Met strepen er doorheen. Ik dacht van, nou, dat was een dikke bewolking. Maar die maan is dan best wel krachtig. Dat wil zeggen, die wordt belicht natuurlijk door de zon. Maar die geeft dan zo'n mooie gloed. Maar vanmorgen toen ik de deur uitging, dat was iets voor 5:00. Ja, dan is het genieten. Zolang als je de maan kunt zien, die is oranje-rood een beetje.
1: Wel, prachtig oranje-rood aangekleurd, ja. Prachtige volle maan ook. Maar ja, die is nu niet meer te zien.
0: Nee.
1: En we zien dat die temperaturen afgelopen nacht nog lekker gezakt zijn. Ik heb nog even alles tegen elkaar openstaan.
0: Ja, goed hè?
1: We hebben op dit moment temperaturen in onze provincie van een graadje of 14 tot 16. Ik zie ook een paar mistbanken bij Cabauw gemeld. Dus wat dat betreft ziet het er heel goed uit. Maar ik kijk even naar de windrichting. Zuid-zuidoost, windkracht 1. Ja, dat is wel de hoek van de tropische temperaturen. Gisteren kwamen we uit op mooie 28 graden. Maar vandaag wordt er niet alleen met heel veel zon rekening gehouden, maar ook nog eens met die aanvoer van die warme lucht. Dus die temperaturen die komen veel hoger uit dan gisteren. Dus we gaan naar een tropische dag. We gaan er dik overheen.
0: Ja.
1: Ik denk vanaf een uurtje of 2-3 dat het overal boven de 30 graden is. En ik denk dat het vanmiddag in de beeld zo'n 32, misschien wel 33 graden gaat worden. Dus het is hartstikke heet. In het zuiden en oosten van Nederland is het Nationaal Hitteplan van kracht.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, ik vind het een beetje raar, want we moeten ook in onze provincie toch rekening houden met vooral de kwetsbare mensen, dat het voor gewoon weer een hele hete dag gaat worden. Goed blijven drinken, goed op elkaar blijven letten, want de hittekracht, hè, hoe voelt die hitte dan aan? Ondanks dat die hitte vrij droog is, voelt het toch aan alsof het, de hittekracht is 8 tot 9, hè, op een schaal van 10.
0: Ja.
1: Dan kun je zelf wel aanvoelen dat het een hele hete dag gaat worden vandaag.
0: Ja, mooie cijfers voor op school, maar niet voor de hitte. Het is echt, het is toch maar een beetje beschermen. En je zegt het al, de kwetsbaren moeten daar zeker ook rekening mee houden. Als je het van het positieve bekijkt vanavond, met als je nog buiten kunt zitten, op balkon of in de tuin, of waar dan ook, als je hem begeeft buiten.
1: Ja.
0: Het zal nog wel lang warm blijven, denk ik, ook vanavond.
1: Ja, het blijft heel lang warm. Hè. We zitten dus met die aanvoer van tropische lucht vandaag. Weinig wolken, want die wolken die we vanochtend hadden, die lossen gewoon op door de droge lucht. Er zullen niet eens stapelwolken ontstaan, dus ook vanavond en vannacht is het helemaal helder. En die warmte die blijft echt nog wel even hangen, hoor. Want ja, tot een uurtje of, denk ik, een uurtje of 8-9 is het nog wel boven de 25 graden. Daarna gaan we terug, maar het wordt echt een plaknacht, hoor. Echt veel warmer dan de afgelopen nacht, hè. Dus ik zie temperaturen van 18-19 graden in de grote steden boven de 20 graden. Dus dat wordt echt wel een nachtje voor mensen die niet goed kunnen slapen, om toch maar om te kijken van hoe kunnen we koel blijven, hoor. Ja.
0: En wat zijn er voor uitzichten als je een dagje vooruit kijkt dan? Een dagje verder ook misschien nog wel?
1: Ja. Nou, gelukkig draait de wind morgen bij ons al naar de Westhoek. En dat betekent dat het morgen in ieder geval al minder warm wordt dan vandaag. We gaan weer terug naar temperaturen vergelijkbaar met gisteren. 28, 29 graden. Met zon, maar in de middag ook wolken. En met name boven Zuid- en Oost-Nederland komt dat tot een paar buien. Maar ik denk bij ons niet. Die droogte die duurt voort. Ja, vrijdag zou er misschien een enkel buitje kunnen vallen bij temperaturen van 26 graden. Dus die temperaturen gaan naar beneden. Misschien een enkel buitje op de vrijdag. En wat dat betreft gaat de grote zomer van 2026 gewoon door.
0: Ja, dat gaat de boeken in al zijn een warme zomer, kan ik me ook zo voorstellen.
1: Een hete, hete, droge zomer, ja.
0: Oké. Maar goed, dankjewel voor nu. Laten we het volgende uur nog even doorpraten over het weer. Natuurlijk, doen we altijd. Maar ook met een weerspeuk erbij. En dan, dan met een verse bak koffie erbij. Dan is dat maar goed.
1: Oh, nummertje 2, denk ik. Ja.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Hey, dankjewel voor nu. Tot zometeen.
1: Ja, hoor.
0: Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. We gaan terug in muzikaal opzicht naar het jaar 1973 met de Harlem Song van de Sweepers. In Utrecht is

0: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
1: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
0: Ga naar de app of radio.mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
1: Met het Radio M Utrecht badlaken.
2: Want het is zomer.
0: De Vakantie 100.
1: Volgende week maandag tot en met donderdag.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio.mutrecht.nl en de app.
3: Het is 7 uur, dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. Bij het Homo-monument in Amsterdam is gisteravond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar 1 dode, tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Burgemeester Halsema hield een toespraak.
4: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
3: Ook in andere steden is de aanslag in Berlijn herdacht. In Utrecht is vanavond een bijeenkomst op het Domplein. In het Midden-Oosten zijn vannacht meerdere aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De waarde van het nieuwe bedrijf zou omgerekend zo'n 17,5 miljard euro zijn. Het is vooral een zet om meer geld te verdienen, zegt deze onderzoeksjournalist.
5: Dus hij zegt, ja, we investeren, alles gaat terug in het voetbal. Maar als je goed leest, de kleine lettertjes, dan staat er, ja, alle netto-winst gaat terug in het voetbal. Dat betekent dat er ook investeerders zijn, anders gaan ze natuurlijk ook niet investeren, die daar vet aan gaan verdienen.
3: Europese voetbalbond UEFA reageert kritisch op de plannen en zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: 7:02. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Kees is in de studio binnengekomen. Goedemorgen, Kees.
6: Goedemorgen, Bob.
0: Voor alle duidelijkheid, je hoort het aan de stem natuurlijk. Het is Kees Dorrestein. En die heeft het nieuws uit de Midden-Nederland, het nieuws uit de regio.
6: Ja, even de hoofdpunten en dan het uitgebreide nieuws over een half uurtje. René Verschuur is overleden. Hij was de vader van de 19-jarige Roos die omkwam bij de Utrechtse tramaanslag in 2019. René vertelde de afgelopen jaren vaak over het verlies van zijn dochter en die slepende rechtszaak daarna. Dat vertelde hij ook vaak bij RTV Utrecht. Hij hield vol dat de instanties meer hadden kunnen doen om de aanslag te voorkomen. Die instanties hebben dat 2 jaar na die rechtszaak uiteindelijk ook erkend. Dan gaan we naar Vreeswijk, want daar kan je een aantal zeldzame historische schepen zien vandaag. Die doen de museumhaven aan daar. De schepen zijn onderweg naar een groot maritiem erfgoedevenement in Enkhuizen en blijven 1 nacht in Nieuwegein, waar Vreeswijk dan onderdeel van is.
0: Moet je vandaag echt naartoe, want anders is het voorbij natuurlijk. Dan varen ze weer door.
6: Ja, inderdaad. Dan heb je de boot gemist, om het maar zo te zeggen. Waarom hangen er allemaal grote posters met promotie voor Utrecht erop op grootste stations in ons land?
0: Oh ja.
6: In Leeuwarden, in Rotterdam, in Amsterdam. Allemaal posters. Kom naar Utrecht.
0: Why?
6: Ja, hoe dat zit, over een half uur.
0: Oké. Tot zo meteen alweer.
7: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe

0: favorieten. Lekker zomers, altijd laag. Lekkere van
1: Albert Heijn. Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
2: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar. Hot time, summer.

0: Godley and Graham en An Englishman in New York. Een afvaardiging van 10cc die het allemaal niet zo leuk met elkaar meer hadden op een gegeven moment. En dus splitsen ze 2-2.
1: 2-2 kun je ook zeggen.
0: En in het tweede uur Utrecht is wakker zeg ik welkom. Dat was de eerste muzikaliteit, de muzikale bijdrage van lang geleden. Maar wel weer leuk om te horen. Het is 7:09 geworden. Over horen gesproken. Ik ga zo meteen contact leggen met Simon Timmerman. Hij is de initiatiefnemer van de Utrecht Queer Culture Festival. Maar ook zit hij achter de organisatie vanavond. Want op het Domplein in Utrecht wordt vanavond de dodelijke aanslag van de Pride in Berlijn van afgelopen weekend herdacht. We praten daar zo meteen over door. Verder hebben we het over de branden die er zijn. De bosbranden met name. Heb je dat wel eens meegemaakt? Of op afstand? Of misschien wel iemand die je kent die dat heeft meegemaakt in de familie? Mensen die bijvoorbeeld op vakantie waren, die toch eerder naar huis moesten. Of die moesten vluchten, onderduiken, daar in de buurt opgevangen, moet ik dan eigenlijk zeggen natuurlijk. Dat wil ik wel weten. Het is een beetje de vraagstelling vandaag in Radio M Utrecht taal, zeg maar, gesproken. Je kunt reageren, altijd trouwens bij ons via de RTV Utrecht app kun je dat doen. En op Facebook, want ook daar staat die vraag al. Heb je wel eens een bosbrand meegemaakt? Nou, daar heb ik al wat reacties op binnengekregen. En ik ben wel benieuwd. Het mag een bosbrand zijn, het mag ook een andere brand zijn die grote gevolgen heeft gehad voor je of voor mensen in je omgeving. Dat wil ik graag weten. Diverse reacties nemen we ook even mee in de radio-uitzending, dus laat dat maar weten. En ik leg in het volgende uur, dus niet in dit uur, maar ongeveer 7:45 vanmorgen, weer even contact met de twee Utrechtse brandweermannen die op dit moment hun laatste werkdag in Spanje hebben bij het helpen bestrijden van de bosbranden aldaar. De veiligheidsregio Utrecht zegt zich ook in, dus in Spanje. En er gaan nog meer mensen uit het korps vanuit Utrecht richting Spanje. En ik denk ook Frankrijk, maar dat zullen we meer over horen. In Utrecht is wakker. Met natuurlijk ook veel leuke muziek erbij. Hè. En Anne gaat op pad, hè. Die heeft ook muziek. Want die gaat leren drummen bij Museum Speelklok in Utrecht. En dit is Sammy Davis Jr.

0: Josse de Lange. So incredible. Ofwel, ongelooflijk. Na de dodelijke aanslag tijdens de Pride in Berlijn afgelopen weekend gisteravond werd al stilgestaan in Amsterdam. Maar nu wordt er stilgestaan op het Domplein in Utrecht. Daar wordt een herdenking gehouden bij het Utrechtse homo-monument. Staan bezoekers stil bij de slachtoffers en zal er een minuut stilte worden gehouden. Ik ga praten met de organisator Simon Timmerman van Utrecht Queer Culture Festival. Die is bij ons op Radio M Utrecht. Simon, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Heb jij de beelden tot je genomen van gisteravond in Amsterdam? De zeg maar bijeenkomst die er was, de herdenking?
1: Ja, daar was ook een hele mooie herdenking bij het Home Monument. Ja, dat heb ik gezien. Het was een hele mooie opkomst ook. Dus dat is mooi om te zien dat zoveel mensen die herdenking aangrijpen om elkaar op te zoeken en ook hun gevoelens te kunnen uiten, zeg maar.
0: En vanavond in Utrecht, waarom is het belangrijk om ook in Utrecht een herdenking te organiseren, Simon?
1: Nou, we hebben in Utrecht een homo-monument wat ook herinnert aan een zwarte bladzijde in de Utrechtse historie. En in de afgelopen jaren, als er dit soort afschuwelijke incidenten gebeuren, hebben we ook altijd initiatief genomen om in Utrecht iets te organiseren. We hebben een grote gemeenschap in Utrecht die zich ook verbonden voelt op het moment dat er op andere plekken dingen gebeuren en ook de behoefte heeft om dan samen te komen. Dus vandaar dat we ook vanavond in Utrecht samenkomen.
0: Ja, zometeen even daar meer over wat we kunnen verwachten. Toen je het nieuws hoorde vanuit Berlijn, die aanslag, wat was jouw reactie of wat was jullie eerste reactie vanuit de gemeenschap?
1: Ja, enorme schok natuurlijk, boosheid, verdriet. En dit zorgt natuurlijk ook voor heel veel onrust. En we zitten natuurlijk midden in een zomer met heel veel prides. Begin juni een prachtige pride in Utrecht gehad.
0: Ja, ja.
1: En Amsterdam deze week die World Pride, waar natuurlijk ook heel veel mensen naartoe gaan. Ik was zelf die dag ervoor nog meegelopen in de Pride Walk in Amsterdam. Ja, en als je dan op zondag wakker wordt met dit soort nieuws, zo'n heftige aanslag, een dode, flink aantal gewonden. En Berlijn is natuurlijk ontzettend dichtbij. Ik ben er zelf 2 jaar geleden nog op die Pride geweest. Dus ja, het is dichtbij, het voelt dichtbij. En het is een gemeenschap waar je verbonden mee voelt. En dat raakt heel, heel diep. Ja,
0: ja, wat hoeveel impact heeft zoiets? Want zo'n gebeurtenis, wat doet dat met de queer gemeenschap in het algemeen in Nederland, in Utrecht?
1: Nou ja, wat ik al zei, hè, mensen schrik hiervan, angst, twijfel, moet ik nog wel naar een prideviering gaan, komt dan natuurlijk snel naar boven. Maar aan de andere kant weten we dat we als gemeenschap ook veerkrachtig zijn en heel sterk zijn. En hè, dit is helaas niet het eerste wat gebeurt. En we zijn ook een hele strijdbare gemeenschap en community. Dus dit is afschuwelijk. En dan is het belangrijk om daar goed bij stil te staan. Maar vooral ook weer elkaar te vinden en te zorgen dat we hierdoor ons niet laten verdelen of uit elkaar laten spelen. Want dat is wat mensen ook waarschijnlijk met dit soort aanslagen van plan zijn om verdeling te zaaien en angst. En dat een pride, die viering en demonstratie, dat we dan denken, nou misschien moeten we dat niet meer doen. Nee, dat moeten we dus juist blijven doen. Ja, dat is heel belangrijk.
0: En welke boodschap hopen jullie dan vanavond mee te geven aan de aanwezigen en aan de gemeenschap misschien ook wel in Berlijn?
1: Ja, nou, we doen dit echt ook uit solidariteit met de slachtoffers en hun naasten en de community in Berlijn uiteraard.
0: Ja.
1: Maar ook om een moment te bieden om daar samen als Utrechtse gemeenschap en andere bondgenoten om daar samen bij stil te staan. Ja, en de boodschap van vanavond is vooral van hey, laten we samen zeg maar hier ook stil bij staan en ook even de tijd voor nemen om dit een plek te kunnen geven. Maar vooral ook dat we elkaar blijven vinden en blijven opzoeken en dat we hier ons door niet uit het veld laten slaan.
0: Ja, heb je toch ook het idee dat de Kennel Pride zit er aan te komen, hè? Zaterdag wordt die gepland, ja. Of is die gepland? Die gaat natuurlijk door, zeg ik dan.
1: In Amsterdam, ja, daar ga ik wel vanuit. Ja,
0: dat denk ik ook, tenzij andere geluiden erover gehoord is. Maar denk je niet dat er ook mensen zijn die denken van, ja, ik vind het toch wel een beetje eng om wat er nu gebeurd is in Berlijn. Ja, het kan natuurlijk overal gebeuren. Hè. Het kan elke dag overal gebeuren in Nederland, in Duitsland, waar dan ook. Maar dat mensen...
1: Helaas wel.
0: Maar dat de mensen toch enige angst hebben om dan bij zo'n groter evenement, zoals nu hier in Amsterdam, de Kennel Pride aanstaande zaterdag, om daarbij aanwezig te zijn?
1: Ja, dat kan ik me goed voorstellen, dat er mensen zijn die denken, ja, moet ik dat dan nu wel doen? En ik denk dat ieder daar altijd zijn eigen afweging in moet maken van, hey, voel ik me daar op dit moment comfortabel bij? Het is natuurlijk wel zo dat, en nadat dit is gebeurd, de veiligheid natuurlijk, dat staat altijd al hoog in het vaandel, weet ik zeker bij een Pride in Amsterdam.
0: Ja.
1: En het is nu ook nog World Pride, dus daar is nog veel meer aandacht voor. En zeker na dit soort incidenten, volgens mij heeft de burgemeester van Amsterdam het ook gezegd, dat ze echt kijken naar het aanscherpen van veiligheidsmaatregelen. Mm-hmm. Maar ja, dat zal ieder individueel natuurlijk voor zichzelf afwegen. Hè, vind ik het, voel ik me daar op dit moment comfortabel bij. Maar dat is de angst die dit soort afschuwelijke incidenten zaait. Dus daarom is het belangrijk dat we daar tijd voor nemen. Dit is zo vers.
0: Ja.
1: En ieder gaat daar op een eigen manier mee om natuurlijk ook.
0: Vanavond is het thema in Utrecht, Liebe überwindet Hass, liefde overwint haat.
1: Ja.
0: Vanavond om 19:30 begint de herdenking op het Domplein bij het Homo Monument. Heel kort even over, wat kunnen mensen verwachten vanavond? Welke sprekers bijvoorbeeld?
1: We hadden al, toen we naar buiten gingen, al bekend kunnen maken dat onze burgemeester, Sharon Dijksma, zal spreken. We hebben een muzikale bijdrage door het Utrechtse Queer Core Dynamic Voices. Er zal een spoken word bijdrage zijn. En we hebben naast burgemeester Sharon Dijksma de sprekers namens Corot Collective, Utrechtse organisatie.
0: Ja.
1: Namens de Utrechtse Pride zal iemand spreken. En we hebben ook een vertegenwoordiger namens de Duitse ambassade in Nederland, die ook kort zal spreken. Vandaag ga ik even Utrechtse organisatie.
0: Ja.
1: Namens de Utrechtse Pride zal iemand spreken. En we hebben ook een vertegenwoordiger namens de Duitse ambassade in Nederland, die ook kort zal spreken vanavond.
0: Mooi, mooi, kom goed. Ja. Heel veel succes vanavond ook.

0: Ash vs. Simpson uit 1985. Solid as a rock. 3 minuten voor 7:30. Zometeen het nieuws uit de regio bij Radio M Utrecht. Kees in het nieuws?
1: Nou, onder andere de posters op de stations over Utrecht. Want in heel het land op grote NS-stations hangen posters met reclame voor de stad. Ja, waarom? Dat horen we straks.
0: Ik ben benieuwd. Nog een paar minuutjes geduld en dan weet je het. Dit zijn de Tremolo's en Here Comes My Baby. Terug naar de jaren 60 op Radio M Utrecht.

0: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elke maand weer.
1: En hoe meer data en

0: mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Een avond vol romantiek met de mooiste dansen uit Prokofjev's Romeo en Julia. Door het Royal Danish Orchestra. Nikolai Sepp-Snyder soleert in Brahms Vioolconcert. Op 21 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
3: Ik doe het voor gezonde nieren.
4: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
5: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
6: Radio M Utrecht met het regionieuws van 19:30 door Kees. En dat begint met het overlijden van René Verschuur.
7: Hij was de vader van die 19-jarige Roos die omkwam bij de Utrechtse tramaanslag in 2019. René vertelde de afgelopen jaren vaak over het verlies van zijn dochter en de rechtszaak daarna bij RTW Utrecht. Hij hield vol dat de instanties meer hadden kunnen doen om de aanslag te voorkomen. Nou, die erkenning kwam er 2 jaar na de aanslag, toen de inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde dat de instanties onderling niet voldoende over de dader hadden gecommuniceerd. René Verschuur is 61 jaar geworden. Het bosbrandrisico in onze provincie staat op het hoogste niveau vanwege de droogte. Het risico is niet te vergelijken met dat in Zuid-Frankrijk of Spanje. Maar de droogte is wel extreem, zegt de bosbranddeskundige van de veiligheidsregio Utrecht. En daarom zijn ze extra alert. De veiligheidsregio heeft 20 specialistische blusvoertuigen in bezit, waar dan 3000 liter water in kan. En ze kunnen daarnaast ook snel opschalen als het misgaat. Er zitten 70 brandweerkazernes in de provincie en ze kunnen ook hulp inschakelen van andere veiligheidsregio's. En Bob, jij belt straks met 2 brandweermannen uit onze provincie, die dan weer in Spanje actief zijn.
6: Ja, precies. Ja. Dat is een oproep, zeg maar, Europees gezien, om zoveel mogelijk kwaliteit te halen. Ook uit Nederland vandaan, dus uit Utrecht vandaan. Dus deze mannen die ik ga bellen, Roy en Nick, die zijn van het regiokorps Utrecht. En die zijn hun laatste dag gaan ze in, hun werkdag in Spanje. Dan komen ze weer terug. Er gaan ook weer nieuwe mensen vanuit Utrecht. Die
7: ja, want het is daar nog steeds best erg, om het maar even mildly te zeggen.
6: Heftig, ja.
7: Ja, inderdaad. Zo'n 20 historische schepen doen vandaag de museumhaven in Vreeswijk aan. De schepen zijn onderweg naar een groot maritieme evenement in Enkhuizen en blijven een nacht in Nieuwegein. Rond 4 uur vanmiddag varen ze de Koninginnensluis binnen. Morgenochtend vertrekt de vloot weer richting Enkhuizen. Dus je hebt tussen vanmiddag en morgenochtend om ze te komen bekijken. En Utrecht is op zoek naar meer toeristen. En daarom maakt de stad reclame op grote stations in ons land. Volgens de adjunct-directeur van het Utrechtse marketingbureau kan de stad wel een boost gebruiken, want de bezoekerscijfers zijn de afgelopen tijd niet zo best. Ze hopen vooral mensen te trekken die het cultuuraanbod waarderen en die dan met het openbaar vervoer komen. En ze mikken op mensen uit eigen land, want de stad trekt helemaal niet zoveel buitenlandse bezoekers. Je hoort wel veel mensen in de stad Engels praten, maar dat zijn vaak expats die hier wonen of werken.
6: Oh, vandaar.
7: Ja, dus dan denk je, er zijn heel veel toeristen.
6: Absoluut,
7: maar dat zijn gewoon mensen die hier studeren of werken, bijvoorbeeld.
6: Ja, precies. Oké, nou, ik ben heel benieuwd of het inderdaad al gaat helpen aan die reclame voor Utrecht.
7: Ze hopen dat het dan ook goed is voor de horeca, de gelegenheden, de restaurants, de terrassen en ook voor de musea.
6: Niet gescholden is altijd mis.
7: Precies. Het weer dan. Het is, het zal je niet verbazen, hartstikke heet vandaag. 33 graden, droog en zonnig, dus ja, vergeet niet te smeren.
6: Ja, precies. En korte broeken. Heb je korte broeken aan of niet?
7: Nee, kijk, ik heb een lange broek, maar ik vind op het werk vind ik het altijd netter als ik toch een lange broek aan heb.
6: Ja. Ik ben met je eens, ja. Maar vanmorgen had ik wel zoiets van, ik neem toch maar even een vestje mee. Belachelijk natuurlijk, want het wordt 33 graden.
7: Ja,
6: je,
7: ik ben wel op de fiets met mijn shirtje gekomen. Ja, toch wel beter.
6: Gelijk heb je. Kees, dankjewel voor het nieuws en meer over het weer. Zo meteen van Margot.
8: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
9: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar. en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
10: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.
11: Ontdek deze zomer de

0: mogelijkheid, hè? Met de Franse taal. En dan denk je meteen aan vakantie van Si Jérôme, c'est moi op Radio M Utrecht. Het is inmiddels 7:09 geworden. Ja, tijdens de zomervakantie in Midden-Nederland. Tijdens de zomervakantie in Midden-Nederland trekken we erop uit. En heel graag zelfs. Ook in eigen land een dagje weg met de kinderen of kleinkinderen bijvoorbeeld. Naar een pretpark, een speeltuin of een museum. En ik hoor al geluiden uit Museum Speelklok in Utrecht. Want ja, daar wordt gemerkt hoor dat er hoogseizoen is op dit moment. Hoe druk het vandaag gaat worden, dat gaan we nog niet weten. Maar we horen al wel het geluid, want Anne mag al voor openingstijd naar binnen. Ik zou denken het is al stil, maar er komen leuke geluiden uit, Anne. Wat goed.
1: Ja, hallo, goedemorgen. Kun
0: hallo.
1: Je goed verstaan?
0: Nou, je komt er bijna niet bovenuit, kan ik je vertellen. Wat hoor ik? En wat is dit? Een orgel volgens mij.
1: Ja, we luisteren naar een heel oud draaiorgel hier in de Museum Speelklok in Utrecht. Het staat hier overigens vol met draaiorgels, als ik zo om me heen kijk.
0: Ja, ik kan je bijna niet horen, Anne.
1: Oh, nou, dan gaan we toch maar even een stukje verder lopen.
0: Ja, goed.
1: Nou, het is wel een prachtig geluid, hoor. Zo, loop even een stukje verder. Ja, dat is toch iets beter, hè? Leuk om mee wakker te worden, zeg ik zo. Ik sta hier met Akkie Groen van Museum Speelklok. Wat vind je daar zelf van als je dit hoort?
2: Ja, heel vrolijk natuurlijk. Het is, word je wel blij van, denk ik. En ik denk dat het leuk is. We kunnen natuurlijk ook oudere stukken opdraaien. Maar inmiddels zijn sommige van onze orgels ook uitgerust met een MIDI-systeem. Dus je hoort hier nu ook moderne muziek.
1: Wat horen we?
2: De Police hoor je volgens mij.
1: Ik denk, dit is geen klassiek stuk.
2: Nee, zeker niet. Nee, staan er ook op hoor. En we hebben heel veel boeken die in de orgel kunnen. Maar we kunnen dus ook hele nieuwe popliedjes. En dit is al een oude popliedje, maar daar ook op laten horen.
1: Ja. Het Museum Speelklok is het muziekmuseum van Utrecht, om het zo maar te zeggen. Ja. Er zijn heel veel muziekinstrumenten, maar vooral muziekinstrumenten die bespeeld worden als een soort machine. Begrijp ik dat goed?
2: Ja, we noemen ze eigenlijk muziekmachines, want er zit heel veel techniek in om muziek te kunnen maken zonder dat er muzikanten aan te pas komen. Dus je hoort live muziek, maar dat wordt allemaal aangedreven door lucht of door andere technieken. En daarmee wordt muziek en daarmee werd entertainment naar mensen toegebracht in huizen of op straat.
1: Ja, in de tijden dat er nog geen radio was, geen grammofoon, geen niks, was dit er?
2: Ja, nee, klopt. Ja, dit was echt het vermaak. In, waar we nu staan zie je hele grote orgels of orchestrions. Nou, er zit er bijna een soort van orkest aan instrumenten in.
1: Ja, en zo'n orchestrion is eigenlijk wat we hier voor ons zien. Het is heel mooi beschilderd, lijkt het, met goud. Klopt dat?
2: Ja, het zijn hele mooie beschilderde fronten. Soms werden ze ook alweer eens aangepast door de tijd heen en aangepast aan de mode. Maar deze stonden bijvoorbeeld in grote danszalen. En hier werd op gedanst.
1: Dus, ja, en die stond dan wel in een heel groot huis, neem ik aan.
3: Ja, dat is best aardig groot.
2: Ja, vaak meestal dit wel echt in cafés of echt in danszalen.
1: Ja.
2: En sommige ook op kermissen. En ja, dus we produceren veel geluid. Ja. We moesten ook over de kermis heen te horen zijn. En mensen aantrekken. Dus,
1: het is wel te zien.
2: Ja.
1: Wij zijn begonnen met de muzikale rondleiding het Willem Museum. Net van de start hierheen gelopen naar het Danspaleis. Ja. Nou, daar zijn we dus inderdaad aan het goede adres. Wat je net al vertelde, dat dit vroeger in cafés en gelegenheden was.
2: Ja.
1: Ik zie hier ook een soort, wat is dit? Violen in een kast?
2: Ja, dit is de violina. Dat was eigenlijk een hele uitvinding. Er waren al veel orgels met alle instrumenten in, maar violen waren eigenlijk was het moeilijkste instrument om te automatiseren of met machines aan te laten drijven. Dus deze is nu ongeveer ruim 100 jaar oud. En op een gegeven moment is dat toch gelukt. Dus je ziet eigenlijk een snaar die ronddraait en de violen die er tegen aangedrukt worden.
1: Ja.
2: Stonden ook in huiskamers, maar ook in bioscopen en in cafés. Dus ook echt voor entertainment van mensen.
1: Ja, en er zit ook een piano in verwerkt. Dus een soort instrument met 8 instrumenten erin verwerkt.
2: Ja, nee, klopt. Ja, dat geldt eigenlijk voor alle
1: grote. Laten we even verder lopen. Ik ben heel benieuwd hoe dit eruit ziet. Want ik zie hier nog een enorm apparaat. Inderdaad, lijkt ook een soort orgel. Het is blauw, ik zie rood. Mooie rozen zijn erop geschilderd. Vrouwen die muziek maken. Wat voor verhaal zit hierachter? Het lijkt bijna Romeins ook. Ik zie van die pilaren die erin verwerkt zijn.
2: Ja, dit is de Schuit. Dat is een van onze grootste orgels die het meeste geluid produceren.
1: Dan zullen we die maar niet aanzetten, denk ik. Of wel?
2: Ik denk dat we hem gaan aanzetten, maar dan even een stapje terug moeten doen. Het is van begin vorige eeuw. Eerst als kermisorgel en later ook als dansorgel ingezet. Maar hij heeft veel verschillende fronten gehad. Dus deze is door de tijd best aangepast aan de smaak van mensen.
1: Wanneer is iets een dansorgel? Is dat dan dansbare muziek van vroeger?
2: Ja, het is meer het doel, zeg maar. Dus op kermisorgels. En later zijn er ook nog wel weer nieuwe instrumenten toegevoegd of grotere balgen ingezet, zodat ze nog meer geluid konden produceren. En dat is met deze ook. Dus deze heeft uiteindelijk ook op kermis gestaan en heel veel geluid gemaakt. Ja, muziek.
1: Ja. Ja. Ja. Kunnen we even een voorproefje krijgen?
2: Ja.
1: Van hoe dit klonk vroeger toen mensen hier op los gingen, om het zo maar te zeggen.
2: Stel voor dat we wel een stapje naar achter doen.
1: Dat is goed.
2: Ook
1: Oh ja, dat is echt wel een paar meter afstand nemen van deze.
2: Ja.
1: Want die moest een grote ruimte vullen met geluid.
2: Precies. Ja.
1: Oh, vandaar.
3: Oh ja. Kijk ik even naar beneden,
1: Ja, dit is echt Utrecht.
2: Ja, dit is wel een bekend deuntje voor rechters, ja.
3: Nou, er is een hoop te ontdekken hier in Museum Speelklok. We gaan gelijk verder met de muzikale rondleiding. Toch, Akkie?
2: Sorry, ja, verder.
3: Ja, yes, ja.
0: Nou, meer geluiden dus in het volgende uur van ons radioprogramma.
4: Utrecht is wakker. Utrecht is...

0: Gerard Joling in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. En ja, zometeen het weer voor Midden Nederland met Margot. Maar eerst houden we ons nog even bezig met brand en met name bosbrand. In het volgende uur leg ik contact met brandweerman Roy en Nick van de veiligheidsregio Utrecht, die al een aantal weken actief zijn in Spanje bij het helpen bestrijden van de bosbranden daar. Vandaag is hun laatste werkdag. Ik blik op hun werkzaamheden terug, maar ook over wat anderen nu te wachten staat, want de branden zijn nog niet allemaal klaar. Dat wil zeggen, ze zijn er nog steeds. En ook bij Bordeaux bijvoorbeeld. We praten daar in het volgende uur over door. Maar jouw idee over bosbranden willen we ook graag weten. Heb je dat wel eens meegemaakt van dichtbij? Of mensen gekend? Of je kent mensen die dat wel eens hebben meegemaakt? Reageren kan altijd bij Radio M Utrecht, bijvoorbeeld via de RTV Utrecht app. En dat kan ook op Facebook, daar staat die vraagstelling ook. Heb je het wel eens meegemaakt? Even een paar reacties. Marijke die zegt afschuwelijk al die branden. En nog erger dat een groot deel is aangestoken door mensen. Hoe haal je dat toch in je hoofd? Wat een ellende voor mens en dier. Ik hoop dat nooit mee te maken. Veel sterkte voor alle mensen die daar mee te maken hebben. Nou, veel mensen hebben gelukkig, zoals Gerda bijvoorbeeld, dat niet meegemaakt. Een goede uitzending verder, dank je wel. Bosbranden worden aangestoken door zieke geesten, wordt hier opgemerkt. En daar kun je ook het jouwe bij denken. Vreselijk die bosbranden, zegt Jolie. Zo zielig ook voor de dieren. Gelukkig zelf nooit meegemaakt. Ik hoop dat Defensie geen oefeningen in de planning heeft staan in Nederland. Dus ja, dat soort reacties, je kunt ze nalezen. En ook je eigen reactie posten op Facebook van Radio M Utrecht. En nogmaals reageren in de RTV Utrecht app. We praten er af en toe over door in Utrecht is wakker, zoals nu. En we doen dat vanmiddag ook bij Connie in aan tafel. En bij Koop in Utrecht komt thuis. Inmiddels 10 minuten voor 8 geworden. Margot bij ons, het weer voor Midden Nederland. Ja, Margot, even over die bosbranden. Het gevaar is er natuurlijk altijd. Hè. Bossen zijn gigantisch droog natuurlijk. En ja, een sigaret opsteken kan al voldoende zijn om per ongeluk iets in de fik te steken natuurlijk.
1: Precies, ja, sigaretten moet je nooit opsteken natuurlijk, maar
0: wijze boodschap zeg ik dan. Precies, ja, ik heb zelf nooit gerookt, natuurlijk, dus ik kan het alleen maar onderschrijven dat ik niet ga doen. Ja. Maar ja, er zijn toch heel veel mensen die het wel erg prettig vinden, of die er mogelijk toch ook wel aan verslaafd zijn om dat te doen. Maar doe dat in een bos zeker niet.
1: Zeker niet. Nee, het is natuurlijk kurk en kurk droog. Hè? Want regen is er niet of nauwelijks gevallen. We hebben natuurlijk even een wat koeler weekje achter de rug. Maar op dit moment is het gewoon weer hartstikke heet met een windje uit een zuidelijke richting. En we hebben echt broodnodig regen nodig. Niet alleen van boven, maar ook door de rivieren. Die staan ook ontzettend laag en de grondwaterstanden zijn laag. Dus dit is echt weer zo'n jaar waarbij de natuur behoorlijk schade gaat oplopen. En het gevaar voor bosbranden is ook in Nederland natuurlijk hartstikke hoog. Dat is niet alleen in Frankrijk en Spanje waar al die nare berichten vandaan komen. Nou, maar dat is ook natuurlijk in ons eigen land het geval.
0: Voorzichtigheid geboden sowieso als je de natuur ingaat. Dus in allerlei opzichten. Maar gewoon het weer voor Midden-Nederland vandaag. Want het wordt een hele warme dag. Kun je de boel nog open hebben thuis? Of moet je het nu al dicht gaan doen? De ramen en de deuren?
1: Op dit moment zie ik temperaturen nog iets onder de 20 graden op de meeste plaatsen. Ik heb al een paar twintigers. Bijvoorbeeld Wijk bij Duurstede 20,1. Ja? Maarsen 21,3. Dus het wordt tijd om de deuren en de ramen te sluiten vandaag, om de boel binnen toch een beetje koel te houden. En waarom wordt het dan zo warm? Nou, omdat de zon schijnt natuurlijk. En de zon heeft nog behoorlijk veel kracht. Maar ook omdat de wind inmiddels gedraaid is naar die zuidhoek. En we krijgen een vleug van de Spaanse en Franse warmte mee. Gelukkig wordt het geen 40 graden bij ons. Maar we gaan wel dik over de 30 graden heen vanmiddag. Ja. Gisteren werd het nog 28 graden. En vanmiddag wordt het in onze provincie 32, lokaal 33 graden. Dus dat is echt veel warmer dan gisteren. Dus wat dat betreft, ja, als je er niet tegen kunt, zul je toch echt eventjes een beetje rustig aan moeten doen vandaag.
0: En is het alleen vandaag? Of als je de lijn der verwachtingen bij een beetje doortrekt, wordt het morgen ook zo'n warme dag?
1: Nee, het is maar echt één dag bij ons. Gelukkig maar. Ja. Want de wind die draait na vannacht. Komende avond en nacht is het nog wel hartstikke heet hoor in onze provincie. Het wordt echt de plaknacht. Met temperaturen in de grote steden niet onder de 20 graden. Maar morgen draait de wind naar het westen. En dan komen we weer uit op temperaturen vergelijkbaar met gisteren. 28 28 of 29 graden. Vandaag is het vrijwel wolkenloos. En morgen zien we duidelijk wat meer bewolking ontstaan. In het oosten van Nederland en het zuidoosten kan later op de dag een bui vallen. Ik denk dat dat bij ons niet gaat gebeuren. En dus met die westelijke wind iets minder hoge temperaturen, 28 graden. En ook die vrijdag en die zaterdag zijn duidelijk veel minder warm. 26 graden op de vrijdag, de laatste dag van juli. En op de eerste dag van augustus 25 graden. Vrijdag is er ook bij ons kans op een enkele bui in de loop van de middag. En zaterdag is een aangename dag met een noordelijk windje, 25 graden en wolken met zon. En zondag gaat die temperatuur wel weer omhoog. Ja. We zien opnieuw weer een duidelijke stijging vanaf zondag, maandag. Maar echte hele hoge temperaturen zie ik voorlopig nog niet voorbij komen.
0: En daar heb je het waarschijnlijk over zomerse waarden, zo'n 25 die wel gehaald kan worden. Maar het zijn geen tropische extreme, zeg maar. Dik boven de 30 graden, dat gaat niet.
1: Nee, dik boven de 30 graden zie ik niet. Hè. Dus vandaag is echt duidelijk de warmste dag van de reeks. Dus als je er niet tegen kunt, vandaag maar eventjes doorbijten. En lekker binnen iets gaan doen. Of lekker in de schaduw. Dat is natuurlijk ook prima. Voetjes in het water. En goed blijven drinken natuurlijk. En op de buren letten. En vanaf morgen is het allemaal best wel weer uit te houden. En natuurlijk ook genieten van het mooie zomerweer.
0: Kijk, en dat vind ik ook wel leuk om te horen. Want dat moeten we natuurlijk zeker gaan doen. Ja. Maar gewoon, wat voor weerspreuk heb je dan voor vandaag in petto?
1: Nou, eentje die wel bij deze dag hoort. Daar komt hij dan. Bereikt jullie in hete gloed, dan zijn in het najaar de vruchten goed.
0: Ik vind hem mooi. Dankjewel.
1: Ik ook.
0: Voor de weerspreuk en het uitgebreide weeroverzicht. Ik hoor je graag weer. 8:50, schikt hè?
1: Ja hoor. Prima. Okay.
0: Tot zometeen. Je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Elke dag vanaf 6 uur nieuws, weer, verkeer en lekkere muziek zoals nu. Wham! And take me to the edge of heaven.

0: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar tv en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Inbrekers geeft u geen kans. Maar hoe veilig zijn uw eigendommen online? Licentie2Go beschermt uw privacy en apparaten met beveiliging van Norton 360. Kijk op licentie2go.com/radio.
2: Hey, ondernemer. Heb jij je btw-aangifte al gedaan?
3: Hè? Nu alweer?
2: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
3: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
2: Ook dan moet je aangifte doen.
3: Nou, goed dat je het zegt.
2: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
3: Handig?
2: Ja, van de Belastingdienst.
1: Persoonlijk advies en gratis installatie. Licentie2go.com/radio.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
5: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden
4: eSIM. Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M Utrecht.
7: Het is 8 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen in Gelderland heeft vannacht brand gewoed. Ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook is er veel rook vrijgekomen. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamps waren zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Omdat er nog onderzocht wordt of er asbest is vrijgekomen, kunnen zij voorlopig niet terug naar hun kamp. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu. Wordt nog steeds gezocht naar slachtoffers, voornamelijk bij een ingestort winkelcentrum en een ingestorte papierfabriek. Correspondent Anoma van der Veren.
8: Daar is de kans op doden heel hoog. Dus ja, daar gaat heel veel aandacht naartoe. Maar er zijn echt wel duizenden reddingswerkers nog bezig hier en daar op de hele regio. Dus er wordt echt op een hoop plekken nog wel gezocht.
7: Japanse media melden dat zo'n 130 gewonden worden behandeld in ziekenhuizen. In het Midden-Oosten zijn vannacht aanvallen geweest. Iran voerde een raketaanval uit op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. De VS en Saoedi-Arabië vielen in Irak pro-Iraanse milities aan. Het is niet duidelijk of er in Irak schade of slachtoffers zijn. De Iraanse raketten die op weg waren naar Jordanië zouden allemaal zijn onderschept. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. In het Friese Vraneker begint vandaag de PC, het belangrijkste kaatstoernooi van het jaar. Kaatsen is een balsport waarbij de bal met de handpalm wordt geslagen. PC staat voor Permanente Commissie en die organiseert dit evenement al 173 jaar.
9: De Permanente Commissie die staat eigenlijk buiten de KNKB. KNKB is gewoon in Friesland de Koninklijke Nederlandse Kaatsbond. De Permanente Commissie die organiseert eigenlijk alleen deze dag. De dag is usus.
10: Pardon?
9: De dag is van ons vandaag.
7: Worden vandaag duizenden bezoekers verwacht. Henk Vrezer wordt bondscoach van Suriname. Dat heeft het nationale team bekendgemaakt. Welkom thuis, staat in een verklaring. Vrezer werd geboren in Suriname. Eerder was hij onder meer trainer bij FC Utrecht en RKC. Als bondscoach van Suriname is Vrezer de opvolger van Stanley Menzo en Henk ten Katen. Het weer, veel zon en warm vandaag. 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Radio M Utrecht. Het is inmiddels 8:03, exactement. Kees weer in de studio bij mij. Het nieuws uit de regio uitgebreid om 8:30. Wat was alvast nu kenbaar te maken, Kees?
11: Ja, de hoofdpunten. René Verschuur is overleden. De vader van de 19-jarige Roos die omkwam bij de Utrechtse tramaanslag in 2019 is dat. René vertelde de afgelopen jaren bij RTV Utrecht vaker over het verlies van zijn dochter en de rechtszaak die daarna kwam. Hij hield vol dat de instanties meer hadden kunnen doen om de aanslag te voorkomen. In Utrecht wordt vanavond stilgestaan bij de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er wordt een herdenking georganiseerd bij het homomonument op het Domplein. Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stil te houden en burgemeester Dijksma zal spreken. En de Tour de France was erg goed voor Woerden, Kamerik en Lage Vuursche. En waarom? Nou, dat hoor je in het uitgebreide regionieuws over een half uur.
10: Oké, dankjewel voor nu alvast.
12: Dag je uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
13: De prijs

0: Spruittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu de laatste maand te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een uittip.
2: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl. Hot Town, summer.

Een mooie combinatie was dat van Herman en Henny. Herman Brood, Henny Vriend, als je wint, dan heb je vrienden. 9 over 8, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En gezellig dat je bij ons bent. Fijn dat je bij ons bent. We praten wel over een pittig onderwerp zometeen. Dat ook heel veel Nederlanders aangaat die naar Spanje gaan. Of in Spanje geweest zijn. Of in Frankrijk. De bosbranden. Jawel degelijk.

0: In Private van Dusty Springfield. En de muziek geproduceerd door de Pet Shop Boys. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. 7:15 geworden. Brandweermannen Roy de Kluif en Nick Hofmaas van de veiligheidsregio Utrecht zijn een aantal weken actief geweest in Spanje met het helpen bestrijden van de bosbranden al daar. Vandaag is de laatste werkdag. Vandaag zijn ze actief nog eventjes. Dus zometeen weer aan de bak. Roy, Nick, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goed dat jullie weer even in de uitzending te horen zijn. Ja, de veiligheidsregio Utrecht, hè, die zich inzet in Spanje in dit geval. Hoe gaat het tot nu toe?
1: Ja, eigenlijk prima. We zijn hier nu voor de 14e dag, denk ik even. En we hebben 13 dagen actief mee kunnen helpen aan de bosbrandbestrijding.
0: En hebben jullie veel geleerd? En dat bedoel ik mee. Jullie, dit zit ook in jullie pakket als je in Utrecht actief bent. Dus het bestrijden van bosbranden, het allemaal in de gaten houden en dergelijke. Komt het enigszins nog overheen? Want we hebben elkaar vorige week vrijdag genoeg gesproken voor het weekend. Daar hebben we al wat over gehoord. Maar qua werkzaamheden, zijn jullie er wijzer van geworden? Hoe er de branden bestreden worden in Spanje ten opzichte van wat het in Nederland zou zijn of wat er in Nederland gebeurt?
2: De vrijdag dat we jou gesproken hebben, zijn wij 's middags onderweg gegaan naar de Pyreneeën.
0: Ja.
2: Daar hebben wij een brand gehad op 2200 meter hoogte. Die brand die was behoorlijk heftig en groot. We hebben heel veel helikopters gezien. We hebben heel veel helikopterdrops over ons heen gekregen. Dus de zak water. Dat is niet zo vergelijkbaar met Nederland.
0: Nee, je zegt wel 2200 meter, dat al sowieso niet natuurlijk. Ja, die helikopters. Ik was gisteren even bij mijn kapster. Ik was net terug, afgelopen zondag teruggekomen met haar man en gezin uit de regio waar jullie zitten in Noord-Spanje. En die hebben dat inderdaad ook meegemaakt. Ze zijn vooral indrukwekkend is het hoeveel helikopters en vliegtuigen er overkomen met al dat water om te blussen. Maar jullie hebben er dus een nat pak aan overgehouden, begrijp ik.
1: Zeker. En ik kan je vertellen, als 1000 liter water boven je hoofd naar beneden gegooid wordt. Ja. En je bent net te laat met weglopen, dat voel je even.
0: Hoe voelt dat?
1: Ja, als dat er een grote emmer over je hoofd wordt leeggegooid.
0: Ja, maar begrijp ik dan wel goed, Roy en ik, dat jullie dan wel heel dicht bij de brandhaard waren?
1: Ja, we stonden voor Nederlandse begrippen zeker. Ik kon de vlammen aanraken, laat ik het zo zeggen.
0: En hoe voelde dat? Ja, niet praten over de hitte natuurlijk. Nee, maar geeft je dat een gevoel van we moeten het tegenaan of we moeten een stapje terug? Hoe gaat dat in je hoofd?
1: Ja, dat is lastig uit te leggen. Zeker omdat het terrein is natuurlijk ook nog een factor die meespeelt.
0: Ja.
1: Je moet je voorstellen dat we lopen niet op de paden op de berg, want daar brandt het niet. Ja. Dus het is klimmen, klauteren, brand voor je neus, proberen te bestrijden. Het is een ervaring die bijna niet onder woorden te brengen is.
0: En jullie zijn dan, in dat goede 2 weken zijn jullie actief in Spanje. Het korps daar wordt geholpen. Er komen ook uit andere landen, neem ik aan, de brandweerlieden bij, of niet?
2: Tot nu toe hebben we eigenlijk nog geen andere landen gezien hier in Catalonië. Hetgene wat ons wel is opgevallen is dat gisteren vanuit een provincie hier in Catalonië is de hulp gestuurd naar Madrid en Valencia.
0: Ja, want ook daar zijn de bosbranden, hè?
2: Ja, dat klopt. Dus vanuit Catalonië wordt er ook hulp geboden aan de rest van het land. En tot nu toe heb ik hier nog geen andere landen gezien.
0: Maar het is een soort van Europees verzoek geweest, hè? Om korpsen ook bijvoorbeeld uit Utrecht te laten komen om te helpen zoals jullie dat doen.
2: Ja, dat klopt inderdaad. En zoals Frankrijk, die heeft daar bijvoorbeeld ook een beroep op gedaan. Dat de Europese Unie komt helpen. Er zijn middelen, er zijn landen die handjes bieden. Mm-hmm. Dus als je het op een gegeven moment zelf niet meer in je broek op kan houden, dan heb je de hulp echt hard nodig.
0: Ja, en dat hebben jullie kunnen verrichten, die hulp inderdaad kunnen aanbieden en actief meegedaan. Roy, even jou de vraag. Hoe reageerde je familie thuis, zeg maar? Thuis vond erop dat je 2 weken naar Spanje zou gaan om deze werkzaamheden uit te voeren?
1: Ik heb natuurlijk eerst even aan mijn vrouw gevraagd. Ik heb 3 kleine kinderen. Wat vind je ervan als ik 2 weken wegga? Toen zei ze, dit is een ervaring die je niet kan laten lopen. Dus dat moet je gaan doen.
0: Ja.
1: En dat heb ik ook gedaan. En daar vind ik ook, daar ben ik echt blij mee.
0: Ja, dat je mocht gaan, met een soort van permissie, want het is toch een risico wat je loopt. Sowieso als brandweerman. Je hebt natuurlijk niet een vak dat niet aan risico's onderhevig is, maar dit is natuurlijk echt, je gaat op de brandhaard af. Dat is fijn. Wat doet het voor jezelf dan? Een verrijking ook van je carrière als brandweerman?
1: Ja, 100%, 100%. Dit maak jij in Nederland niet in deze groottes en dingen mee. Het gaat in je rugzak. Ze hebben hier een iets andere kijk op natuurbrandbestrijding, waar wij denk ik binnen nu en 5 jaar ook wel naartoe gaan. En met deze kennis hoop ik onze regio weer een stukje wijzer te kunnen maken. Want ja, deze kennis hebben wij nu al. En die gaan we openbrengen naar onze collega's in de regio.
0: En waar moet ik dan aan denken? Leg eens uit. Wat voor kennis nemen jullie mee voor de andere collega's, zeg maar, in Utrecht?
1: Nou, ik denk dat we het vrijdag ook besproken hadden. Wij gooien graag water op het vuur. En dat doen we aan de voorkant. En hier in Spanje denken ze, ja, je moet eerst naar de achterkant om de motor uit te maken. En dan ga je daarna langzaam naar de voorkant toe. En dat is echt een verschil in de zienswijze waar wij ook naartoe gaan.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, en je ziet daarnaast ook gewoon dat ze hier in Spanje eigenlijk al vrij gauw aangeven van ja, de brand gaat richting 1 woning. Maar als we alle eenheden in gaan zetten om die 1 woning te redden, dan kan het zomaar zo zijn dat we de brand uit het oog verliezen en dat die richting een hele woonwijk gaat. Dus we zijn hier ook niet bang is er misschien het verkeerde woord. Om misschien een woning op te geven om te voorkomen dat er een woonwijk weggezaagd wordt door de brand.
0: Ja, ja, ja, precies. Deze kennis nemen jullie mee dus vanuit Spanje naar het korps in Utrecht. De veiligheidsregio Utrecht. Gaan er nog mensen jullie kant op? Worden jullie afgelost, zeg maar, door mensen uit Utrecht?
2: Ja, dat klopt. Vrijdag komt er een nieuwe ploeg.
0: Ja?
2: Die vertrekken vrijdagochtend om 4 uur vertrekken die weer richting Spanje.
0: Ja.
2: Die zullen hetzelfde traject even moeten doorlopen als wij. Dus pakken halen, auto's halen, wat training en opleiding.
1: Die zullen die denk ik vanaf maandag operationeel inzetbaar zijn hier.
0: Ja, kijk eens aan. Ik ga jullie een hele goede terugreis wensen. We hebben ook de vraagstelling, heb je wel eens een brand meegemaakt? Met name een bosbrand. Daar hebben we diverse reacties op binnengekregen. Zowel positief als negatief. Dat was echt mensen die het gelukkig niet hebben meegemaakt. Mensen ook wel van dichtbij. Een nare ervaring. Fijn dat jullie je konden inzetten dus. Dat is de conclusie die ik dus trek uit jullie woorden die jullie hebben uitgesproken.
2: Ja, zeker. We worden heel dankbaar ontvangen. Er staan mensen langs de weg, staan te klappen voor je. Gisteren bij het tankstation meerdere mensen die uitspreken dat ze zo blij zijn met dat we hier zijn.
0: Ja.
2: Dus dat is mooi om te zien.
0: Dat is goed. Ook vanuit Nederland zie ik de reacties bij ons op Facebook en bij mij in de RTV Utrecht app komen ze binnen. Heel veel succes gewenst aan jullie mannen allemaal die zich inzetten voor het bestrijden van die bosbranden. Roy de Kruif, Nick Hofmans, goede busreis terug. En goed jullie gesproken te hebben. We zijn weer een stuk wijzer geworden.
1: Dankjewel, wij vonden het fijn om jou te praten.
0: Oké, dat is mooi om te horen.
2: Dag gedaan.
0: Hey, goede werkdag, hè? Laatste werkdag in Spanje. Hè? Doeg!
2: Yes, dankjewel.
0: Nick en Roy van het Utrechtse Korps. I call you.

0: Annie Mae Bullock, zo heten ze. Simply the best, nummer uit 1989. Het is 8:53. Nick Hofmans en Roy de Kruijf van de veiligheidsregio Utrecht, die sprak ik. Ze gaan hun laatste werkdag in Spanje in de regio om daar het helpen bestrijden van de bosbranden. Er zijn veel positieve reacties binnengekomen met heel veel complimenten voor deze mannen. Dank daarvoor. En de vraagstelling nog steeds op Facebook van Radio M Utrecht is: heb je wel eens een brand in een bos meegemaakt? En er zijn diverse mensen die dat hebben. Kom daar zo meteen op terug. Maar reacties zijn welkom. Facebook Radio M Utrecht, daar staat deze vraag ook. En je kunt altijd reageren ook via de RTV Utrecht app. Nou, richting 8:30, dat betekent zometeen het regionieuws met Kees.
1: Ja, Bob, we horen zo meteen meer over die herdenking bij het homomonument op het Domplein in Utrecht vanavond. Ja, en waarom was de Tour de France nou erg goed voor Woerden, Kamerik en Lage Vuursche en nog meer plekken in onze provincie?
2: De zomer vier je bij ons. Volgende week presenteert Jos van Heerde de Vakantie 100.
3: De zonnigste lijst van Midden-Nederland.
2: Ga naar de app of radio-mutrecht.nl. Stem op je favoriete muziek en maak kans op een zomerpakket.
3: Met het Radio M Utrecht badlaken.
4: Want het is zomer.
2: De Vakantie 100.
3: Volgende week maandag tot en met donderdag.
2: Om 3:00.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we al.
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Waar

0: jezelf in Sevilla met gitarist Paco Peña, de meester van de flamenco. Pure Spaanse passie en fabelachtige gitaarklanken op 22 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
3: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Het is 8:30. Dit is Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio begint met het overlijden van René Verschuur.
7: Hij was de vader van de 19-jarige Roos die omkwam bij de Utrechtse tramaanslag in 2019. René vertelde de afgelopen jaren op RTV Utrecht vaak over het verlies van zijn dochter en de rechtszaak daarna. Hij hield vol dat de instanties meer hadden kunnen doen om de aanslag te voorkomen. Nou, die erkenning kwam er 2 jaar na de aanslag, toen de inspectie Justitie en Veiligheid concludeerde dat de instanties onderling niet voldoende over de dader hadden gecommuniceerd. René Verschuur is 61 jaar geworden. Er wordt vanavond een herdenking georganiseerd bij het Homo-monument op het Domplein in Utrecht, vanwege de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Organisator Simon Timmerman vertelde vanochtend hier in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht waarom die herdenking zo belangrijk is.
8: Mensen schrikken hiervan, angst, twijfel, moet ik nog wel naar een Pride-viering gaan, komt dan natuurlijk snel naar boven. Maar aan de andere kant weten we dat we als gemeenschap ook veerkrachtig zijn en heel sterk zijn. En ja, dit is afschuwelijk en dan is het belangrijk om daar goed bij stil te staan.
7: Op de bijeenkomst zullen mensen een minuut stil te houden. Ook worden er bloemen gelegd, wordt er gezongen en gaat burgemeester Dijksma spreken. Ja, een tegenvaller voor automobilisten in Woudenberg. De nieuwe rotonde tussen de N224 en de N226... komt er voorlopig niet. Op de huidige rotonde staan dagelijks lange files in de spits. De bouw van de nieuwe rotonde met meer rijstroken zou eigenlijk na de zomer beginnen, maar de provincie heeft nog niet alle benodigde stukken grond in het bezit. Ja, dan kan dat niet.
6: Nee.
7: Wanneer de bouw alsnog start, is niet bekend. Ja, en de Tour de France is net voorbij, maar was erg goed voor Woerden, Kamerik, Lage Vuursche en andere plaatsen in onze provincie.
6: Leg uit.
7: Want die hebben landelijke aandacht gekregen. En dan vooral de mooie plekjes in die plaatsen.
6: Ja, ja.
7: Daar werd namelijk het tv-programma De Avondetappe opgenomen. Want dat programma kwam dit seizoen voor het eerst niet meer vanuit Frankrijk. En kwam dus vanuit de regio, ook buiten de provincie, kwamen de uitzendingen vandaan.
6: Ja.
7: Volgens Kasteel Woerden zijn inwoners trots dat hun stad op televisie te zien was. Maar ja, wat zagen we nog meer? Ook Paleis Soestdijk in Baarn kreeg aandacht.
6: Ja, ja, ja.
7: Forte Gagel in Utrecht. Het Dikke Torentje in Eemnes. Op rtvutrecht.nl staan trouwens alle locaties die even wat extra aandacht hebben gekregen. En ook Kasteel Nijrode in Breukelen bijvoorbeeld. Of de Metaalkathedraal. De Grand Café Eemland. Nou, dat zijn ze allemaal geweest. En die hebben dus allemaal eventjes wat extra reclame gekregen. Dat is toch leuk voor de regio.
6: Zeker positief. En wat vond jij van de tour van dit jaar trouwens?
7: Ja, ik vond een hele verrassende winnaar.
6: Ja, dat is waar.
7: Wat is dat voor een... Is dat een nieuw talent uit Slovenië of niet?
6: Ja, het zou zomaar kunnen.
7: Ja, nee, ja, het is een beetje saai, hè. Maar leuk dat er Nederlanders hebben gewonnen. En Mathieu van der Poel op de Champs-Élysées, dat is natuurlijk het hoogtepunt.
6: Geweldig.
7: Dat echt schitterend als sportliefhebber. Het weer dan. Het is een heerlijk dagje. Ja, misschien niet om te fietsen. Dat is net iets te heet. Voor 33 graden. Het wordt hartstikke heet. Zonnig en weinig bewolking. Dus goed smeren.
6: Ja, ik denk dat dat goed is. Hey Kees, dankjewel. Om 9:30 ben je weer.
7: Yes.
6: Volgende bulletin.
9: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Helpende hand uit de buurt nodig? Beep for help. Van schoonmaken, kleine klusjes, tuin, boodschappen, koken, tot gezelschap en begeleiding. Vandaag geboekt, morgen al hulp. Of elk ander moment dat jou uitkomt. Behoefte aan hulp?
11: Boek nu via beepforhelp.nl/Utrecht. Direct hulp aan huis.
12: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Op zoek naar een verrassend dagje uit vlakbij Utrecht? Bezoek Kasteel De Haar en beleef de luxe van de adel. Een kasteel vol historie en allure, omringd door prachtige tuinen. Kijk op kasteeldehaar.nl.
14: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
13: Ontdek deze zomer de kasteeltuinen tijdens de rondleiding Tuinen vol verhalen bij Kasteel De Haar.
15: Utrecht is wakker met Bob van

0: Roger Glover en Guest. Er wordt ook wel gezegd Roger Glover en Friends, maar het blijft hetzelfde nummer Love Is All uit het jaar 1975 waar we het dan over hebben. Radio M Utrecht. Utrecht is wakker. Het is 8:08 voor musea in onze provincie. Zoals Museum Speelklok in Utrecht is het best wel druk in de zomervakantie. Dat is een goede zaak natuurlijk. Mensen komen langs voor een muzikale rondleiding door het museum. Eerder hoorden we dat natuurlijk al, want Anne die is ter plekke in het museum. En ik heb nu het idee dat je buiten staat, Anne.
1: Ja, goedemorgen Bob. Dat lijkt inderdaad zo. Want we luisteren naar een oud carillon. Wat was dit voor geluid, Akki?
2: Ja, je hoort hier de collectiestukken van het museum uit de 16e eeuw.
1: Jeetje, ja.
2: Ja, nu hoor je, er werd altijd een muziekje gespeeld. Toen had je natuurlijk zelf thuis geen klokken of horloges. Dus het was een sein dat de tijd werd geslagen. En zo konden mensen luisteren hoe laat het was.
1: Ja, ze hadden geen klok thuis, wat je al zegt.
2: Nee, daarom.
1: Ja. Dat is wel heel interessant om te zien. We zijn nu op de boven, de eerste verdieping eigenlijk van het museum. Museum Speelklok in Utrecht. We hebben al een kleine muzikale rondleiding gekregen zojuist van jou. Van Akki Groen van Museum Speelklok in Utrecht. Maar we zijn nu bij de Makerspace. Ik zie heel veel machines, om het zo maar te zeggen. Veel robots ook. Ik zie schermen, kleuren overal. Wat kun je hier precies doen? Want het ziet er wel uit alsof ik een beetje jeukende vingers krijg. Op knopjes drukken hier.
2: Ja, beneden kun je dus onze collectie zien. En de rondleidingen, de muzikale rondleidingen volgen. En hoor je hoe alles werkt. Maar hierboven, je ziet daar verderop waar de deur open staat, de Makerspace. Daar geven we workshops. Maar deze hele ruimte is eigenlijk heet Music Machines and Me. En dat is vooral aan onze bezoekers om helemaal zelf uit te gaan vinden en te proberen vooral hoe alle techniek werkt in onze instrumenten.
1: Ja, precies, kunnen we er eentje uitproberen. Ik zie hier een heel groot, het lijkt allemaal een soort tandwielen. Of zeg ik dat nou? Kijk nou. Ja. Allemaal hamertjes die slaan op een trommel, lijkt het.
2: Ja, dit is ook een carillon eigenlijk. Dus een wat grotere versie dan wat je net zag. Dus we hebben hier eigenlijk een collectie. We hebben hier heel veel collecties staan ook. Maar daartussenin zie je ook allemaal working models of interactieve dingen die je dus zelf kunt gaan doen. En zo leer je gaandeweg meer over hoe werkt dan nou die techniek en die instrumenten. En wat kan je gebruiken om dingen aan te zetten en om muziek te gaan maken. Dus je doorloopt hier een heel traject. Kunt van alles uitproberen.
1: Ik zie hier een knop en die ligt groen op. En dat trekt enorm mijn aandacht. Mag ik hier even op drukken? Pump it up staat erop. Oh, zo'n voetpomp. Moet ik hier op staan? Ik ga op een plateau staan met voetafdrukken. 1, 2. Oeh. Oh, het is een soort surfboard.
2: Orgelpijpen laten spelen.
1: Oh, kijk nou.
2: Ja, je moet wel trappen.
1: Oh, ik moet trappen. Oh, ik moet bewegen. Oh, jeetje.
2: Kijk.
1: Oh, en dan komt er geluid uit de pijp.
2: Dan wordt de lucht gepompt in de orgelpijp en dan kun je...
1: Oh ja, wil je even op die knop? Wat grappig. En deze groene knop hier voor mij, als ik die op... Oh nee, dat doet niks. Nee, dat is gewoon... Oh ja, kijk.
2: Ja.
1: En als ik dan beweeg met mijn voeten, dan komt er geluid uit. Nou, dat is ook nog heel lekker aan het bewegen. Het is niet, je staat niet stil in het museum Speelklok. Zou ik niet even aankomen. Ik zie hier ook nog hele andere oude spullen eigenlijk. Ik zie oude koffiekannetjes, oude wekkers. Nou, dus klokken eigenlijk. Ja. Uit welk jaar stammen die wekkers?
2: Dat weet ik niet precies. Dit is een kunstwerk van Jelle Masterbroek. Mm-hmm. Die allemaal spullen heeft verzameld van kringloopwinkels, rommelmarkten. Ook een beetje om aan te geven dat we heel veel spullen hebben in de wereld. Mm. Maar hij heeft daar een instrument voor gemaakt. Dus als je op de knop drukt, dan gaan er allemaal hamertjes spelen. Als het goed is.
1: Oh ja.
2: Kijk, daar gaat hij. Oh.
1: Wauw, en dat klinkt ook allemaal op theepotten. En oh! Ik ben wel door verrast. Super grappig. Ja, en deze oude spullen roepen ook al wat nostalgie op bij de menige mensen, denk ik. Als het kostte. Ja. God, wat leuk. Zullen we even die kant op lopen naar de Makerspace? Want we hadden het net al eventjes over een workshop die jullie organiseren. Een drumworkshop met alledaagse voorwerpen.
2: Ja, waarom organiseren jullie dat? Op dit kunstwerk gebaseerd. Ja. En ook om mensen te leren hoe je met ritmes kan werken en muziek. Want dat hoor je ook in onze instrumenten terug. Ja. Dus je gaat eigenlijk zelf met een groepje aan de slag. En verbindt stokjes met allerlei voorwerpen. Gaat zelf proberen hoe dat klinkt. En dan ga je met een groepje bepalen welke ritmes je wilt gaan spelen. En dat op een iPad kun je dan zelf die muziek gaan programmeren of die ritmes gaan programmeren.
1: Is het niet, volwassenen kunnen eraan meedoen, maar kinderen vanaf 8 dus ook.
3: Ja.
1: Is het niet ontzettend irritant voor volwassenen als de kinderen met messen en pollepels gaan drummen thuis? Dat zou kunnen natuurlijk. Ja, leren ze allemaal dingen die ze thuis ook gaan doen.
2: Ja, maar ik denk wel, wat het leuke hieraan is dat je gewoon echt zelf aan de slag gaat. En het is inderdaad voor kinderen vanaf 8 jaar, maar we merken dat alle andere bezoekers het ook heel erg leuk vinden om hierboven rond te lopen en dan overal aan te mogen zitten en dingen aan te zetten.
1: Ja, precies. Want zien jullie ook veel toeristen uit het buitenland hier komen?
2: Ja, we hebben veel buitenlandse toeristen in de vakanties. Echt uit Europa, maar ook verder buiten. Dus we krijgen veel Aziatische groepen uit Amerika. Veel toeristen, maar ook veel buitenlandse toeristen. Ja,
1: precies, ik ben met jou aan het praten en ik zie op de achtergrond allerlei lampjes flikkeren. Ja. Kunnen we nog even hier kijken wat dit is? Is dit ook een soort apparaat waar muziek uitkomt? Ik zie boem, pats, rust.
2: Ja, je kunt hier eigenlijk allerlei knoppen aanklikken. En dan kun je een ritme zelf maken.
1: Ik zie hier een drumstel staan. Dit is een voorproefje voor de workshop natuurlijk.
2: Ja, nou dan kun je op stop drukken en dan weer opnieuw gaan programmeren. Dus het heeft
1: Een soort DJ, drum DJ hebben we hier eigenlijk.
2: Ja, een beetje beatbox eigenlijk die je aan kan zetten. Dus zo kun je zelf ook allerlei ritmes maken.
1: Wat tof. Ja, het is superleuk. Waar vindt de drumworkshop plaats? Kunnen we daar eventjes wat kijken?
2: Het is een makerspace. Hm? Dat is ook nieuw voor ons, dus we zijn uitzetten. Ja. Dat is ook een nieuwe plek voor ons waar we veel meer workshops willen gaan geven. Waar je gewoon heel veel leert over techniek en muziek.
1: Heel goed. Ja. Okay. Ja, ik zou zeggen, laten we nog even muziek aanzetten om te genieten van wat jullie hebben. Om daar even lekker mee uit te gaan natuurlijk. Dat even blijft hangen. Oh, ik zie een rode knop en dat jeukt ook weer.
2: Druk
1: mag ik op drukken?
2: Al op.
1: Ja, oké. Okay, 3, 2, 1.
0: Nou, je kunt het allemaal beleven, meemaken in Museum Speelklok in Utrecht. Als de deuren opengaan. En Anne had voor ons de primeur om daar vanmorgen al aanwezig te zijn. In Utrecht is wakker.
4: Utrecht is wakker.
5: Goedemorgen.

0: Stella Lefty. Boston, klinkt lekker toch? Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. 12 minuten voor 9 uur geworden. En zometeen het weer voor Midden-Nederland. Uiteraard door mijn goede Hibbelink. Eerst nog even kijken naar wat reacties op de bosbranden, of beter gezegd de vraagstelling die we hebben gesteld op Facebook en in de uitzending al hebben gepost. Van ja, heb je dat wel eens meegemaakt, zo'n bosbrand? Hoe naar kan dat zijn? Nou, daar hebben we heel wat reacties op. En natuurlijk het gesprek die ook heel positief wijzen in de richting van het Utrechtse brandweerkorps. Een aantal leden uit Utrecht vandaan die dus nu nog actief zijn. Vandaag de laatste werkdag in Spanje bij het bestrijden van de bosbranden al daar. En nieuwe lichting, zeg maar, komt er ook weer aan naar Spanje. Dat heb ik gehoord van Nick en Roy. En die gaan zich ook weer daar manifesteren. Ofwel inzetten voor de bosbranden. Veel complimenten voor het Utrechtse korps ook, die dus aanwezig is in Spanje. Joke reageert, jazeker, ik heb het meegemaakt in het harde. Maar dat is toch wel heel erg lang geleden. Maar goed, ik woonde zelf in Wapenveld en mijn ex lag daar in dienst. Ik weet nog goed dat ik mijn koffer bij de deur had staan. Wij woonden toen in een klein huisje achter het grote huis. En ja, die brand, die was er. Wij hadden het bloedheet allemaal. Ja, misschien een verward verhaal, schrijft Joken. Dat vind ik niet. Het is wel duidelijk als je het gewoon op je gemakje even leest. We moesten snel weg, allemaal daar. Kortom, toch wel van dichtbij meegemaakt. Joke, dankjewel dat je het alvast eventjes in het openbaar ook hebt gezet op Facebook van Radio M Utrecht. Sera zegt, jaren geleden hebben wij op een camping gestaan waar de overkant van de berg in brand stond. Ons werd toen geadviseerd om zodanig klaar te zijn dat als de brand zich naar onze camping uit zou breiden, wij weg zouden kunnen. Dat was gelukkig niet nodig, maar angstig was het eigenlijk wel. En het was ook een indrukwekkend gezicht om die grote blusvliegtuigen hun waterlading over die brand te zien uitspuien. Ik wens iedereen een fijne en prettige dag. Met een verkoelend randje. Nou, dat is nodig. En dat gaan we horen van mijn gozer meteen. Hoe nodig dat is. Jan en Tineke, vlakbij de camping in Zwitserland hebben wij het meegemaakt. De camping naast ons. En iedereen moest eraf. Wij vonden het toch allemaal best wel spannend. En Marion zegt nee, gelukkig nooit in eigen land. Maar de dreiging is groot. Want het is echt gorsdroog overal. Laten we hopen dat iedereen zijn verstand gebruikt. En niet met een smurrende peuk die weggooit. Of gaat barbecue in de natuur. Overigens hebben we wel een keer in Turkije gezien hoe in de verte een brand werd geblust met behulp van vliegtuigen die water kwamen scheppen uit de Egeïsche Zee. Hoe afschuwelijk moet het zijn om zoiets echt mee te maken, dat je huis en haard moet verlaten en je niet weet wat je aantreft of je het nog aantreft als je terugkomt. Veel reacties. Welkom zijn ze nog steeds. En vanmiddag praat Connie er ook graag over door met je. In Utrecht is wakker, hebben we dat nu een beetje gehad. Utrecht komt thuis, doet het ook bij Koop vanmiddag. Dus van 12 tot 2 kun je ook weer reactie kwijt. Nu al op Facebook of via de RTV Utrecht app. Maar gewoon goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, maar niet over de bosbranden praten meer. We hebben een uitgebreid onderwerp over. Maar goed, het is wel gorddroog natuurlijk, dat mag duidelijk zijn. Geen spettertje regen zit er sowieso aan te komen vandaag. En misschien ook niet morgen, maar vrijdag wel een beetje.
1: Vrijdag misschien een bui, maar ja, dat is ja precies kans. En het is wederom een druppel op de gloeiende plaat. Want ook in de verste verte zie ik geen echte omslag van het hete en het droge weer. Dus wat dat betreft is dat ernstig. Dus ook in augustus zal het behoorlijk droog zijn. En zal zeg maar alles wat er met de droogte te maken heeft. De blauwalg, de lage waterstanden. Dat gaat allemaal nog even door. En natuurlijk ook het gevaar voor bosbranden, ook begin augustus.
0: Ja, ja. Hey, en de temperatuur vandaag, die gaat behoorlijk snel, neem ik aan. Want we gaan de 30 graden voorbij, hè, vandaag.
1: Ja. Het is nu 21 graden. Ik denk dat rond de klok van 11 hebben we 25 graden. En dan vanmiddag rond een uurtje of 2-3 hebben we temperaturen boven de 30 graden. Ik denk dat we in de beeld uitkomen op 32 tot 33 graden. De hittekracht is hoog, hè? 8 tot 9. Want ook de zon schijnt vol op. En ook vanavond blijft het warm. Vannacht blijft het heel lang warm. Het wordt echt een plaknacht met temperaturen niet lager dan 18 of 19 graden. Grote steden boven de 20. Morgen wordt het gelukkig wat minder warm.
0: Ik hoor al een zucht van verlichting in je stem. Hè?
1: Ja. De wind die draait naar het westen. Hè, dus wat dat betreft zitten we morgen weer aan de goede kant. 28, 29 graden is natuurlijk nog steeds hartstikke warm. Maar wel minder dan vandaag. Met naast zon ook enkele wolkenvelden. Morgen blijft het ook droog. Maar vrijdag zou er in de loop van de middag en avond een enkele bui kunnen vallen. Bij temperaturen van 25 tot 26 graden.
0: En van het warme weer, ik bedoel echt het zomerse weer, zijn we daar op een gegeven moment van verlost? Of houdt het zomerse weer stand in Midden-Nederland?
1: Nee, het zomerse weer houdt stand. Ik denk dat zaterdag, dat wordt een heerlijke zomersdag met een gewone 25 graden. En met wolkenvelden en zonneschijn. En daarna gaan die temperaturen begin volgende week toch wel weer omhoog richting de 27 tot 29 graden. Maar temperaturen zoals vandaag, hè, boven de 30 graden, dik boven de 30 graden, zie ik ook niet. Maar het zomerse en droge weer houdt voorlopig nog wel even aan.
0: Goed, dan weten we dat. En dan kunnen we onze zwembroeken niet in de kast opbergen. Die heb je gewoon echt nodig.
1: Nee,
0: die moet je wel voor het grijpen hebben, zeg maar, de korte broek en zo. Draag je een zomersjurkje vandaag? Of, wat heb je aan, Margo?
1: Ik heb een hele luchtige, zo'n hele dunne, lange broek die niet voelt om mijn benen.
0: Oh ja.
1: En een hempie. Dus wat dat betreft, ik ben er klaar voor.
0: Goed, ja. Nou, ik heb nu niet de korte broek aan, maar die ga ik wel als ik straks thuis kom lekker aantrekken. En dan in de teenslippers, zeg ik altijd. Lekker lopen door mijn
1: huis.
0: Ja,
1: die heb ik aan.
0: Ja, goed. Nou, hey, maar gewoon dankjewel voor nu. Ik spreek jou morgenochtend weer in Utrecht. Dus wakker natuurlijk.
1: Zeker, dan ben ik er.
0: Okay. En vanmiddag ben je er ook in aan tafel bij Connie, hè?
1: Ook dat nog, ja.
0: Dankjewel, hè, voor vandaag. In Utrecht is wakker. Tot zover. Zometeen heel veel plezier. Want Edwin Meerman is er met M bij de koffie vanaf 10 uur. En eerst het Nederlandse lied. En dat is natuurlijk vanaf 9 uur. De hits uit Holland. En dit is Aswad. Mooie dag.

0: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
1: I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
4: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
5: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Zonder leden geen max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We Zijn Er Bijna. Max Vakantieman.
7: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
8: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 1:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoekt afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. In een zorgcentrum voor jongeren in het Gelderse Beekbergen heeft vannacht brand gewoed. 20 jongeren en hun begeleiders werden geëvacueerd. Een van hen is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een kinderzomerkamp in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de veiligheidsregio.
9: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
8: Het vuur is inmiddels onder controle, maar het nablussen gaat waarschijnlijk nog de hele dag duren. Een onderhoudstak van KLM staat sinds mei onder verscherpt toezicht van de inspectie. De maatschappij bevestigt dat na een bericht in de Volkskrant. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is. De divisie houdt zich bezig met klein onderhoud aan vliegtuigen zoals krassen en deuken. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Bij de aanval zijn doden gevallen, zegt correspondent Daisy Moore.
10: We horen vanochtend dat tenminste 8 van hun soldaten gedood zijn bij deze aanvallen. En Saudi-Arabië liet na de aanvallen weten dat ze niet uit zijn op escalatie, maar dat ze hard zullen reageren als zij worden aangevallen.
8: Iran opende gisteravond het vuur met raketaanvallen op Jordanië. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 graden in het zuidoosten. De zon schijnt volop, alleen in het noorden is er in de ochtend nog wat bewolking. Morgen is het een paar graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
11: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Het hitteprotocol geldt ook voor Kliko. Liever vroeg geleegd dan overgewicht. Dit is 1x1 actueel met vandaag de pennenvrucht eeuwig in bloei, die onze collega Celia de Vries schreef samen met haar moeder. En uiteraard hebben we het weer met Klaas Beijker. Maar we beginnen met de zomerprikkel met dit keer fotograaf en globetrotter Sascha de Boer, die reisde naar Kenia en Indonesië voor haar tentoonstelling op Paleis Soestdijk. Muziek!
1: Dit is het programma 1x1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Arjan Klaver.

0: Dat waren natuurlijk Ramses Shaffy en Lisbeth Lis met Pastorale 1968 alweer. Van 24 juli tot met 30 augustus is Paleis Soestdijk de tentoonstelling Op weg naar water te zien. En fotograaf en visueel verhalenverteller Sascha de Boer reisde voor Water Eet Nederland naar Kenia en Indonesië, waar zij vrouwen portretteren die dagelijks leven met de gevolgen van waterschaarste en klimaatverandering. En Sascha hebben we aan de lijn. Sascha, goedemorgen.
1: Goedemorgen Arjan, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, toen ik je werk in Paleis Soestdijk zag, dacht ik verhalen oplezen voor het NOS-journaal is toch anders dan verhalen vangen in een lens.
1: Wat denk jij? Dat
0: ja.
1: is de reden waarom ik ermee stopte bij het journaal.
0: Ja, dat is alweer 13 jaar geleden, hè?
1: Ja.
0: Wat gaat de tijd toch hard, maar goed, je hebt je passie gevolgd en dat is fotografie.
1: Ja, zeker. Ja, want dat deed ik al hè, tijdens het journaal. Maar ja, dat was niet zo zichtbaar. En zeker niet omdat ik toen helemaal niet exposeerde in paleizen zoals nu. Maar dat was echt mijn droom om dat fulltime te gaan doen. En dat klopt wel. Dus ik leef mijn droom nu.
0: Heerlijk om dat te doen. En het begon allemaal met een Agfa-klakcameraatje die je op je 7e verjaardag cadeau kreeg.
1: Zeker, ja.
0: En
1: ja,
0: hoe was dat? Tussen de schuifdeuren klikken?
1: Ik weet het nog heel erg goed, want ik was gefascineerd door dat kastje. En dat kwam ook omdat ik als heel klein babytje ben ik geboren min of meer letterlijk naast een fotograaf. En van hem heb ik dat virus meegekregen. Ik zag hem altijd met die camera's in de weer. En ja, dat zijn toch fascinerende kastjes met zo'n groot zilveren oog.
0: Ja.
1: En dan verdween je daarin en dan kwamen er foto's uit die hij eerder had gemaakt. En ja, dus ik was van echt, vanaf dat ik op deze aarde ben ongeveer gefascineerd door het vak fotografie.
0: Ja, en toch ben je dus de andere kant nog eventjes opgegaan.
1: Nou ja, weet je, ik ben altijd blijven fotograferen. Vanaf mijn 7e dus met die Agfa-klak. Dat ik ging naar Artus en nam ik de dieren mee naar huis in mijn magische toverkastje. Maar ik heb het altijd gedaan. En alleen ik ben iets meer in de journalistiek terechtgekomen.
0: Ja. Prachtig vak natuurlijk.
1: Ook een prachtig vak, dat weet jij ook. Dat is gewoon schitterend. Weet je, als je verhalen kunt vertellen en dan of dat nou met een camera is of met een videocamera of een fotocamera of met je pen. Of met radiomicrofoon. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel verschil. Nee. Het verhalen vertellen is toch iets wat bij mij er altijd al in heeft gezeten. Dus ik vond het zo ontzettend leuk om te doen. En ik werd er vooral heel blij van om dat buiten te doen. En dat was een beetje wat er in mijn journalistieke carrière niet helemaal mis is gegaan. Maar het liep anders. Ik zat namelijk op een gegeven moment alleen maar binnen.
0: Ja.
1: Dat was niet de bedoeling.
0: Nee, je moest eruit.
1: Ik wilde naar buiten.
0: Je wilde een vogel zijn met een camera. Je wilde de wereld rond.
1: Ik wilde de wereld rond. Ja,
0: ja,
1: nou ja dat. En op het moment dat bij het journaal dat ze wat strenger werden en dat eigenlijk niet meer wilde dat ik elke keer toestemming moest vragen als ik ergens voor op pad ging of zo.
0: Ja, bleven natuurlijk ambtenaren.
1: Ja, en toen dacht ik ook van weet je wat jongens, zoek het maar uit,
0: zoek
1: ik ga weg.
0: Nou, heel Nederland mis.
1: Je moet mij niet kooien.
0: Nee, heel Nederland mis je nog, maar ja, 2013, jawel, zo is het toch. Maar goed, je hebt je toegelegd op fotografie, analoge fotografie neem ik aan.
1: Nee.
0: Of ook digitaal?
1: Yes, no. Allebei een beetje. Maar voor opdrachten werk ik toch echt digitaal.
0: Ja.
1: Dat is bijna niet te doen. Want ik moet ook wel heel snel werken eigenlijk. Of snel. Ik wil investeren in tijd om de mensen die ik portretteer, om die beter te leren kennen. En als je dan ook bezig bent met analoog. Analoog vergt gewoon veel aandacht.
0: Ja.
1: Dus je verdwijnt eigenlijk bijna een beetje in je analoge camera als je daarmee fotografeert. Wat prima is, maar niet als je mensen portretteert.
0: Nee, wanneer gebruik je je Hasselblad? Je 6x6 is dat, hè?
1: 6x6, ja.
0: Ja,
1: dus
0: heerlijk.
1: Het is formaat. Ja, het is fantastisch. En prachtige beelden. Eigenlijk echt voor vrij werk. En voor vrij werk moet je ook wel weer de tijd hebben. En ook de energie en de aandacht. Want dat is dus inderdaad echt iets wat. Ja, waar het is zo ambachtelijk. Dat maakt het ook wel weer heel erg mooi om lekker ambachtelijk te werken. Maar ik vind het leuk als ik dus reis en vaak ik werk voor in heel opdracht van hulporganisaties. En die komen op de een of andere manier altijd bij mij terecht als het gaat over klimaatverhalen.
0: Ja.
1: En dan vind ik het heel fijn om gewoon goed contact te leggen met de mensen die ik portretteer. Om hun verhalen te horen. Waar kampen ze mee? Wat zijn hun problemen? Ja, en als je dan ook nog aandacht moet geven aan je analoge camera, dan wordt het een beetje
0: dan druk. Wordt het even anders, ja. Precies.
1: Ja, dus, en het, wat ik ook trouwens heel leuk vind aan digitale fotografie, is omdat ik fotografeer vaak mensen die dat helemaal niet gewend zijn. En met een digitale camera kan je meteen het resultaat laten zien. Dus ik neem niet alleen een portret, ik geef ook wat terug. Mm-hmm. Dus ik laat meteen zien wat ik heb gemaakt. En ik zeg ook heel vaak van, of ik neem een klein apparaatje, een printapparaatje mee, zodat ik het portret kan laten zien. En dat ik het kan geven. Weet je, dan geef ik ook iets terug.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook fijn.
0: Maar goed, je hebt de aardige opdrachtgevers nog steeds gehad. Dat is NRC, een National Geographic Traveler.
1: Ja.
0: En vooral
1: ja,
0: dat laatste is natuurlijk een meisjesdroom, hè?
1: Ja, National Geographic is fantastisch. En zeker omdat... dat was voor Wereld Natuur Fonds dan weer naar de Noordpool geweest. Dat was echt mijn meisjesdroom. En Traveler is heel leuk, maar dat gaat vooral eigenlijk meer over... Ja, vaak over... een beetje oneerbiedig misschien, maar vakanties. Niet mijn vakanties, maar gewoon voor vakantiebestemmingen. En ik vind het toch interessanter om plekken te laten zien die ja gewoon onbereikbaar zijn. En dan dat ik een beetje het window of the world ben.
0: Ja, nou ja, window
1: dus
0: of the world. Window of the world en National Geographic Traveler. Ja, goed, dat is de veelzijdigheid van een fotograaf natuurlijk.
1: Ja, ik weiger mij te specialiseren. Ja, behalve dan klimaatverandering een beetje. Maar ik maak portretten, ik maak landschappen, ik maak sfeerbeelden, ik doe documentair. Documentair is eigenlijk de hoofdmoot. En daar zit alles in. Weet je, voor documentair moet je ook details goed kunnen fotograferen. Je moet portretten kunnen maken. Je moet een verhaal kunnen vertellen in een foto. Dus documentair is eigenlijk mijn hoofdmoot aan fotografie.
0: Ja, hoeveel verhalen hangen er in Paleis Soestdijk? Ongeveer.
1: Er hangen in ieder geval 76 foto's daar.
0: Maar. Ja, dat zijn nogal wat.
1: Die ik inderdaad in Kenia en op West-Timor heb gemaakt. Mm-hmm. Ik ben er geweest, in Kenia was ik in 2023 en vorig jaar was ik op West-Timor. Om verhalen te maken over hoe ze daar te maken hebben met de klimaatverandering. Maar ook vooral de hoopvolle verhalen. Weet je, de power van meiden en vrouwen die bedenken dan oplossingen om in hun community om te gaan met het bijvoorbeeld het weinige water wat ze hebben. En die leren elkaar en die leren van elkaar. En dat zijn dingen die ik opteken. En die vind ik ontzettend leuk en interessant om te zien. Dus niet alleen maar dat doemverhaal van, nee. Oh god, we gaan met z'n allen naar de kloten. Nee. Maar ook een beetje een mooi verhaal.
0: Precies. Nou, wat er zo dadelijk allemaal te zien is, dat gaan we zo dadelijk van je optekenen. We gaan eerst even een muziekje draaien, Sascha, en dan komen ze daar bij je terug.
1: Oké. Okay.

0: Down at the Corner, Creedence Clearwater Revival. Van 24 juli tot en met 30 augustus in Paleis Soestdijk de tentoonstelling De Weg naar Water te zien. En degene die daar de foto's heeft gemaakt, dat is niemand minder dan Sascha de Boer. En die deed dat met een digitale camera, als het goed is, en niet analoog. Ja, ik moet het. Ja. Zo is het toch. Al dat gesjouw met al die hasselblatten. En waar moet je, wat moet je met al die rolletjes?
1: Wat een ellende. I like to travel light, dus zo min mogelijk bij me. Ik reis eigenlijk ook altijd met handbagage. Ja. Alleen handbagage. Want op zich best gek is natuurlijk als je ver weg gaat. Maar ik probeer dat echt zo efficiënt mogelijk te doen. Dus ik heb de meeste ruimte nodig natuurlijk wel toch voor twee camera's en wat lenzen. Maar dan heb ik zo min mogelijk bij me. En dan raak ik ook niks kwijt. Want vaak zoals ik naar West-Timor, dan moet je meerdere vliegtuigen. En het is allemaal niet goed voor je voetstap natuurlijk.
0: Nou, zeker niet, zeker niet.
1: De afdruk voor de aarde. Ik heb over klimaatverandering gesproken. Ja. Maar ik kan wel het verhaal laten zien en daarover vertellen.
0: Nou, de vraag is natuurlijk, word je daar gegidst? Ben je in Kenia en Indonesië bijvoorbeeld gegidst?
1: Ja, ik ga nooit alleen. Dat heeft ook te maken met dat ik werk altijd met lokale hulporganisaties ook. Dus zoals WaterAid, dat is een grote hulporganisatie. En die werkt weer samen met lokale hulporganisaties. Zodat je weer met mensen te maken hebt die de problematiek ter plaatse goed kennen. Maar ook die de mensen ter plaatse goed kennen. En dan weet je ook dat je, daar heb ik dan contact mee. En dan kan ik van tevoren ook zeggen wat ik, of vragen in ieder geval, waar zij mee kampen, wat hun problematiek is. Zodat ik niet een bepaald beeld krijg van dat ik bijvoorbeeld iets, een beeld schep in mijn hoofd van, nou ja, dan ga ik zo en zo een foto maken van dat en dat, zo'n situatie. Mm-hmm. En dan kom je ter plaatse en blijkt het helemaal niet zo te zijn. Dus je moet altijd eigenlijk je aanpassen op wat je ter plaatse aantreft.
0: Ja.
1: Dus je en goed voorbereiden en openstaan voor
0: ja, hoe bereid je je voor? Je moet een verhaal pakken in je lens. Hoe doe je dat?
1: Ja. Nou ja, dat doe ik dus aan de ene kant door er wel heel veel over te lezen en te horen van die lokale hulporganisaties wat de problematiek is. Mm-hmm. En dan ter plaatse gewoon open-minded zijn en kijken wat je aantreft.
0: Dus ja.
1: Als ik zou bedenken ik wil dit en dat wil ik fotograferen. En dan kom je daar en dan is het er niet. Ja, dan ga ik het niet in scène zetten of zo. Weet je wel? Dat vind ik raar. Dus ik doe het gewoon met wat ik aantref.
0: Ja.
1: En dan bijvoorbeeld wel dat ik weet, zoals bijvoorbeeld in Kenia was komt er één keer per week een groep vrouwen bij elkaar onder leiding van Agnes. Dat is een hele sterke dame die ik ook geportretteerd heb. En ik weet dat dan op donderdag is. Dus dan weet ik, ja, donderdag moet ik daar zijn.
0: Ja.
1: Want dan kan ik die vrouwengroep fotograferen. Mm-hmm. En niet dat ik op vrijdag ben en dan denk van, ja jongens, roep even wat vrouwen bij elkaar. Dan zet ik het in scène, want dat wil ik nou zeker niet.
0: Nee. Ik heb hier een foto voor me, die heb je gisteren gestuurd naar mij. En dat betreft denk ik Indonesië met drie meisjes die water halen of op een of andere manier met op de achtergrond de schaduw van een boom.
1: Ja.
0: En zij zijn min of meer de schaduw van, of de schaduw is eigenlijk min of meer de schaduw van die meisjes. Dat is wel heel knap.
1: Ja, nou ja, ik zag dat gebeuren. Ik was meegelopen met die meisjes om water te halen. Dat is voor hun dagelijkse business.
0: Ja.
1: Dan staan ze vroeg op en dan lopen ze, nou hoe lang hebben we, ik denk dat ze 3 kwartier hebben gelopen. Over rotsen en bergpaadjes en omhoog en omlaag. En uiteindelijk kwamen we dan bij een waterput. En die stond ook min of meer droog. En er zaten allemaal wortels van bomen zaten in die put. Dus dat is nogal een helle tocht. Waar we, zeg maar, bij wijze van spreken, wij onze dochters niet 's ochtends vroeg het bos insturen.
0: Nee, ze maken ook een beetje een weemoedige indruk.
1: Ze lopen met hun hoofd gebogen.
0: Ja, met hun hoofd gebogen, precies.
1: Ja, en toen kwamen ze dus terug met die zware emmers en containers met jerrycans met water.
0: Ja.
1: En ik zag toen die boom en op een manier, ik weet niet wat, ik denk dan niet superveel, maar ik voel gewoon heel veel. Weet je, mijn onderbewuste is dan heel hard aan het werk.
0: Daar begint dat verhaal, hè, bij dat gevoel.
1: En, ja, en opeens zag ik die boom en ik zag iets en ik dacht, ik moet het vastleggen.
0: Ja.
1: En toen ik later die foto terugzag, toen dacht ik, ja, ik weet wat ik daar heb gezien. Ik zag namelijk zo'n hamsterkooi waar zo'n hamstertje in rondloopt de hele tijd. Hoe heet zo'n ding ook weer?
0: Tredmolen.
1: Tredmolen, precies.
0: Ja.
1: Een tredmolen.
0: We zijn eruit.
1: Wij zijn eruit. Dus ik zag die tredmolen in die schaduw van die palmboom. Dus dat is inderdaad een rondje geprojecteerd op die mooie groene muur waar ze langs lopen van een huisje. En zij lopen daar in die tredmolen, want dat is namelijk gewoon wat het is. Het moet elke dag opnieuw. Het is, weet je, het gaat nergens, het gaat bij wijze van spreken nergens heen. Maar het is elke dag opnieuw weer in die tredmolen van het water halen.
0: Ja.
1: En dat is gewoon omdat zij geen kraam hebben. En het zou zo makkelijk zijn, tenminste het zou zoveel beter zijn als er gewoon daar een waterleiding wordt aangelegd. Zodat ze die watertocht niet elke dag opnieuw hoeft te doen.
0: Nee.
1: Ook omdat de meiden en die vrouwen, nou, meisjes vooral, die moeten het water halen. Die zijn er verantwoordelijk voor.
0: En die mannen...
1: Een waterleiding wordt aangelegd, zodat ze die watertocht niet elke dag opnieuw hoeft te doen.
0: Nee.
1: Ook omdat de meiden en die vrouwen, nou, meisjes vooral, die moeten het water halen. Die zijn er verantwoordelijk voor.
0: En die mannen, die zitten maar een beetje een krettek te roken.
1: Ja, die mannen die zitten, die hangen.

0: gehaald, precies.
1: Ja. Ja.
0: Waar ik ook een beetje sombertjes van werd, waren al die jerrycans op een rijtje. Al die lege jerrycans. Ja, daar word je ook zo'n beetje somber van. We doen heel veel aan de derde wereld. We leveren miljoenen. En wij zijn niet de enige. En dan denk ik van, als dit het resultaat is, na zoveel jaar geld geven, denk ik,
1: Ja, het gaat niet in een bodemloze put, want er zijn wel... Want waarom staan die jerrycans er? Die staan daarbij een waterput.
0: Ja.
1: En die waterput is vaak wel aangelegd met ontwikkelingsgeld.
0: Ja.
1: En dat betekent dat die mensen dus wel een beter leven hebben gekregen. En als je een beter leven hebt, dan blijf je in je eigen land en dan ga je niet vluchten.
0: Nee, is dat een eigen waterput of hebben wij die waterput aangelegd?
1: Dat is wisselend. Sommige waterputten zijn door ons aangelegd of ons door de westerse wereld.
0: Precies.
1: En sommige waterputten door hen zelf en soms ook wel weer met hulp van.
0: Ja.
1: Weet je, dus zeker nu zonnepanelen... Ook daar zijn die steeds populairder en die zich beter ontwikkeld hebben en zo.
0: Ja.
1: Kun je met zonnepanelen kun je een motortje aansturen waardoor het water naar boven wordt gehaald, ook uit hele diepe putten. Mm-hmm. Want dat water dat is steeds door de klimaatverandering, zakt dat grondwater steeds verder.
0: Ja.
1: En moet je dus dieper graven en dieper boren om dat water op te halen.
0: Het zijn prachtige foto's, Sascha.
1: Dankjewel.
0: Ja, de Agfa-klak heeft toch wel wat wonderen verricht destijds.
1: Uiteindelijk heeft hij dat wel een goede basis gelegd. Ja.
0: Ja, goed. De tentoonstelling is te zien nogmaals van 24 juli tot en met 30 augustus in Paleis Soestdijk. Dat is allemaal van Sascha, de boer dit aan de lijn heb. Ja, je wou nog wat zeggen?
1: Nou ja, ik wou toevoegen elke vrijdag, zaterdag, zondag. Dus niet dat je denkt van ik ga vanmiddag even langs.
0: Nee.
1: Het is vrijdag, zaterdag, zondag tot 30 augustus.
0: Ja, jij bezoekt het ook af en toe?
1: Ja, ik ben er ook af en toe. Ik vind het hartstikke leuk om daar te zijn. Wanneer ben je nou op een paleis?
0: Ja, nou ja, ik doe de deur voor je open.
1: Nou, wat heerlijk.
0: Hey, als je daar naartoe gaat, geef me even een kick. Dan kan je me even de foto's duiden.
1: Ja, hartstikke goed. Oké. Okay.
0: Goed zo. Okay. Sascha de Boer, mag ik jou danken?
1: Ja, graag gedaan. Dag Arjen.
0: Tot
1: fijne
0: ziens.
1: Dag.
0: Dag.
1: Dag luisteraar. Doei.

0: Dat waren Saskia en Serge met Baby, I'll Give You Everything. En dan moet de jingelen doen.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ik kijk naar buiten en ik ben helemaal vrolijk. Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heerlijk weer wordt het vandaag.
2: De Amerikanen voorspelden al een week geleden dat het meer dan 40 graden zou worden. En gisteren zaten ze nog steeds op rond de 38 vandaag. En nu zijn ze eindelijk bijgetrokken naar maximaal 34. Oh. Maar ons eigen geprezen model uit Europa houdt het op 31 à 32 graden.
0: Nou, dat is
2: kun je
0: nogal
2: nagaan. Ja. Welk model het meest
0: betrouwbaar
2: kwaliteit
0: is.
2: Heeft.
0: Precies. Nou, het is wel lekker hoor. 31, prima.
2: Er kan 1 of 2 graadjes bij komen.
0: Ja,
2: hoor.
0: Goed. Maakt uit. Ja.
2: En dat bij een weinig wind en een prachtige blauwe hemel. Er kan een heel lokaal buitje vallen, ergens in Nederland. Maar als dat hier is, dan ben ik verbaasd. Morgen is daar meer kans op. Dan komt er een buiengebied vanuit Frankrijk, komt ons in het eind van de middag bezoeken. En ja, vooral de Achterhoek zal getroffen worden, of misschien een delen van de Veluwe. Maar ik moet zeggen, ook de voorspelbaarheid van dit soort spontaan ontstaande onweersbuien vanuit Frankrijk is natuurlijk niet groot. Dus wie weet. Nee, we krijgen daar een staartje van mee. En als het niet lukt, is er vrijdag die kans nog wat groter.
0: Oh jee.
2: Komt vanuit Engeland, komt er onweersgebied op ons af, trekt over het kanaal. En daar zou toch op meer plekken in Nederland zou er even een flinke plensbui kunnen vallen. Er zijn geen regenhoeveelheden waarmee de droogte voorbij is. Maar een millimeter of 5 lokaal is mogelijk. En dat is dus vrijdag. En dan is de temperatuur al gedaald naar een graad of 25. En dan, wanneer het weer echt verandert, begin augustus, rond 3 augustus, dan krijgen we daarna een koele periode met dagelijks wat regen. Maar daarvoor uit wordt het weer eventjes, schiet de temperatuur weer even uit zijn slof.
0: Mm-hmm.
2: Dus dan hebben we weer even een tropische dag.
0: Maar en hoe warm wordt het dan?
2: Ja, nou, dat is 3 augustus. Dus iets boven de 30 graden. Je moet niet te precies worden, want dat is de termijn niet geschikt voor. Ik denk wel een tropische dag. Laten we het daarop houden.
0: Een tropische dag, precies. Ja. Kortom.
2: Vandaag warm. Voor jou lekker warm. Maar dat zal niet voor iedereen het geval zijn. Dus de niet hittebestendige mensen voelen zich vandaag niet prettig. Wil ik toch even benoemen. Dus zoek de koelte op en het frisse water enzovoorts. En dan mogelijk een onweersbui, vooral in het oosten van het land. Maar wie weet worden we morgen vroeg meer. En vrijdag algemeen onweer. En vanaf volgende week gaan we naar koeler, regenachtig weer. Maar waar het nu op uitdraait is dat er voorlopig nog veel te weinig regen valt. Want we hebben dus stortbuien nodig.
0: Ja.
2: En die komen vooralsnog niet.
0: Nee, dus er is zorg.
2: Er is zorg, maar de droogte wordt wel verlicht.
0: Precies. Nou, dat is in ieder geval een opwekkend...
2: Verlichting.
0: Ja, verlicht, precies. Dat is in ieder geval een opwekkend bericht. Ik ga jou morgen weer bellen.
2: Is goed.
0: Goed zo, Klaas Bijker, dankjewel.
2: Een lekkere, warme dag toe, wat jou betreft.
0: Dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Dat waren de Ramblers met Duke Holiday. Ja, dat gaat ook een beetje over Holiday. We gaan het hebben namelijk over de pennenvrucht Eeuwig in Bloei, die onze collega Celia de Vries samen met haar, Celia de Vree, die met haar moeder heeft geschreven. En zij zit hier tegenover me. Celia, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Arjan.
0: Ja, het was even een kleine verspreking, maar goed, dat kan gebeuren. Heel leuk boekje. Mensen van 60 tot en met 90 jaar die zijn geportretteerd. Er zijn 23 interviews afgegeven met mensen met een tuin uiteraard. En dat is spannend.
1: Het boek heet Eeuwig in Bloei.
0: Ja.
1: En we hebben geïnterviewd 23 mensen van 65 plus tot en met ver in de 90. En het gaat over tuingeluk tot na je 80ste. Dus wij hebben deze mensen gevraagd over hoe zij leven met hun tuin en met het ouder worden.
0: Ja, ik heb er een zinnetje uitgeciteerd. Oh, dat ga ik nu citeren. Een van de geïnterviewden omschreef het bezig zijn in de tuin als een licht gevoel van de hele dag bij me. Die hele dag bij me blijft. Oei. Ik stotter een beetje.
1: Je stottert er helemaal van. Ja, dat is niet nodig. Want
0: nee, maar
1: de tuin
0: dat is
1: moet
0: het enthousiasme.
1: Juist, het is het enthousiasme. Ik wou zeggen, de tuin moet juist ontspanning bieden.
0: Ja.
1: Nou, het grappige is, ik ben zelf helemaal geen tuinier. Mijn moeder, die nu 84 is, die is een fervent tuinbezoekster. En die heeft alle mensen aangedragen. Want zij zei, als ik bij mensen kom om tuinen te bezoeken en ik kijk hoe fantastisch ze daarmee bezig zijn en hoe gelukkig ze daarvan worden en hoe ze daar dus de hele dag een licht gevoel aan overhouden, dan moeten die mensen gewoon geportretteerd worden. Want dat moeten we aan de wereld laten weten.
0: Mm-hmm. Hoe blij zijn we met de tuin?
1: Dat staat ook in het boek. De meeste mensen zijn nog blij met hun tuin. Maar de boodschap erachter is, als je niet meer blij bent met je tuin, omdat je dus te oud wordt en niet meer kunt tuinieren, dan moet je eigenlijk professionele hulp inschakelen.
0: Of, geen grijze tegeltjes?
1: Nee, zeker geen tegeltjes. Nee. Maar er staan wel wat tips in. Het is geen praktisch doeboek, maar mensen vertellen wel dat ze bijvoorbeeld als ze een hele brede border hebben, dat ze die dan halveren en aan de achterkant dat ze dan struiken neerzetten. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het advies ook, laat dan een expert komen, want de tuin waar jij bijvoorbeeld 30 jaar dagelijks in heb getuineerd, die kun je niet zo makkelijk even versimpelen. Nee. Daar heb je echt hulp bij nodig.
0: Ja, 23 interviews. Ik licht er even eentje uit. Of zou jij dat willen doen?
1: Moet ik even denken welke ik zou nemen. We hebben wat ik altijd een hele leuke vind, is de jongste categorie. Dat is een dame die altijd in de mediawereld in Utrecht werkte. Woont in een appartement in Utrecht met een heel klein binnenplaatsje. En had nooit tijd voor een tuin. En toen stopte ze met werken. En toen zei ze, ik had zo'n behoefte aan buiten zijn. En toen is ze naar een siertuinencomplex gegaan aan de rand van Utrecht. En nou, daar van haar komt dus het gevoel van, als ik heb getuineerd, dan heb ik de hele dag een licht gevoel bij me. Want ze kwam in een soort groene hemel terecht, zei ze. Met de handen in de aarde. En soms ook een dag niks doen, zei ze. Ga ik met een boekje in de tuin zitten. En dan hoor ik de bomen ruisen. En dan kijk ik naar wat er allemaal in mijn tuin gebeurt. En dat maakt me zo ongelooflijk gelukkig.
0: Ja, dat is het geluk.
1: Dat is het
0: ultieme geluk, zoals het dan heet. Ja.
1: Ja. Maar dat is ook voor iedereen is dat anders. Want zij kon dan wel eens een dagje lekker niks doen. Of dan ging ze vol plannen, ging ze naar die tuin. Dat ze dacht, ik ga dit doen, ga dat doen. En deed ze uiteindelijk niks. Maar er zijn ook mensen die echt dagelijks tuinieren en het ook moeilijk vinden om het dan eens een keer een dagje niet te doen. Mm-hmm. En één opmerking van een echtgenoot, van zo'n tuinierende vrouw die zeg maar 7 dagen in de week aan tuinieren is. Die echtgenoot die zei van, nou, als ik in de tuin bouwlampen had opgehangen, had ik mijn vrouw 's nachts nooit in de echtelijke sponden teruggevonden, want dan was ze maar doorgegaan.
0: Is het zo, 24 uur per dag in de tuin dus.
1: Ja, die vonden dat fantastisch om daarmee door te gaan. En nou ja, het is dus bewezen dat het heel goed voor je is, fysiek. Maar ook voor je geestesgesteldheid om gewoon lekker in die tuin bezig te zijn. Ja. En op welk niveau dan ook. Hè? Dus het kan een beetje klein in potten op een balkon. Maar het kan ook groot met grote heggen snoeien, eindeloze borders. Iedereen doet het op zijn eigen manier.
0: Ja.
1: En dat hebben we duidelijk willen maken in dit boek.
0: Waar ben je allemaal geweest om die geïnterviewde te
1: vakken? Ik ben van Noordoost Groningen tot Zeeland, tot Zuid-Limburg, net over de grens.
0: En ook in
1: België.
0: Nederland ergens?
1: Ik ben in Baarn geweest, bij een kleine tuin.
0: Geboortedorp.
1: Ja, in Baarn was een mevrouw, dat is ook een heel leuk verhaal. Die die had al slechte knieën en die kon dus al niet goed tuinieren. En toen gingen ze verhuizen en toen heeft zij haar tuin aan laten leggen. Heeft ze muurtjes laten metselen, op kniehoogte ongeveer, zodat ze zei, dan kan ik vanuit mijn stoel met een gereedschapje kan ik tuinieren. Mm-hmm. En daardoor had ze dus heel veel plezier in het tuinieren, maar hoefde ze niet op de knieën te liggen en de hele tijd op te staan. Maar zat ze in de stoel met een soort harkje en een schoffel en heeft ze het zo voor zichzelf mogelijk gemaakt om te tuinieren. En dat is dus ook weer het positieve wat wij in dit boek in beeld willen brengen.
0: Geweldig. Jullie hebben dat boek gemaakt voor een uitgever of gewoon zelf?
1: Nee, we hebben het in eigen beheer het gedaan. We zijn er al een tijd geleden mee begonnen. Ik denk een jaar of 10, 12 hebben we de eerste interviews gehouden. En toen hebben we met meerdere uitgevers gesproken. Maar toen was het oude mensen. Oud, dat verkoopt niet. Dus toen hebben we een tijdje het stil laten liggen. En inmiddels is dat helemaal gekanteld, dat beeld. Kijk maar naar Max, hè, de Omroep Max. Dat is echt alleen maar oud. En oud is alleen maar oud, is het nieuwe jong. Ja. Dus met onze doelgroep van 60 tot ver in de 90... snappen mensen ineens dat een hele leuke doelgroep is. Maar toen hebben we het dus toch in eigen beheer uitgegeven.
0: Ja, en dan print on demand.
1: Printen, nou, het is wel, we hebben maar liefst 1000 boeken laten printen.
0: Zo.
1: Ja, dat was omdat wij dachten, dit moet verspreid worden. Dit goede groene nieuws voor iedereen. En toen is het dus toch op een echte drukkerij, offsetdruk, is het gedrukt.
0: Er zijn nog drukkerijen in Nederland die dit doen, juist. Ja.
1: Nou, ik weet niet of ze het in Nederland doen.
0: Misschien maar overal te koop?
1: Het, uit. Het is niet overal te koop. Nee, want dat heeft te maken met als je het uitgeeft in eigen beheer. Dan is dat best ingewikkeld. Ja. Er is een website en die heet www.eeuwiginbloei.nl.
0: Nog een keer halen. Want iedereen moet dat boekje hebben, vind ik.
1: www.eeuwiginbloei.nl.
0: Staat er dan ook een opdracht van jou in of niet?
1: Als mensen dat willen, dan schrijf ik heel graag een opdracht erin. En die zal vooral zijn, blijf vooral tuinieren.
0: Oh, ik zie al een heleboel hits op deze website. Gaat geweldig, goed zo.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Hoe lang hebben jullie erover gedaan?
1: De interviews hebben we denk ik in 2 jaar afgenomen. Dus zijn we zo op een rondreis geweest door Nederland. Toen heeft het een tijdje stilgelegen. En daarna heeft het echt nog wel 1,5 jaar geduurd om een heel boek samen te stellen. Want je hebt dan heel veel prachtige foto's en heel veel leuke verhalen. En voordat dat dan samen echt in 1 boek is gekomen, dan gaat nog heel veel stroop, nog heel veel water.
0: Ja, en dan de eindredactie. Wat een eindredactie. Werk is dat.
1: Ja. Ja, maar goed, ik ben natuurlijk redacteur, journalist. Dus textueel zit het volgens mij goed in elkaar.
0: En je hebt natuurlijk gewerkt bij Seasons.
1: En ik heb bij Seasons.
0: Dus er zit wel een klein beetje DNA van de tuin in.
1: Ja, de groene glossie. Dus ik weet inderdaad wat mensen leuk vinden om te lezen. En ik ben zelf niet per se een tuinier of een tuinliefhebster. Ja. Maar ik vind het heel leuk om mensen te interviewen die houden van tuinen. En dat gevoel heb ik geprobeerd over te brengen in het boek.
0: Kopen, zou ik zeggen. Wat was de website ook weer?
1: www.eeuwiginbloei.nl.
0: Geweldig. Celia de Vree, mag ik jou danken.
1: Heel graag gedaan, Arjan.

0: Dat was Meester Prikkebeen met Boudewijn de Groot en niemand minder dan Ellie Zuiderveld, Niemann als zangeres. Doelman Jamie Schaap, een heel ander verhaal, besloot na 10 jaar zijn plek onder de lat van IJsselmeer volgens per direct op te geven. Hij zou een andere rol krijgen bij de club, maar daar is niet veel van terecht te komen. Onze collega Willem van Veluwe had dus genoeg redenen om Jamie op te bellen en hem te interesseren om in ieder geval komend seizoen als sidekick aan te schuiven bij Rondje 16. En Jamie hebben er nu aan de lijn. Hij laat eventjes een visje vallen, want hij is aan het graten om ons te woord te staan. Jamie, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, Rondje 16 is heel wat anders dan onder de lat staan, hè?
1: Ja, dat is wel even een verschilletje. Ja. In plaats van dat je zelf besproken wordt, mag je nou de andere clubs gaan bespreken, hè?
0: Precies. Zeg, wat heb je allemaal bij IJsselmeervogels gedaan? Ben je een paar keer gedegradeerd? Je bent een paar keer gepromoveerd? Wat heb je daar gedaan?
1: Ja, ik ben 2 keer kampioen geworden met IJsselmeervogels. 1 keer gedegradeerd helaas. Dat is een zwarte bladzijde uit die 10 jaar. Mm-hmm. Dus verder een hele mooie tijd gehad bij de club. Meer dan 250 officiële wedstrijden gespeeld.
0: Doe maar.
1: Ja, dus en wel een mooie carrière gehad, vind ik zelf.
0: Ja, hoeveel keer is het net bij jullie gebold? Bij jou gebold, achter je rug? Heb je ze geteld?
1: Dan moet ik de statistiek even nakijken.
0: Ja, heb je ze bijgehouden of niet?
1: Nee, dat was in het begin was dat meer als later.
0: Ja.
1: Dus, maar bijvoorbeeld net als de eerste keer dat we kampioen werden en de laatste keer dat we kampioen werden, toen was het natuurlijk weinig. Maar toen we met de club wat slechter gingen, toen werd het wel wat meer.
0: Ja. Toen is het net al aantal keren gebold, zoals het dan heet.
1: Ja.
0: Je bent er nu mee gestopt. Je hebt geen rol gekregen binnen de vereniging. Althans, ze zijn er niet meer op teruggekomen. Dus denk je van, weet je wat, ik ga gewoon met mijn werk verder. En dat is in een viswinkel, als het goed is.
1: Ja, dat klopt. Gewoon 5 dagen in de week lekker naar de markt.
0: Oh, heerlijk. Ook met het busje door Nederland?
1: Nee, alleen in Houten. Dus we hoeven gelukkig niet zo ver te rijden.
0: Oh, gelukkig. Goed, en dan wordt het een heel ander verhaal. Dan ben je een soort meneer Mulder, althans de sidekick van Rondje 16.
1: Ja, dat kwam in 1 keer op mijn pad. En ik denk, nou, dat is eigenlijk wel heel erg leuk om 1 keer in een paar weekjes aan te schuiven. En over voetbal te praten en een beetje het actuele nieuws bij te houden van alle clubs. Dus dat vond ik wel interessant en leuk. En ook met leuke mensen, dus dat sprak me wel aan.
0: Ja, hoe ga je dat invullen?
1: Ja, ik ga gewoon 1 keer in de 3-4 weken schuif ik aan tafel. En misschien ook wel 1 keer in de 2 weken. Dat hangt er natuurlijk vanaf of anderen ook beschikbaar zijn of niet.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we lekker over voetbal kletsen. IJsselmeervogels bijhouden. Ik spreek natuurlijk ook nog heel veel mensen. Spakenburg bijhouden. Eemdijk. En dan hopen dat de club zo goed mogelijk presteren. Zodat we alleen maar positieve berichten eruit kunnen gooien.
0: Ja, je hoopt natuurlijk ook dat IJsselmeervogels beter presteert dan vorig jaar.
1: Ja, dat is natuurlijk wel wat bij mij op één staat. Ja. Ik hoop dat ze gewoon dit jaar een fijn seizoen hebben. En dat ze door kunnen gaan bouwen naar een paar jaar. Waarbij ze gewoon stabiel in de top 5 kunnen gaan spelen.
0: Ja, je bent hoe dan ook kritisch als sidekick of niet?
1: Ja.
0: Of ben je minder kritisch op IJsselmeervogels dan op Spakenburg?
1: Nee. Ik ben altijd eerlijk. Dus als het goed is het goed. En als het niet goed is het niet goed. Dus ik zal altijd eerlijk mijn mening uitspreken wat ik op dat moment ervan vind.
0: Mm.
1: En dat vinden sommigen heel erg leuk en sommigen vinden dat wat minder leuk. Maar ik ben opgevoed met dat je altijd eerlijk moet zijn. Dus dat ben ik ook altijd.
0: Ja, heb je radio-televisieervaring?
1: Nou, ik heb natuurlijk wel aardig wat voor de camera gestaan in de afgelopen 10 jaar. En natuurlijk ook filmpjes opgenomen, ESPN. Dus ik kan wel redelijk mijn woordje staan. Dus,
0: en natuurlijk ook voor Eemland 1. Ben je ook al een paar keer opgetreden, toch?
1: Ja, precies. Dus, en het was hen ook goed bevallen. Ze vonden het altijd leuke uitzendingen. Dus daarom hebben ze ook gezegd van, we zouden je er graag voor vast bij willen hebben.
0: Ja. Willem van Veluwe, die heeft jou gebeld of is het een mailtje geweest? Wat is het?
1: Nee, die heeft mij gebeld. Dus daar heb ik altijd wel contact mee. En die belde mij op. En met de vraag of ik daar interesse in zou hebben. Het was eigenlijk ontstaan uit een grapje na de laatste uitzending.
0: Ja, wat was dus, het grapje?
1: Het grapje was, ik schuif volgende keer nog wel een keer aan. Als ik niets anders te doen heb bij IJsselmeervogels.
0: Ja.
1: Ja,
0: en toen was je de...
1: Ja, en Willem dacht, nou dat is mooi. Dus die ging mij natuurlijk bellen van... Ja, heb je nog wat gehoord? Nou, ik ga natuurlijk wel even met Wout van Voorthuizen meelopen op de maandagen. Maar ik kan best één keer in de 3-4 weken tijd vrijmaken om aan te schuiven.
0: Nou, als dus ik dit allemaal zo hoor, dan kan je dat maar mooi solitair hoor. Ik bedoel, je hebt je mondje wel.
1: Ja, daarom dus. Nee, dat is hartstikke leuk. Dus ik heb er ook hartstikke veel zin in.
0: Wanneer is je eerste optreden?
1: Dat wordt waarschijnlijk in augustus. Ik krijg de datum nog doorgestuurd van Willem. Dus dan weet ik exact wanneer ik mijn debuut kan gaan maken.
0: Ja, een hele nieuwe wereld gaat voor je open, hè?
1: Ja, maar wel hartstikke leuk, hè? Soms moet je gewoon even ergens anders aanschuiven. En dan moet je gewoon gaan kijken of het wat voor je is. En dan moet je dat gewoon lekker gaan doen. En dan zie je het vanzelf wel. En als het goed bevalt, dan zal het waarschijnlijk langer duren. En als het van beide kanten wat minder goed bevalt, dan kan je altijd zeggen van, nou, eigenlijk werkt het niet zo goed. Dus na dit seizoen stoppen we ermee.
0: Ja.
1: Zien we wel.
0: Nou, dat moet je niet doen. Maar goed, je bent in ieder geval gestopt als doelman. Zien we je nog in het goal ergens bij heren 3, heren 4, heren 5?
1: Nee, ik heb altijd op zo hoog niveau gevoetbald dat ik zo fanatiek ben dat ik dat sowieso niet ga doen. Plus, ik vind mijn gezondheid ook belangrijker dan een wedstrijdje voetballen. Enige uitzondering die ik zou maken is als IJsselmeervogel echt in de problemen zit. En ze hebben echt iemand nodig, dan kunnen ze me altijd bellen. Dan zou ik een uitzondering maken. Mm-hmm. Maar verder...
0: Dat ga je ook doen, hè? Dat ga je ook doen.
1: Als ze me bellen en het is echt nodig en ik moet komen, dan zal ik er altijd zijn om te helpen.
0: Ja, maar je bent een onafhankelijk journalist geworden. Hoe doe je dat?
1: Nou, dat kan ik ook combineren, want dan kan ik mezelf misschien interviewen na de wedstrijd. En misschien als ik die maandag aan moet schuiven, dan kan ik kritische vragen aan mezelf stellen. Hoe ik er nou eigenlijk kon gaan tijdens de wedstrijd. Dus ik heb wel een reëel zelfbeeld, dus dat moet wel goed komen.
0: Heerlijk, Jamie Schaap. Mag ik jou danken? En we gaan jou ik denk in september gaan we jou zien en horen. Dankjewel in ieder geval.
1: Jullie ook bedankt en ik wens jullie een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Fijn dat je bent afgestemd op 1 Land 1. Blijf luisteren naar onze radio. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website 1 Land 1 of naar de socials. Morgen zijn we er weer. Dan zit op deze stoel Annette Kraft. Voor nu, dag.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Arrestatieteams hebben vannacht in huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in het stadsdeel Overschie, waarna iemand geblinddoekt werd afgevoerd. In Eindhoven werd de voordeur van een huis opgeblazen. De verdachte die daar is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is niets bekend. Bij aanvallen van Amerika en Saoedi-Arabië zijn in Irak afgelopen nacht 20 mensen gedood en 32 mensen gewond geraakt. De aanvallen waren gericht tegen een pro-Iraanse militie. Waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. Iran vuurde ook raketten af op een Amerikaanse basis in Jordanië. Die zouden allemaal zijn onderschept. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht van de inspectie. Dat bevestigt de maatschappij na een bericht in de Volkskrant. De dochteronderneming doet klein onderhoud aan vliegtuigen, zoals het repareren van krassen en deuken. De divisie zou niet voldoen aan de eisen dat dit sneller moet worden afgehandeld en geregistreerd. KLM benadrukt dat de veiligheid niet in het geding is en ook niet is geweest. De vader van een van de slachtoffers van de Utrechtse tramaanslag is overleden. René Verschuur verloor in 2019 zijn dochter Roos, die door tramschutter Gökmen T. werd doodgeschoten. Verschuur was daarna veel in de media te zien, met name rond het strafproces tegen Gökmen T. Ook vond hij dat de aanslag had kunnen worden voorkomen. Hij streed voor erkenning daarvoor. In 2021 bleek uit onderzoek van de inspectie dat de politie en het OM inderdaad meer hadden kunnen doen om het risico op een aanslag te verkleinen. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Dat lepeltje.

0: Completa, het lekkerste wolkje in je koffie.
1: This program is human made.
2: Dit programma is door mensen gemaakt. Ook alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
3: Het Muziekmuseum.
4: The Music Museum.

0: Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 31. En we hoorden muziek uit die week, want op 31 juli 1969 treedt Elvis Presley om 10 uur 's avonds voor het eerst op in het International Hotel in Las Vegas. Meer dan 8 jaar heeft de Amerikaanse zanger niet op de planken gestaan. Elvis Presley heeft een contract getekend waarbij hij zich vastlegde om tot 28 augustus 1969 iedere dag 2 optredens te geven in Las Vegas. Deze eerste serie concerten brengt Elvis Presley $1 miljoen op. En dankzij dit succes treedt hij begin 1970 nogmaals in het International Hotel op. Het verzamelaarslabel Follow That Dream heeft meerdere optredens van Elvis uit zijn Las Vegas periode jaren later uitgebracht. Het volledige optreden van 22 augustus 1969 werd uitgegeven onder de titel In Person. En wij luisterden daarnaar het openingsnummer van die LP, Blue Suede Shoes. Straks muziek uit een gratis live concert wat in 1981 in de stad New York wordt gegeven door een Amerikaans singer-songwriters duo. Het doel is om geld in te zamelen voor de bijna failliete stad. Nou, goede actie zou je denken, toch? Straks een nummer van een ex-Beatle die enorm flopt. Zelfs zo erg dat hij door de platenmaatschappij wordt weggestuurd. Om welke ex-Beatle gaat het? En muziekvrienden, ook deze week weer één oude top 40, eentje dus uit week 31. Het jaar vertel ik nog bijna niks over. Wat ik over kan zeggen is dat het geboortejaar is van Shakira, een Colombiaanse zangeres. En Ilse de Lange, uit Nederland, ook een zangeres. En muzikante en componist. Op nummer 1 in die top 40 staat een liedje van een Spaans duo. Het is hun eerste hit. Een jaar later doen ze voor Luxemburg mee aan het Eurovisie Songfestival. Hoe gek kan het gaan? En het liedje begint met de volgende tekst. Mister, your eyes are full of hesitation. Nou. Lang speelplaat van de week. Ook deze week weer hebben we er eentje. Het is een cd uit 1994. Het is een Nederlandstalige plaat van een band met de broertjes Hans en Huub. En dadelijk ook nog muziek van een van de belangrijkste platenlabels uit de popgeschiedenis. Eigenaar is Sam Phillips. Hoe heet dat label ook alweer en welke artiesten zaten er allemaal bij? Oudste nummer, muziekvrienden, deze keer is Allemachtig uit 1941. We gaan het zo horen. We gaan nu naar maandag 29 juli 1968.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles.

0: allemachtig muziekvrienden, 1941. Ongelooflijk. Peggy Lee neemt het op 27 juli 1942 op als eerste plaat voor Columbia Records in New York. Ze is de zangeres van het orkest van Benny Goodman. De titel van haar debuut luidt dus Why Don't You Do Right? Liedje wat we net hoorden. Deze compositie van John McCoy komt op 2 januari 1943 de Amerikaanse hitparade binnen en bereikt de 4e plaats. Wij luisterden naar de versie van blueszangeres Lillian Green. Zij nam het nummer al op in 1941. Lillian Green was een groot voorbeeld voor onder andere Billie Holiday en Nina Simone. Wat een versie, wauw. En daarvoor natuurlijk muziek van de Fab Four. Want op maandag 29 juli 1968 beginnen de Beatles in Studio 2 van de EMI Studios aan de Abbey Road in Londen aan de opname van Hey Jude, liedje wat we net hoorden. Het nummer is bedoeld als hart onder de riem voor Julian Lennon. Zijn vader John is hevig verliefd op de Japanse kunstenares Yoko Ono en net van zijn moeder Cynthia Powell gescheiden. Het liedje begint als een ballad en eindigt als een meezinger waarbij een 40-koppig orkest wordt ingezet. De definitieve versie wordt op 1 augustus 68 afgerond in de Trident Studio in Londen. Hey Jude staat vanaf 14 september 68 7 weken lang op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Wij luisterden naar de versie van het Love album. Ja, iets andere versie dus. Muziekvrienden, straks de langspeelplaat van de week, een album uit 1994. Het is een cd, het is een Nederlandstalige plaat van een band met de broertjes Hans en Huub. En voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst eens eventjes kijken naar die top 40. Daaraan vast zit een tipperade. En daar gaan we vast een nummer van beluisteren. Uitbeluisteren moet ik zeggen. En wel nummer 6 van de Amerikaans/Canadese band Heart.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 6.

Nummer 6 in de tipperade. Week 31, 19 nog wat. Nummer Barracuda van Hart. Komt van hun derde album Little Queen. Het gaat over de boze gevoelens van de bandleden tegenover hun platenmaatschappij Mushroom Records. Deze verzon namelijk een verhaal als publiciteitsstunt over de relatie tussen Anne en haar zus Nancy Wilson, de twee dames uit de band. Naar aanleiding van dit incident besloot de band om te stoppen met het album Magazine, waar ze op dat moment aan werkte, en tekenen een contract met een nieuwe platenmaatschappij, Portray Records. Daar brengen ze het album Little Queen uit. Desondanks brengt platenmaatschappij Mushroom toch het album Magazine uit, ondanks dat het niet eens af was. In de Verenigde Staten bereikt Barracuda de 11e plaats in de Billboard Hot 100. In het Verenigd Koninkrijk komt het niet in de hitlijsten. In Zuid-Afrika en Canada behaalt het respectievelijk de eerste en tweede plaats. En in Nederland komt het niet in de top 40. Het staat 6 weken in de tipparade. Muziekvrienden, dan nu de langspeelplaat van de week. Het is een cd uit 1994. En het is van een band die wordt opgericht door Hans en Huub van der Lubbe samen met Nico Arsbach. De groep heet De Dijk. De band wordt vernoemd naar de Amsterdamse Zeedijk, de thuisstad van de bandleden. Ze maken voornamelijk Nederlandstalige popmuziek. Muzikaal is het een mix van funk, soul, blues en rock'n'roll. De Blauwe Schuit is hun 8e studioalbum en deze week de langspeelplaat van de week. De titel van het album verwijst naar een uit de middeleeuwen afkomstig karreschip, De Blauwe Schuit. In het nummer De Schuit wordt een relatie gelegd met de titel van het album. De hoes is een ontwerp van bandlid Nico Arsbach. Hierop zien we een gravure van het karreschip. Verlangen, liefde, het leven en de zoektocht naar houvast loopt als rode draad door het album. Opvallend op deze LP zijn de blazers gespeeld door de Hot Harlem Dijkhoorns. Daarmee wordt het geluid van deze LP meer soul. De groep bracht meer dan 20 albums uit. Op 17 december 2022 geven ze hun laatste openbare optreden voordat ze er definitief mee stoppen. De Blauwe Schuit van De Dijk uit 1994 is een opvallend album in de reeks van 25 albums van de band. En 2022 geven ze hun laatste openbare optreden voordat ze er definitief mee stoppen. De Blauwe Schuit van De Dijk uit 1994 is een opvallend album in de reeks van 25...

0: Langspeelplaat van de week, De Blauwe Schuit uit 1994 van de Dijk. Dadelijk nog veel meer muziek van dit album. Maar voordat we daartoe zijn, eerst één oude top 40. We hebben een lijst uit week 31. Het jaar, ja, komen we vanzelf achter, muziekvrienden, als we al die muziek weer terug horen. Dan gaat het weer leven. Ik kijk naar die lijst. 4 nieuwelingen, 2 Nederlandstalige liedjes, is niet zoveel. 4 nummers uit Frankrijk, dat is uitzonderlijk. Verder muziek uit Nederland, Engeland, Verenigde Staten, Spanje, Griekenland, Australië, Jamaica en Duitsland.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op en wij tellen ze af.
2: Nummer 40.
0: Een liedje wat wij kennen. Misschien het beste wel van Cilla Black. In een latere uitvoering van...
3: You're my world, you're every breath I take.
0: The Guys and Dolls.
3: You're my world, you're every

oorspronkelijk een Italiaans liedje, Il Mio Mondo, zo heette het. Cilla Black, dat zei ik al, jaren 60 had ze daar een hit mee. Dit was dus The Guys and Dolls, staat op nummer 40 met You're My World. Zo heet het in de Engelse uitvoering. Dan nu de eerste Franse muzikant. Of het zijn er eigenlijk meer, hè? Het zijn er twee. Het is een duo en ze noemden zich Space Art. Ja, Frankrijk liep voorop op het gebied van de elektronische muziek altijd al. Dit heet Onyx. Niet te verwarren met een Pokémon.

geschreven in de tijd door Graham Nash. Hij voert het uit samen met David Crosby en Stephen Stills, want ze formeerden in de tijd een trio. Het liedje heet Just a Song Before I Go.

Het mooie is van zo'n oude top 40 dat er liedjes in staan die we nog allemaal mee kunnen zingen. Die we nog goed kennen, zoals deze dus. Just a Song Before I Go. Maar een plaatsje hoger, 37, komen we iets tegen, muziekvrienden. Of ik denk, wat is dit ook alweer? David Charles Lheureux, zo heet hij, uit Amerika.

disco-muziek onder de naam DC LaRue. Met het nummer Face of Love. Ik zou je zeggen, ik herken het niet eens. Een stem die we direct zullen herkennen. Want wat heeft hij een geweldige stem. En wat heeft die mooie muziek gemaakt, die gast. En een lijst met hits. Komt uit New York. Daar is hij geboren in 1941. En dan denk je, over wie heb ik het? Nou, als je zijn stem hoort, dan weet je het direct.

0: Lady O, zo heet het. En op nummer 35 komen wij een nieuweling tegen. En die is tevens de Hilversum 3.
1: Hilversum 3, Toetelschrijf.
0: Bijzonder nummer. Geschreven de tijd door Hans Vermeulen. En daarna hebben we het nooit meer gehoord.
2: Mij

Ambitious Mother. En zo heet het, Maggie's Ambitious Mother. Een typische productie van Hans Vermeulen van de band Match. En dan denk je, wat is dat een hemelsnaam? Nou, het was in de tijd een afsplitsing van Lucifer. Zanger Julio Wilson, die horen we hier zingen. Die was Lucifer uitgestapt samen met Henny Huisman en Job Nette. En formeerde dus de band Match en werd geproduceerd door Hans Vermeulen. Interessant is dat we... Ja. Margriet Eshuis. We horen er zelfs nog meezingen op de achtergrond. We komen haar dadelijk tegen trouwens in de band Lucifer. Amerikaanse muziek nu. Disco muziek. Van een man onder de naam Joe Tex, ja.

More, de bump was een dans dat je met tegen mekaars heupen aanbotste, zeg maar. Of, ja, dat was bumpen eigenlijk. Uitgevoerd dus door Joe Tex. 34. Plaatsje hoog inmiddels. Los Alegres. Werkte ooit samen met Super Sister.

Ja, ze maakt een beetje Latin muziek. Ze komen uit Den Haag. De zangeres is Jeannette Berlout. En Robert-Jan Stips heeft hier zeker ook mee te maken. Het liedje heet Yes, I Like Your Bermuda. Is dat geen korte broek? Nog meer muziek uit Frankrijk, muziekvrienden. Deze keer staat het Claude-Michel Schönberg. Dus Duits en Frans in elkaar. Tweede gedeelte. Ik zou het liedje graag nog weer eens een keer in zijn geheel willen beluisteren.

En zo heet het, staat op 32. En Claude-Michel Schoenberg is ook vooral een componist, want hij maakte muziek voor Les Misérables en wat dacht je van Miss Saigon. Niet te onderschatten componist dus. Nu muziek uit Nederland.

doet denken aan Pussycat. Dat is niet toevallig, want ze komen ook uit Zuid-Limburg. Ze noemden zich Highlights, waren met z'n zevenen. En dit heette California staat op 31. Ja, ze hadden nog een paar andere hits. One and One and One. Nou, dat is een mooie. En Round in Circles. Drie hits in de Nederlandse top 40. De band Highlight dus. Ik was het vergeten, geef ik eerlijk toe. Deze ben ik niet vergeten. Het is een medley van beroemde nummers.

En zo gaat het nog wel even door met een nummer of 10. De uitvoering van Shalamar. Ze noemden het Uptown Festival met allemaal beroemde soul-nummers daarin. Zoals wat we net hoorden, Going to a Go-Go en I Can't Help Myself, Sugar Pie, Honey Bunch. Nu een legendarische zanger. Staat op nummer 29. Het is Marvin Gaye.

Het werd een mega hit in de Verenigde Staten. Got to Give It Up, part 1 heet het officieel. Het stond in 3 Amerikaanse hitlijsten op 1, onder andere dus de Billboard Hot 100, de meest toonaangevende lijst. Marvin Gaye, en ik zou je zeggen, ten tijde van deze hitlijst leefde hij nog. Begin jaren 80 overleed hij, doodgeschoten door zijn vader. Ik geloof in 84 was dat, hè? Even uit mijn hoofd, ik weet niet helemaal precies zeker. Nog meer muziek uit Frankrijk en alweer elektronische muziek. Het is van zijn eerste album waar hij enorm beroemd mee werd. Jean-Michel Jarre, Oxygen, nummer 4. En er kwam een singeltje vanaf. En dat duurt 3,5 minuten.

Die Jean-Michel Jarre werd ook vooral beroemd vanwege zijn geweldige live optredens. Spektakels waren het. Met laser guns en... Nou, geen guns denk ik, laser shows zal het geweest zijn. Muziek nu uit Nederland.

Maar wie zingt dit niet mee? Van het Cat Music Team. Sylvia, Cindy en Anita, zo heten de zangeresjes. En Cat Music, dat waren natuurlijk de gasten achter onder andere de band Catapult. 27, Young and in Love van Internationals. En niet The Internationals, want dat is een Belgisch bandje. Ja, ze hebben kort succes gehad. Vooral in dit jaar was het dus populair. Nu, muziek uit Griekenland. Ze zingt wel in Duits.

Kalinichta, gute nacht. Dat is dus Grieks voor ja, goede nacht. Simpel is het. Vickeli Andros dus op 26. Nu een, ja, wat is het? Een studioformatie eigenlijk. De Veronica Unlimited.

geproduceerd door Hans van Hemert en Piet Sauer. Die bedachten het ook allemaal. Veronica Unlimited werd in de tijd opgericht. Deze studioformatie ter gelegenheid van het 12,5-jarig bestaan van de Nederlandse top 40. En het liedje wat we hoorden was What Kind of Dance Is This? Een medley van allerlei leuke liedjes. Muziek nu van een van de gasten van de Monkees.

0: 24 Michael Nesmith met het liedje Rio. Dan nu oude muziek in een nieuw jasje. Oorspronkelijk uit 52. Uit de musical Moulin Rouge. In een uitvoering van twee Britse zangers, een zanger en een zangeres, moet ik zeggen.
1: Whenever we kiss, I worry.
0: Lenny Peters en Diane Lee. Maar gearrangeerd door de Nederlandse arrangeur Harry van Hoof. Oost nieuw binnengekomen plaat op 22. Muziekvrienden moeten wat vaart maken. We zijn nog steeds maar bij het rechte rijtje. We hebben nog niet zo lang meer. The Brotherhood of Man staat dus op nummer 22. Klinkt een beetje Spaans toch, zou je denken? Angelo?
2: Long ago, high on a mountain in Mexico.
0: Nee, het gaat dus om wel Mexico. Dat is geen Spanje, reken niet. Spreken daar misschien wel Spaans. Was Gags nu. Lido.

0: even de tijd door Jerry Lieber en Mike Stoller. We komen daar ook nog een liedje van ze tegen. Beroemd schrijversduo. Lou Rawls, hoeveel hits had hij in Nederland?
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call.
0: Oh, dat is lang geleden.
1: Thank you.
0: Toen hadden we nog geen mobiele telefoons. Moest je naar een telefooncel, muziekvrienden. Dat is toch niet te geloven?

0: Rose 19 had 2 hits in Nederland. Dit was er 1 van See You When I Get There. Nummer wat dus begint met heb je een kwartje om in de telefooncel te gooien, zodat ik even kan bellen. Tegenwoordig zit die telefooncel bij iedereen gewoon in zijn zak. 18 nu. The Jacksons. Show You The Way To Go, geschreven in de tijd door Gamble en Huff. Lucille. Het is een liedje over een vrouw, die heet Lucille.
1: In a bar in Toledo, across from the depot, on a bar stool she took off her ring.
0: Vanaf Lucille naar Lucifer. Met Margriet Eshuis, ik vertelde het net, de band Match was een afsplitsing van deze groep. Onder leiding van Hans Vermeulen. Self-pity 16.

0: 15.
1: Weer muziek uit Frankrijk, het is ongelooflijk.
0: Approchez, approchez. On va danser le big bisou. Big bisou en anglais, ça veut dire gros baiser. Quand je vous le dirai, donnez-vous un baiser moelleux à l'endroit.
1: Een Franse novelty zanger. Dat betekent dat hij gewoon gek is.

about you. De Big Bisou, dat betekent gewoon een dikke vette kus. Muziek nu uit Nederland. Heerlijke rock'n'roll. Van hun eerste album, Normaal. Oh.

0: En dat eerste album van Normaal heet Oerend Hart. En dat was dus ook een mega hit. Ali op 14. Nog meer rock'n'roll muziek. Deze keer van Little Richard. Ja, we hadden in deze periode een ongelofelijke rock'n'roll revival, zoals dat heet. Denk eens even aan de Darts. Die maakte ook gewoon rock'n'roll muziek, doo-wop ook wel. Maar dit was gewoon een heruitgave van Little Richard. The Girl Can't Help It. Can't zal het zijn in Amerika. Nu een liedje wat bij elkaar gejat werd. Vanuit het Duits en vanuit het Engels. Rob de Nijs, het werd zomer.
1: Leek al zomer, toch was het pas eind mei.
0: Nog een stukje van nummer 11 voordat we die top 10 induiken. En daarna draaien we de nummer 1.

0: Hey, Sint-Pieter, Flash en de Pen op 11 dus.
1: Een overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands hitgebeuren. Dit is de Top 10.
0: Muziekvrienden, wij hebben één oude top 40, eentje uit week 31. Het jaar is 1977. Ik lees de top 10, we draaien de nummer 1 hit van het Spaanse duo. En daarna nog weer een track van de langspeelplaat van de week. De CD De Blauwe Schuit van De Dijk uit 1994. Goed, komt-ie. Nummer 10, I Don't Want to Talk About It, Rod Stewart. Nummer 9, uit Jamaica, een klassieker, Cocaine in My Brain van Dillinger. Nummer 8, So You Win Again van Hot Chocolate. Nummer 7, It's Your Life, Smokey. Nummer 6, we komen ze nog een keer tegen, want ze stonden ook op 40 met You're My World. The Guys and Dolls, deze keer met Mamacita. Nummer 5, een klassieker, Ma Baker van Boney M. Nummer 4, Sevilla van BZN. Nummer 3, nog een klassieker, A Real Mother For You van Johnny Guitar Watson. Nummer 3, Be My Boogie Woogie Baby van Drafi Deutscher, Mr. Walkie Talkie en...
2: It's now number 1.
3: Nummer 1.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. Daar is in 4 dagen al zo'n 10.000 hectare bos verwoest. De weersverwachting voor vandaag is ongunstig. Zo wordt het in de buurt van Bordeaux 38 tot 41 graden en het blijft droog. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en een begeleider zijn geëvacueerd. Een van hen moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand sloeg over naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ruim 180 kinderen die in Beekbergen op zomerkamp waren, zijn uit voorzorg geëvacueerd. In een nationaal park in het zuiden van Kenia zijn 15 olifanten door een nog onbekende oorzaak doodgegaan. In een laboratorium van de Universiteit van Nairobi wordt bekeken of de dieren zijn vergiftigd of dat ze zijn overleden door vervuilende stoffen in het park. De olifanten vertoonden vlak voordat ze doodgingen verlammingsverschijnselen. In het park leven 2700 olifanten. De populatie neemt de laatste jaren weer toe, wat ook leidt tot conflicten met boeren, omdat de olifanten schade aanrichten op landbouwgrond. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Morgen meer wind, iets minder warm en in het zuidoosten kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Joma salades. Joma, een feestelijke salade. Een salade die in deze tijd niet op tafel mag ontbreken. Joma geeft een nieuwe smaak aan. Van zalmsalade tot garnalencocktail. Joma salades, een frisse verrassing.
6: Dit programma is door mensen gemaakt.
7: This program is human made.
6: Alle muziek in het Muziekmuseum komt van echte mensen.
8: All the music comes from real people.
9: Het Muziekmuseum.
10: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we een rondleiding langs week 31. En uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1977. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat, Baccara, dat is de groep, met het liedje Yes Sir I Can Boogie. Het duo bestond uit de Spaanse flamenco-danseressen Maite Mateos en Maria Mendiola. De dames treden op voor toeristen in Hotel Tres Islas op Fuerteventura, waar ze worden ontdekt door een Duitse producer. Deze eerste single wordt in 1977 een gigantische zomerhit in Europa. In België, Denemarken, Finland, Ierland, Nederland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, West-Duitsland, Zweden en Zwitserland komt het op nummer 1. In het thuisland Spanje komt het tot 2. Er worden zo'n 18 miljoen exemplaren van verkocht. Ook een tweede single, Sorry I'm a Lady, wordt een grote hit. In 1978 vertegenwoordigen ze met Parlez-vous Français Luxemburg tijdens het Eurovisie Songfestival. Het duo eindigt op de 7e plaats. In Nederland hebben ze 4 hits, waarvan Yes Sir I Can Boogie de grootste is. Het nummer staat 13 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 3 weken op nummer 1. En de muziek die we net hoorden is van Bobby Day. Hij was een Amerikaanse rock'n'roll zanger. Rockin' Robin, wat we net hoorden, is zijn grootste hit. Er worden in de Verenigde Staten zo'n 1 miljoen exemplaren van verkocht. Hij overlijdt op 27 juli 1990 in een ziekenhuis in Los Angeles. De zanger is 60 jaar geworden. Ja, lekker vrolijk nummer, hè? Heerlijk. Zometeen tijdens deze rondleiding muziek uit een gratis live concert wat in 1981 in de stad New York wordt gegeven door een Amerikaans singer-songwriters duo. Het doel is om geld in te zamelen voor de bijna failliete stad. En dadelijk ook nog een nummer van een ex-Beatle die enorm flopt. Zelfs zo erg dat hij door de platenmaatschappij wordt weggestuurd. Om welke ex-Beatle gaat het? En de langspeelplaat van de week is een album uit 1994. Het is een cd. Het is het 8e album van de Nederlandse band De Dijk. En de plaat heet De Blauwe Schuit. En ik kijk even aan de computer wat we gaan draaien nog zometeen. Ik zie staan Als Ze Niet Is. Als Ze Er Niet Is, laat ik het goed uitspreken. Kwam zelfs op single uit en werd een grote hit. En we hebben ook nog Slechte Gewoontes klaarstaan. Dadelijk ook nog muziek van een van de belangrijkste platenlabels uit de popgeschiedenis. Eigenaar is Sam Phillips. Hoe heet dat platenlabel ook alweer? En welke artiesten zaten erbij? En dan vertel ik je nu dat de BBC op 30 juli 2008 meldt dat Alicia Keys en Jack White de titelsong voor de nieuwe James Bond film Quantum of Solace hebben opgenomen. De R&B-zangeres en de zanger van The White Stripes tekenen daarmee voor het eerste duet in de geschiedenis van de Bondfilms. Quantum of Solace is de tweede Bondfilm waarin Daniel Craig de rol speelt van geheimagent 007. Het titelnummer Another Way to Die haalt in Groot-Brittannië de top 10. In de Verenigde Staten komt het nummer niet verder dan de 81ste plaats in de Billboard Hot 100. In Nederland haalt de single de hitparade niet. Het staat 9 weken in de tipperaden.
2: I thought I could trust you. You said you weren't motivated by revenge.
3: I'm motivated by my duty.
2: I think you're so blinded by inconsolable rage that you don't care who you hurt. When you can't tell your friends from your enemies, it's time to go.
3: You don't have to worry about me.
4: Restrict Bond's movements. Put a stop on his passport. Find Bond.
3: How long have I got? 30 seconds. That doesn't give us a lot of time.

Een geweldig funknummer van de langspeelplaat van de week. Het album De Blauwe Schuit uit 1994 van de Dijk. En die blazers, dat is de Hot Harlemer Dijkhoorns. Straks nog één track van die langspeelplaat van de week. Daarvoor draaiden we nog Claude-Michel Schoenberg met Les Enfants de Mes Enfants. En wij noemen dat in Nederland gewoon kleinkinderen. Dan nu dat nummer van een ex-Beatle wat enorm flopt. Zelfs zo erg dat hij door de platenmaatschappij wordt weggestuurd. Het gaat hier niet om een van de bekende leden, maar om de drummer van de Beatles van het eerste uur, Pete Best. In Groot-Brittannië verschijnt op 30 juli 1964 namelijk de single I'm Gonna Knock On Your Door. Liedje wat we kennen al van de Isley Brothers. Het is in de uitvoering van de Pete Best 4. Deze groep rond de ex-drummer van de Beatles bestaat verder uit Tony Waddington, Wayne Bickerton en Tommy McKirk. De single is uitgebracht door Decca Records, de platenmaatschappij die de Beatles begin 62 afwees. Mike Smith is op 1 januari 62 de producer van de liedjes die de Beatles tijdens hun auditie opnemen. Hij is ook de producer van I'm Gonna Knock On Your Door van The Pete Best 4. De single wordt geen hit. Erger nog, Pete Best wordt bij Decca direct de laan uitgestuurd.

0: Dit is het Muziekmuseum.
1: Top 40, 1977.
2: Week 31. Nummer 4.

Ja, leuk om dit terug te horen. Horen we nooit meer terug. Nee, het is volledig verdwenen. Yes, I Like Your Bermuda van Los Alegres. En Los Alegres is gewoon een formatie uit Den Haag. En we kennen ze ook van het liedje Coconut Woman, want daar spelen ze samen met Sweet OK Super Sister onder leiding van Robert Jan Stips. Dit singeltje werd trouwens ook geproduceerd door hem. Het staat dus op 33 in die top 40, week 31, 1977. Dan nu muziek van een van de belangrijkste platenlabels uit de popgeschiedenis van eigenaar Sam Phillips. Het gaat hier natuurlijk om het platenlabel Sun Records. Sam Phillips wordt op 5 januari 1923 geboren als de jongste van 8 kinderen op een boerderij in Alabama. In de jaren 40 is hij presentator bij een aantal radiostations. En in oktober 1949 huurt hij voor $150 per maand een winkel in Memphis. Hier begint hij de Memphis Recording Service. In deze studio kan iedereen een grammofoonplaat laten opnemen. In 1952 begint Sam Phillips zijn eigen platenmaatschappij, Sun Records. De eerste plaat is Driving Slow van de 16-jarige saxofonist Johnny London. Op 5 juli 1954 neemt Elvis Presley zijn eerste single That's Alright Mama op. Elvis krijgt onverwachts veel succes en Sun Records plukt daar de vruchten van, totdat Colonel Tom Parker op 22 november 1955 het Sun-contract van Elvis Presley voor $40.000 afkoopt. Hij brengt Elvis onder contract bij RCA Victor. Sam Phillips blijft met zijn Sun Records redelijk succesvol met artiesten als Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Charlie Rich, Roy Orbison en Johnny Cash. Op 1 juni 1969 verkoopt Sam Phillips alle mastertapes aan de Amerikaanse muziekuitgeverij Shelby Singleton. 1986 wordt hij geëerd met een plaats in de Rock'n'Roll Hall of Fame. En op 30 juli 2003 overlijdt hij. Sam Phillips is 80 jaar geworden. Nu muziek uit 1955 van het Sun-label, van het eerste album van Johnny Cash genaamd Johnny Cash with his Hot and Blue Guitar, het nummer So Doggone Lonesome.

0: A music museum.
1: Makes you feel good all over.
2: The filter. 1987.
3: Week 31.

0: plaat. Trek die we draaien van de langspeelplaat van de week. Wat een heerlijk album om daar weer muziek van te horen. Album dus van de Dijk. De Blauwe Schuit heet die. Komt uit 1994. En het liedje wat we net hoorden werd op single uitgebracht. En kwam in de Nederlandse top 40 terecht. Met 5 als hoogste positie. En het stond er maar liefst 12 weken in. Dan nu een nummer uit dat gratis live concert wat in 1981 in de stad New York wordt gegeven door een Amerikaanse singer-songwriters duo. Het doel is om geld in te zamelen voor de bijna failliete stad. Het gaat hier om Paul Simon en Art Garfunkel. Zij geven op 19 september 1981 in het Central Park in New York een openluchtconcert. Het evenement wordt door zo'n 500.000 bezoekers bijgewoond. De opbrengst van t-shirts, buttons en andere souvenirs gaat naar de plantsoenendienst van de bijna failliete stad New York. En met name voor de renovatie van het Central Park. Daarom wordt burgemeester Edward Kak verzocht het duo aan te kondigen. Het is voor het eerst in 11 jaar dat Paul Simon en Art Garfunkel weer samen op een podium staan. De live registratie wordt in Nederland vanaf 19 september 1981 door Veronica in 2 delen op Nederland 2 uitgezonden. De dubbel LP met de registratie van dit optreden komt op 13 maart 82 de albumlijst van Billboard binnen. De concert in Central Park bereikt de 6e plaats. Het verkoopt wereldwijd miljoenen exemplaren. Let nu op de aankondiging van de burgemeester van New York. Hier is Mrs. Robinson.
1: Ladies and gentlemen, Simon and Garfunkel.

0: Music Museum.
1: Er zijn veel hitparades in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is de Nederlandse top 40.
2: 1977. Week 31. Nummer 11.

0: Nummer 11 in die top 40. Week 31, 1977. Flash and the Pen met Hey St. Peter. En eigenlijk zijn het Harry Vanda. Eigenlijk heet hij gewoon Harry van den Berg. En George Young uit Australië. En we kennen ze vroeger van de Easy Beats. Muziekvrienden, ik heb er nog één.
1: Nummer 39.
0: Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwde radio. Je kunt dat natuurlijk altijd vinden via het internet. Als laatste nummer 39, Space Art, een Frans duo. En het nummer Onyx. Bedankt voor het luisteren en tot een andere keer.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner van het centrum heeft aangehouden. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg geëvacueerd en ze kunnen nog niet terug omdat deeltjes die in de buurt van het gebouw terechtkwamen worden onderzocht op asbest. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen gedaan in woningen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. In het zuidwesten van Frankrijk en Spanje, waar grote bosbranden woeden, worden vandaag opnieuw hoge temperaturen verwacht. In de buurt van Bordeaux wordt het 38 tot 41 graden. De branden in Frankrijk en Spanje zijn nog niet uit, maar sinds gisteravond wel voor een groot deel onder controle. De Franse DJ Kavinsky is overleden. De producer en artiest werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. De politie onderzoekt zijn dood. Kavinsky is de artiestennaam van Vincent Belorger. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling. 2 jaar geleden bracht de DJ het nummer opnieuw uit met de zangeres Angèle en traden ze samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Ook zijn nummers van de Franse DJ gebruikt in videogames. Kavinsky was 50 jaar. ABBA heeft gelijk gekregen in een zaak tegen de carnavalsgroep De Kapotte Kachels. Een parodie op het liedje Take a Chance on Me is terecht offline gehaald. ABBA wil niet dat er andere teksten op hun muziek worden gemaakt. Omdat De Kapotte Kachels een commercieel belang hebben bij het liedje Dikke Pens, geeft de rechter de groep uit Zweden gelijk. Het weer, veel zon en met 28 graden in het noordwesten tot 35 in het zuidoosten wordt het de warmste dag van de week. Dit was het NOS Journaal.
1: Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Het hitteprotocol geldt ook voor Clico. Liever vroeg geleegd dan overgewicht. Dit is 1x1 actueel met vandaag de pennenvrucht eeuwig in bloei, die onze collega Celia de Vries schreef samen met haar moeder. En uiteraard hebben we het weer met Klaas Beijker. Maar we beginnen met de zomerprikkel, met dit keer fotograaf en globetrotter Sascha de Boer, die reisde naar Kenia en Indonesië voor haar tentoonstelling op Paleis Soestdijk. Muziek!

0: Dat waren natuurlijk Ramses Shaffy en Lisbeth Lis met Pastorale 1968 alweer. Van 24 juli tot met 30 augustus is Paleis Soestdijk de tentoonstelling Op weg naar water te zien. En fotograaf en visueel verhalenverteller Sascha de Boer reisde voor Water Eet Nederland naar Kenia en Indonesië, waar zij vrouwen portretteren die dagelijks leven met de gevolgen van waterschaarste en klimaatverandering. En Sascha hebben aan de lijn. Sascha, goedemorgen.
1: Goedemorgen Arjan, goedemorgen.
0: Goedemorgen, ja, toen ik je werk in Paleis Soestdijk zag, dacht ik verhalen oplezen voor het NOS-journaal is toch anders dan verhalen vangen in een lens.
1: Wat denk jij? Dat
0: ja.
1: is de reden waarom ik ermee stopte bij het journaal.
0: Ja, ja, dat is alweer 13 jaar geleden, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Wat gaat de tijd toch hard, maar goed, je hebt je passie gevolgd en dat is fotografie.
1: Ja, zeker. Ja, want dat deed ik al hè, tijdens het journaal. Maar ja, dat was niet zo zichtbaar. En zeker niet omdat ik toen helemaal niet exposeerde in paleizen zoals nu. Maar dat was echt mijn droom om dat fulltime te gaan doen. En dat klopt wel. Dus ik leef mijn droom nu.
0: Heerlijk om dat te doen. En het begon allemaal met een Agfa-klakcameraatje die je op je 7e verjaardag cadeau kreeg.
1: Zeker, ja.
0: En
1: ja,
0: hoe was dat? Tussen de schuifdeuren klikken?
1: Ik weet het nog heel erg goed, want ik was gefascineerd door dat kastje. En dat kwam ook omdat ik als heel klein babytje ben ik geboren min of meer letterlijk naast een fotograaf. En van hem heb ik dat virus meegekregen. Ik zag hem altijd met die camera's in de weer. En ja, dat zijn toch fascinerende kastjes met zo'n groot zilveren oog.
0: Ja.
1: En dan verdween je daarin en dan kwamen er foto's uit die hij eerder had gemaakt. En ja, dus ik was vanaf dat ik op deze aarde ben ongeveer gefascineerd door het vak fotografie.
0: Ja, en toch ben je andere kant nog eventjes opgegaan.
1: Nou ja, weet je, ik ben altijd blijven fotograferen. Vanaf mijn 7e dus met die Agfa-klak. Dat ik ging naar Artus en nam ik de dieren mee naar huis in mijn magische toverkastje. Maar ik heb het altijd gedaan. En alleen ik ben iets meer in de journalistiek terechtgekomen.
0: Ja. Een prachtig vak natuurlijk.
1: Ook een prachtig vak, dat weet jij ook. Dat is gewoon schitterend. Weet je, als je verhalen kunt vertellen en dan of dat nou met een camera is of met een videocamera of een fotocamera of met je pen.
0: Mm-hmm.
1: Of met radiomicrofoon. Dat maakt eigenlijk niet zo heel veel verschil. Nee. Het verhalen vertellen is toch iets wat bij mij er altijd al in heeft gezeten. Dus ik vond het zo ontzettend leuk om te doen. En ik werd er vooral heel blij van om dat buiten te doen. En dat was een beetje wat er in mijn journalistieke carrière niet helemaal mis is gegaan. Maar het liep anders. Ik zat namelijk op een gegeven moment alleen maar binnen.
0: Ja.
1: En dat was niet de bedoeling.
0: Nee, nee, je moest eruit.
1: Ik wilde naar buiten.
0: Je wilde een vogel zijn met een camera. Je wilde de wereld rond.
1: Ik wilde de wereld rond, ja. En op het moment dat bij het journaal dat ze wat strenger werden en dat eigenlijk niet meer wilden dat ik elke keer toestemming moest vragen als ik ergens voor op pad ging of zo.
0: Ja, bleven natuurlijk ambtenaren, hè?
1: Ja, ja, en toen dacht ik ook van weet je wat jongens, zoek het maar uit, ik ga weg.
0: Nou, heel Nederland
1: mis. Je moet mij niet kooien.
0: nee, heel Nederland mis je nog, maar ja, 2013, jawel, zo is het toch. Maar goed, je hebt je toegelegd op fotografie, analoge fotografie neem ik aan.
1: Nee.
0: Of ook digitaal?
1: Yes, no. Allebei een beetje. Maar voor opdrachten werk ik toch echt digitaal.
0: Ja.
1: Dat is bijna niet te doen. Want ik moet ook wel heel snel werken eigenlijk. Of snel. Ik wil investeren in tijd om de mensen die ik portretteer, om die beter te leren kennen. En als je dan ook bezig bent met analoog. Analoog vergt gewoon veel aandacht.
0: Ja.
1: Dus je verdwijnt eigenlijk bijna een beetje in je analoge camera als je daarmee fotografeert. Wat prima is, maar niet als je mensen portretteert.
0: Nee, wanneer gebruik je je Hasselblad? Je 6x6 is dat, hè?
1: 6x6, ja.
0: Ja, heerlijk.
1: Het formaat. Ja, het is fantastisch. En prachtige beelden. Eigenlijk echt voor vrij werk. En voor vrij werk moet je ook wel weer de tijd hebben. En ook de energie en de aandacht. Want dat is dus inderdaad echt iets wat... Ja, waar het is zo ambachtelijk. Dat maakt het ook wel weer heel erg mooi om lekker ambachtelijk te werken. Maar ik vind het leuk als ik dus reis en vaak ik werk voor in heel opdracht van hulporganisaties. En die komen op de een of andere manier altijd bij mij terecht als het gaat over klimaatverhalen.
0: Ja.
1: En dan vind ik het heel fijn om gewoon goed contact te leggen met de mensen die ik portretteer. Om hun verhalen te horen. Waar kampen ze mee? Wat zijn hun problemen? En als je dan ook nog aandacht moet geven aan je analoge camera, dan wordt het een beetje
0: dan druk. Wordt het even anders, ja. Precies.
1: Ja, dus, wat ik ook trouwens heel leuk vind aan digitale fotografie, is omdat ik fotografeer vaak mensen die dat helemaal niet gewend zijn. En met een digitale camera kan je meteen het resultaat laten zien. Dus ik neem niet alleen een portret, ik geef ook wat terug. Mm-hmm. Ik laat meteen zien wat ik heb gemaakt. En ik zeg ook heel vaak of ik neem een klein apparaatje, een printapparaatje mee, zodat ik het portret kan laten zien. En dat ik het kan geven. Weet je, dan geef ik ook iets terug.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook fijn.
0: Maar goed, je hebt de aardige opdrachtgevers nog steeds gehad. Dat is NRC, een National Geographic Traveler.
1: Ja.
0: En vooral
1: ja,
0: dat laatste is natuurlijk een meisjesdroom, hè?
1: Ja, National Geographic is fantastisch. En zeker omdat dat was voor Wereld Natuurfonds dan weer naar de Noordpool geweest. Dat was echt mijn meisjesdroom. Een traveler is heel leuk, maar dat gaat vooral eigenlijk meer over, een beetje oneerbiedig misschien, maar vakanties. Niet mijn vakanties, maar gewoon voor vakantiebestemmingen. En ik vind het toch interessanter om plekken te laten zien die onbereikbaar zijn. En dan dat ik een beetje het window of the world ben.
0: Ja, window
1: dus
0: of the world. Window of the world
1: en
0: National Geographic Traveler. Ja, goed, dat is de veelzijdigheid van een fotograaf natuurlijk.
1: Ja, ik weiger mij te specialiseren. Ja, behalve dan klimaatverandering een beetje. Maar ik maak portretten, ik maak landschappen, ik maak sfeerbeelden. Ik doe documentair. Documentair is eigenlijk de hoofdmoot. En daar zit alles in. Weet je, voor documentair moet je ook details goed kunnen fotograferen. Je moet portretten kunnen maken. Je moet een verhaal kunnen vertellen in een foto. Dus documentair is eigenlijk mijn hoofdmoot aan fotografie.
0: Ja, hoeveel verhalen hangen er in Paleis Soestdijk? Ongeveer.
1: Er hangen in ieder geval 76 foto's daar.
0: Maar. Ja, dat zijn nogal wat.
1: Die ik inderdaad in Kenia en op West-Timor heb gemaakt. Mm-hmm. Ik ben er geweest, in Kenia was ik in 2023 en vorig jaar was ik op West-Timor. Om verhalen te maken over hoe ze daar te maken hebben met de klimaatverandering. Maar ook vooral de hoopvolle verhalen. Weet je, de power van meiden en vrouwen die bedenken dan oplossingen om in hun community om te gaan met het bijvoorbeeld het weinige water wat ze hebben. En die leren elkaar en die leren van elkaar. En dat zijn dingen die ik opteken. En die vind ik ontzettend leuk en interessant om te zien. Dus niet alleen maar dat doemverhaal van we gaan met z'n allen naar de kloten. Nee. Maar ook een beetje een mooi verhaal.
0: Precies. Nou, wat er zo dadelijk allemaal te zien is, dat gaan we zo dadelijk voor je optekenen. We gaan eerst even een muziekje draaien, Sascha, en dan komen ze zo dadelijk bij je terug.
1: Oké.

0: Down at the Corner, Creedence Clearwater Revival. Van 24 juli tot en met 30 augustus in Paleis Soestdijk. De tentoonstelling De Weg naar Water te zien. En degene die daar de foto's heeft gemaakt, dat is niemand minder dan Sascha de Boer. En die deed dat met een digitale camera, als het goed is, en niet analoog. Ja, ik moet het. Ja, zo is het toch. Al dat gesjouw met al die hasselblatten. En wat moet je, wat moet je met al die rolletjes?
1: Oh, ja, ja. Wat een ellende. I like to travel light, dus zo min mogelijk bij me. Ik reis eigenlijk ook altijd met handbagage. Ja. Alleen handbagage. Wat op zich best gek is natuurlijk als je ver weg gaat. Maar ik probeer dat echt zo efficiënt mogelijk te doen. Dus ik heb de meeste ruimte nodig natuurlijk wel toch voor twee camera's en wat lenzen. Maar dan heb ik zo min mogelijk bij me. En dan raak ik ook niks kwijt. Want vaak naar West-Timor, dan moet je meerdere vliegtuigen. En het is allemaal niet goed voor je voetstap natuurlijk.
0: Nou, zeker niet, zeker niet.
1: De afdruk voor de aarde. Ik heb over klimaatverandering gesproken. Ja. Maar ik kan wel het verhaal laten zien en daarover vertellen.
0: Nou, de vraag is natuurlijk, word je daar gegidst? Ben je in Kenia en Indonesië bijvoorbeeld gegidst?
1: Ja, ik ga nooit alleen. Dat heeft ook te maken met dat ik werk altijd met lokale hulporganisaties ook. Dus zoals WaterAid, dat is een grote hulporganisatie. En die werkt weer samen met lokale hulporganisaties. Zodat je weer met mensen te maken hebt die de problematiek ter plaatse goed kennen. Maar ook die de mensen ter plaatse goed kennen. En dan weet je ook dat je, daar heb ik dan contact mee. En dan kan ik van tevoren ook zeggen wat ik, of vragen in ieder geval, waar zij mee kampen, wat hun problematiek is. Zodat ik niet een bepaald beeld krijg van dat ik bijvoorbeeld iets, een beeld schep in mijn hoofd van, nou ja, dan ga ik zo en zo een foto maken van dat en dat, zo'n situatie. Mm-hmm. En dan kom je ter plaatse en blijkt het helemaal niet zo te zijn. Dus je moet altijd eigenlijk aanpassen op wat je ter plaatse aantreft.
0: Ja.
1: Dus je en goed voorbereiden en openstaan voor
0: ja, hoe bereid je voor? Je moet een verhaal pakken in je lens. Hoe doe je dat?
1: Ja. Nou ja, dat doe ik dus aan de ene kant door er wel heel veel over te lezen en te horen van die lokale hulporganisaties wat de problematiek is. Mm-hmm. En dan ter plaatse gewoon open-minded zijn en kijken wat je aantreft.
0: Dus ja.
1: Als ik zou bedenken van oh ja, ik wil dit en dat, wil ik fotograferen. En dan kom je daar en dan is het er niet. Ja, dan ga ik het niet in scène zetten of zo. Weet je wel? Dat vind ik raar. Dus ik doe het gewoon met wat ik aantref.
0: Ja.
1: En dan bijvoorbeeld wel dat ik weet, zoals bijvoorbeeld in Kenia, komt er één keer per week een groep vrouwen bij elkaar onder leiding van Agnes. Dat is een hele sterke dame die ik ook geportretteerd heb. En ik weet dat dan op donderdag is. Dus dan weet ik, ja, donderdag moet ik daar zijn.
0: Ja.
1: Want dan kan ik die vrouwengroep fotograferen. Mm-hmm. En niet dat ik op vrijdag ben en dan denk van, ja, jongens, roep even wat vrouwen bij elkaar. Dan zet ik het in scène, want dat wil ik nou zeker niet.
0: Nee. Ik heb hier een foto voor me, die heb je gisteren gestuurd naar mij. En dat betreft denk ik Indonesië met drie meisjes die water halen of op een of andere manier met op de achtergrond de schaduw van een boom.
1: Ja.
0: En zij zijn min of meer de schaduw van, de schaduw is eigenlijk min of meer de schaduw van die meisjes. Dat is wel heel knap.
1: Ja, nou ja, ik zag dat gebeuren. Ik was meegelopen met die meisjes om water te halen. Dat is voor hun dagelijkse business.
0: Ja.
1: Dan staan ze vroeg op en dan lopen ze, nou, hoe lang hebben we, ik denk dat ze 3 kwartier hebben gelopen. Over rotsen en bergpaadjes en omhoog en omlaag. En uiteindelijk kwamen we dan bij een waterput. En die stond ook min of meer droog. En er zaten allemaal wortels van bomen zaten in die put. Dus dat is nogal een helle tocht. Waar we, zeg maar, bij wijze van spreken, wij onze dochters niet 's ochtends vroeg het bos insturen.
0: Nee, ze dat maken ook een beetje een weemoedige indruk.
1: Ze lopen met hun hoofd gebogen.
0: Ja, met hun hoofd gebogen, precies.
1: Ja, en toen kwamen ze dus terug met die zware emmers en containers met jerrycans met water.
0: Ja.
1: En ik zag toen die boom en op een manier, ik weet niet wat, ik denk dan niet superveel, maar ik voel gewoon heel veel. Weet je, mijn onderbewuste is dan heel hard aan het werk.
0: Daar begint dat verhaal, hè, bij dat gevoel.
1: En, ja, en opeens zag ik die boom en ik zag iets en ik dacht, ik moet het vastleggen.
0: Ja.
1: En toen ik later die foto terugzag, toen dacht ik, ja, ik weet wat ik daar heb gezien. Ik zag namelijk zo'n hamsterkooi waar zo'n hamstertje in rondloopt de hele tijd. Hoe heet zo'n ding ook weer?
0: Tredmolen.
1: Tredmolen, precies.
0: Ja.
1: Een tredmolen.
0: We zijn eruit.
1: Wij zijn eruit. Dus ik zag die tredmolen in die schaduw van die palmboom. Dus dat is inderdaad een rondje geprojecteerd op die mooie groene muur waar ze langslopen van een huisje. En zij lopen daar in die tredmolen, want dat is namelijk gewoon wat het is. Het moet elke dag opnieuw. Het is, weet je, het gaat nergens, het gaat bij wijze van spreken nergens heen. Maar het is elke dag opnieuw weer in die tredmolen van het water halen.
0: Ja.
1: En dat is gewoon omdat zij geen kraan hebben. En het zou zo makkelijk zijn, tenminste het zou zoveel beter zijn als er gewoon daar een waterleiding wordt aangelegd. Zodat ze die watertocht niet elke dag opnieuw hoeft te doen.
0: Nee.
1: Ook omdat de meiden en die vrouwen, nou, meisjes vooral, die moeten het water halen. Die zijn er verantwoordelijk voor.
0: En die mannen die zitten maar een beetje een krettek te roken.
1: Ja, die mannen die hangen maar een beetje. Maar goed, en die meiden moeten dat dus elke dag opnieuw doen. En dat betekent dus ook dat ze vaak dat ze school missen.
0: Mm-hmm.
1: Dus die beginnen al met een achterstand omdat zij verantwoordelijk zijn voor het water. En de jongens die hoeven niks eigenlijk. Ja, die kunnen doen wat ze willen. Die kunnen naar school. En die meisjes die hebben er gewoon weinig tijd voor.
0: Ja, masculine dus maatschappij geloof ik, hè, dan in dit geval.
1: Ja, patriarchaal.
0: Ja, heel patriarchaal, precies.
1: Ja. Ja.
0: Waar ik ook een beetje sombertjes van werd, waren al die jerrycans op een rijtje. Al die lege jerrycans. Ja, daar word je ook zo'n beetje somber van. We doen heel veel aan de derde wereld. We leveren miljoenen. En wij zijn niet de enige. En dan denk ik van, als dit het resultaat is, na zoveel jaar geld geven, dan denk ik,
1: Nou ja, het gaat niet in een bodemloze put. Want er zijn wel. Want waarom staan die jerrycans er? Die staan daarbij een waterput.
0: Ja.
1: En die waterput is vaak wel aangelegd met ontwikkelingsgeld.
0: Ja.
1: En dat betekent dat die mensen dus wel een beter leven hebben gekregen. En als je een beter leven hebt, dan blijf je in je eigen land en dan ga je niet vluchten.
0: Nee, is dat een eigen waterput of hebben wij die waterput aangelegd?
1: Dat is wisselend. Sommige waterputten zijn door ons aangelegd of ons door de westerse wereld.
0: Precies.
1: En sommige waterputten door hen zelf en soms ook wel weer met hulp van.
0: Ja.
1: Weet je, dus zeker nu zonnepanelen. Ook daar zijn die steeds populairder en die zich beter ontwikkeld hebben en zo.
0: Ja.
1: Kun je met zonnepanelen kun je een motortje aansturen waardoor het water naar boven wordt gehaald, ook uit hele diepe putten.
0: Mm-hmm.
1: Want dat water, dat is steeds door de klimaatverandering, zakt dat grondwater steeds verder.
0: Ja.
1: En moet je dus dieper graven, dieper boren om dat water op te halen.
0: Het zijn prachtige foto's, Sascha.
1: Dankjewel.
0: Ja, de Agfa Klak heeft toch wel wat wonderen verricht destijds.
1: Uiteindelijk heeft hij dat wel een goede basis gelegd. Ja.
0: Ja, goed. De tentoonstelling is te zien nogmaals van 24 juli tot en met 30 augustus in Paleis Soestdijk. Dat is allemaal van Sascha de Boer, dit aan de lijn heb. Ja, je wou nog wat zeggen?
1: Nou ja, ik wou toevoegen elke vrijdag, zaterdag, zondag. Dus niet dat je denkt van ik ga vanmiddag even langs.
0: Nee.
1: Het is vrijdag, zaterdag, zondag tot 30 augustus.
0: Ja, jij bezoekt het ook af en toe?
1: Ja, ik ben er ook af en toe. Ik vind het hartstikke leuk om daar te zijn. Wanneer ben je nou op een paleis? Vrijdag, zaterdag, zondag. Dus niet dat je denkt van ik ga vanmiddag even langs.
0: Nee.
1: Het is vrijdag, zaterdag, zondag tot 30 augustus.
0: Ja, jij bezoekt het ook af en toe?
1: Ja, ik ben er ook af en toe. Ik vind het hartstikke leuk om daar te zijn. Wanneer ben je nou op een paleis?
0: Ja, nou ja, ik doe de deur voor je open.

0: Dat waren Saskia en Serge met Baby, I'll Give You Everything. En dan moet de jingle doen.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ik kijk naar buiten en ik ben helemaal vrolijk. Klaas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heerlijk weer wordt het vandaag.
2: De Amerikanen voorspelden al een week geleden dat het meer dan 40 graden zou worden. En gisteren zaten ze nog steeds op rond de 38 vandaag. En nu zijn ze eindelijk bijgetrokken naar maximaal 34. Oh. Maar ons eigen geprezen model uit Europa houdt het op 31 à 32 graden.
0: Nou, dat is
2: kun je
0: wel
2: nagaan. Ja. Welk model het meest
0: betrouwbaar
2: kwaliteit
0: is.
2: Heeft.
0: Precies. Nou, het is wel lekker hoor. 31, prima.
2: Het kan er 1 of 2 graadjes bij komen.
0: Ja,
2: hoor.
0: Goed. Maakt uit. Ja,
2: en dat bij een weinig wind en een prachtige blauwe hemel. Er kan een heel lokaal buitje vallen, ergens in Nederland. Maar als dat hier is, dan ben ik verbaasd. Morgen is daar meer kans op. Dan komt er een buiengebied vanuit Frankrijk, komt ons in het eind van de middag bezoeken. En ja, vooral de Achterhoek zal getroffen worden, of misschien een delen van de Veluwe. Maar ik moet zeggen, ook de voorspelbaarheid van dit soort spontaan ontstaande onweersbuien vanuit Frankrijk is natuurlijk niet groot. Dus wie weet. Nee, we krijgen daar een staartje van mee. En als het niet lukt, is er vrijdag die kans nog wat groter.
0: Oh jee.
2: Komt vanuit.

0: Uit Engeland komt er onweersgebied op ons af, trekt over het kanaal. En daar zou toch op meer plekken in Nederland zou er even een flinke plensbui kunnen vallen. Er zijn geen regenhoeveelheden waarmee de droogte voorbij is, maar een millimeter of vijf lokaal is mogelijk. En dat is het vrijdag. En dan is de temperatuur al gedaald naar een graad of 25. En dan, wanneer het weer echt verandert, begin augustus, rond 3 augustus, dan krijgen we daarna een koele periode met dagelijks wat regen. Maar daarvoor uit wordt het weer eventjes, schiet de temperatuur weer even uit zijn slof.
1: Mm-hmm.
0: Dus dan hebben we weer even een tropische dag.
1: Maar en hoe warm wordt het dan?
0: Ja, nou, dat is 3 augustus. Dus iets boven de 30 graden. Je moet niet te precies worden, want dat is de termijn niet geschikt voor. Ik denk wel een tropische dag. Laten we het daarop houden.
1: Een tropische dag, precies. Ja. Kortom.
0: Vandaag warm. Voor jou lekker warm. Maar dat zal niet voor iedereen het geval zijn. Dus de niet behittenbestendige mensen voelen zich vandaag niet prettig. Wil ik toch even benoemen. Dus zoek de koelte op en het frisse water enzovoorts. En dan mogelijk een onweersbui, vooral in het oosten van het land. Maar wie weet worden we morgen vroeg meer. En vrijdag algemeen onweer. En vanaf volgende week gaan we naar koeler, regenachtig weer. Maar waar het nu op uitdraait is dat er voorlopig nog veel te weinig regen valt. Want ja, we hebben dus stortbuien nodig.
1: Ja.
0: En die komen vooralsnog niet.
1: Nee, dus er is zorg.
0: Er is zorg, maar de droogte wordt wel verlicht.
1: Precies. Nou, dat is in ieder geval een opwekkend...
0: Verlichting.
1: Ja, verlicht, precies. Dat is in ieder geval een opwekkend bericht.
0: Ja,
1: ik ga jou morgen weer bellen.
0: Is goed.
1: Goed zo, Klaas Beijker, dankjewel.
0: Een lekkere, warme dag toe, wat jou betreft.
1: Dankjewel.
0: Graag gedaan.

0: Dat waren de Ramblers met Duke Holiday. Ja, dat gaat ook een beetje over Holiday. We gaan het hebben namelijk over de pennenvrucht Eeuwig in Bloei, die onze collega Celia de Vries samen met haar, Celia de Vree, die met haar moeder heeft geschreven. En zij zit hier tegenover me. Celia, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen Arjan.
0: Ja, het was even een kleine verspreking, maar goed, dat kan gebeuren. Een heel leuk boekje. Mensen van 60 tot en met 90 jaar die zijn geportretteerd. Er zijn 23 interviews afgegeven met mensen met een tuin uiteraard. En dat is spannend.
1: Het boek heet Eeuwig in Bloei.
0: Ja.
1: En we hebben geïnterviewd 23 mensen van 65 plus... tot en met ver in de 90. En het gaat over tuingeluk tot na je 80ste. Dus wij hebben deze mensen gevraagd over hoe zij leven met hun tuin en met het ouder worden.
0: Ja, ik heb er een zinnetje uitgeciteerd. Of dat ga ik nu citeren. Een van de geïnterviewden omschreef het bezig zijn in de tuin als een licht gevoel van de hele dag bij me. Die hele dag bij me blijft. Oei. Ik stotter een beetje.
1: Je stottert er helemaal van. Ja, dat is niet nodig. Want
0: nee, maar
1: de tuin
0: het is
1: moet
0: het enthousiasme.
1: Juist, het is het enthousiasme. Ik wou zeggen, de tuin moet juist ontspanning bieden.
0: Ja.
1: Nou, het grappige is, ik ben zelf helemaal geen tuinier. Mijn moeder, die nu 84 is, die is een fervent tuinbezoekster. En die heeft alle mensen aangedragen. Want zij zei, als ik bij mensen kom om tuinen te bezoeken en ik kijk hoe fantastisch ze daarmee bezig zijn en hoe gelukkig ze daarvan worden. En hoe ze daar dus de hele dag een licht gevoel aan overhouden. Dan moeten die mensen gewoon geportretteerd worden. Want dat moeten we aan de wereld laten weten.
0: Mm-hmm. Hoe blij zijn we met de tuin?
1: Dat staat ook in het boek. De meeste mensen zijn nog blij met hun tuin. Maar de boodschap erachter is, als je niet meer blij bent met je tuin, omdat je dus te oud wordt en niet meer kunt tuinieren, dan moet je eigenlijk professionele hulp inschakelen.
0: Of, geen grijze tegeltjes?
1: Nee, zeker geen tegeltjes. Nee. Maar er staan wel wat tips in. Het is geen praktisch doeboek. Maar mensen vertellen wel dat ze bijvoorbeeld, als ze een hele brede border hebben, dat ze die dan halveren en aan de achterkant dat ze dan struiken neerzetten. Mm-hmm. Maar eigenlijk is het advies ook, laat dan een expert komen. Want de tuin waar jij bijvoorbeeld 30 jaar dagelijks in hebt getuineerd, die kun je niet zo makkelijk even versimpelen. Nee. Daar heb je echt hulp bij nodig.
0: Ja, 23 interviews. Ik licht er even eentje uit. Of zou jij dat willen doen?
1: Moet ik even denken welke ik zou nemen. We hebben wat ik altijd een hele leuke vind, is de jongste categorie. Dat is een dame die altijd in de mediawereld in Utrecht werkte. Woont in een appartement in Utrecht met een heel klein binnenplaatsje. En had nooit tijd voor een tuin. En toen stopte ze met werken. En toen zei ze, ik had zo'n behoefte aan buiten zijn. En toen is ze naar een siertuinencomplex gegaan aan de rand van Utrecht. En nou, daar van haar komt dus het gevoel van, als ik heb getuineerd, dan heb ik de hele dag een licht gevoel bij me. Want ze kwam in een soort groene hemel terecht, zei ze. Met de handen in de aarde. En soms ook een dag niks doen, zei ze. Ga ik met een boekje in de tuin zitten. En dan hoor ik de bomen ruisen. En dan kijk ik naar wat er allemaal in mijn tuin gebeurt. En dat maakt me zo ongelooflijk gelukkig.
0: Ja, dat is het geluk.
1: Dat is het
0: ultieme geluk, ja, zoals het dan heet. Ja.
1: Ja. Maar dat is ook voor iedereen is dat anders. Want zij kon dan wel eens een dagje lekker niks doen. Of dan ging ze vol plannen, ging ze naar die tuin. Dat ze dacht, ik ga dit doen, ga dat doen, ga dat doen. En deed ze uiteindelijk niks. Maar er zijn ook mensen die echt dagelijks tuinieren en het ook moeilijk vinden om het dan eens een keer een dagje niet te doen. Mm-hmm. En één opmerking van een echtgenoot, van zo'n tuinierende vrouw die zeg maar 7 dagen in de week aan tuinieren is. Die echtgenoot die zei van, nou, als ik in de tuin bouwlampen had opgehangen, had ik mijn vrouw 's nachts nooit in de echtelijke sponde gevonden, want dan was ze maar doorgegaan.
0: Is het zo 24 uur per dag in de tuin dus?
1: Ja, die vonden dat fantastisch, ja. Om daarmee door te gaan. En nou ja, het is dus bewezen dat je dat het heel goed voor je is, fysiek. Maar ook voor je geestesgesteldheid om gewoon lekker in die tuin bezig te zijn. Ja. En op welk niveau dan ook. Hè? Dus het kan een beetje klein in potten op een balkon. Maar het kan ook groot met grote heggen snoeien, eindeloze borders. Iedereen doet het op zijn eigen manier.
0: Ja.
1: En dat hebben we duidelijk willen maken in dit boek.
0: Waar ben je allemaal geweest om die geïnterviewde te
1: Ik ben van Noordoost Groningen tot Zeeland, tot Zuid-Limburg, net over de grens.
0: En ook in
1: België.
0: Engeland ergens?
1: Ik ben in Baarn geweest.
0: Oh, bij een kleine tuin. Geboortedorp.
1: Ja, in Baarn was een mevrouw. Dat is ook een heel leuk verhaal. Die had al slechte knieën. En die kon dus al niet goed tuinieren. En toen gingen ze verhuizen. En toen heeft zij haar tuin aan laten leggen. Heeft ze muurtjes laten metselen. Op kniehoogte ongeveer. Zodat ze zei, dan kan ik vanuit mijn stoel met een gereedschapje kan ik tuinieren. Mm-hmm. En daardoor had ze dus heel veel plezier in het tuinieren. Maar hoefde ze niet op haar knieën te liggen en de hele tijd op te staan. Maar zat ze in de stoel met een soort harkje en een schoffel. En heeft ze het zo voor zichzelf mogelijk gemaakt om te tuinieren. En dat is dus ook weer het positieve wat wij in dit boek in beeld willen brengen.
0: Geweldig. Jullie hebben dat boek gemaakt voor een uitgever of gewoon zelf?
1: Nee, we hebben het in eigen beheer het gedaan. We zijn er al een tijd geleden mee begonnen. Ik denk een jaar of 10, 12 hebben we de eerste interviews gehouden. En toen hebben we met meerdere uitgevers gesproken. Maar toen was het oude mensen. Oud, dat verkoopt niet. Dus toen hebben we een tijdje het stil laten liggen. En inmiddels is dat helemaal gekanteld, dat beeld. Kijk maar naar Max, hè, de omroep Max. Dat is echt alleen maar oud. En oud is alleen maar oud is het nieuwe jong.
0: Ja.
1: Dus met onze doelgroep van 60 tot ver in de 90... snappen mensen ineens dat een hele leuke doelgroep is. Maar toen hebben we het dus toch in eigen beheer uitgegeven.
0: Ja, en dan print on demand...
1: Printen, nou, het is wel, we hebben maar liefst 1000 boeken laten printen.
0: Zo.
1: Ja, dat was omdat wij dachten, dit moet verspreid worden. Dit goede groene nieuws voor iedereen. En toen is het dus toch op een echte drukkerij, offsetdruk, is het gedrukt.
0: Er zijn nog drukkerijen in Nederland die dit doen, juist. Ja.
1: Nou, ik weet niet of ze het in Nederland doen.
0: Maar overal te koop?
1: Het is niet overal te koop. Nee, want dat heeft te maken met als je het uitgeeft in eigen beheer. Dan is dat best ingewikkeld.
0: Ja.
1: Er is een website en die heet www.eeuwiginbloei.nl.
0: Nog een keer halen. Want iedereen moet dat boekje hebben, vind ik.
1: www.eeuwiginbloei.nl.
0: Staat er dan ook een opdracht van jou in of niet?
1: Als mensen dat willen, dan schrijf ik heel graag een opdracht erin. En die zal vooral zijn, blijf vooral tuinieren.
0: Oh, ik zie al een heleboel hits op deze website. Gaat geweldig, goed zo.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Hoe lang hebben jullie erover gedaan?
1: De interviews hebben we denk ik in 2 jaar afgenomen. Toen zijn we op een rondreis geweest door Nederland. Toen heeft het een tijdje stilgelegen. En daarna heeft het echt nog wel 1,5 jaar geduurd om een heel boek samen te stellen. Want je hebt dan heel veel prachtige foto's en heel veel leuke verhalen. En voordat dat dan samen echt in 1 boek is gekomen, dan gaat nog heel veel, stroomt nog heel veel water.
0: Ja, dan de eindredactie.
1: Wat een eindredactie.
0: Werk is dat?
1: Ja. Ja, ja. Maar goed, ik ben natuurlijk redacteur, journalist.
0: Ja.
1: Dus textueel zit het volgens mij goed in elkaar.
0: En je hebt natuurlijk gewerkt bij Seasons.
1: En ik heb bij Seasons...
0: Dus er zit wel een klein beetje DNA van de tuin in.
1: Ja, de groene glossy. Dus ik weet inderdaad wat mensen leuk vinden om te lezen. En ik ben zelf niet per se een tuinier of een tuinliefhebster. Ja. Maar ik vind het heel leuk om mensen te interviewen die houden van tuinen. En dat gevoel heb ik geprobeerd over te brengen in het boek.
0: Kopen, zou ik zeggen. Wat was de website ook weer?
1: www.eeuwiginbloei.nl.
0: Geweldig. Celia de Vree, mag ik jou danken.
1: Heel graag gedaan, Arjan.

0: Dat was Meester Prikkebeen met Boudewijn de Groot en niemand minder dan Ellie Zuiderveld. Niemand als zangeres. Doelman Jamie Schaap, een heel ander verhaal, besloot na 10 jaar zijn plek onder de lat van IJsselmeer volgens per direct op te geven. Hij zou een andere rol krijgen bij de club, maar daar is niet veel van terecht te komen. Onderzoekcollega Willem van Veluw had dus genoeg redenen om Jamie op te bellen en hem te interesseren om in ieder geval komend seizoen als sidekick aan te schuiven bij rondje 16. En JB hebben er nu aan de lijn. Hij laat eventjes een visje vallen, want die is aan het graten om ons te woord te staan. Jamie, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, rondje 16 is heel wat anders dan onder de lat staan, hè?
1: Ja, dat is wel even een verschilletje. Ja. In plaats van dat je zelf besproken wordt, mag je nou de andere clubs gaan bespreken, hè?
0: Precies. Zeg, wat heb je allemaal bij IJsselmeervogels gedaan? Ben je een paar keer gedegradeerd? Je bent een paar keer gepromoveerd? Wat heb je daar gedaan?
1: Ja, ik ben 2 keer kampioen geworden met IJsselmeervogels. 1 keer gedegradeerd helaas. Dat is een zwarte bladzijde uit die 10 jaar. Mm-hmm. Dus verder een hele mooie tijd gehad bij de club. Meer dan 250 officiële wedstrijden gespeeld.
0: Doe maar.
1: Ja, dus wel een mooie carrière gehad, vind ik zelf.
0: Ja, hoeveel keer is het net bij jullie gebold, bij jou gebold, achter je rug? Heb je ze geteld?
1: Dan moet ik de statistiek even nakijken.
0: Ja, heb je ze bijgehouden of niet?
1: Nee, dat was in het begin was dat meer als later.
0: Ja.
1: Dus, maar bijvoorbeeld net als de eerste keer dat we kampioen werden en de laatste keer dat we kampioen werden, toen was het natuurlijk weinig. Maar toen we met de club wat slechter gingen, toen werd het wel wat meer.
0: Ja. Toen is het net al aantal keren gebold, zoals het dan heet.
1: Ja.
0: Je bent er nu mee gestopt. Je hebt geen rol gekregen binnen de vereniging. Althans, ze zijn er niet meer op teruggekomen. Dus denk je van, weet je wat, ik ga gewoon met mijn werk verder. En dat is in een viswinkel, als het goed is.
1: Ja, dat klopt. Gewoon 5 dagen in de week lekker naar de markt.
0: Oh, heerlijk. Ook met het busje door Nederland?
1: Nee, alleen in Houten. Dus we hoeven gelukkig niet zo ver te rijden.
0: Oh, gelukkig. Goed, en dan wordt het een heel ander verhaal. Dan ben je een soort meneer Mulder, althans de sidekick van rondje 16.
1: Ja, dat kwam in 1 keer op mijn pad. En ik denk, nou, dat is eigenlijk wel heel erg leuk om 1 keer in een paar weekjes aan te schuiven. En over voetbal te praten en een beetje het actuele nieuws bij te houden van alle clubs. Dus dat vond ik wel interessant en leuk. En ook met leuke mensen, dus dat sprak me wel aan.
0: Ja, hoe ga je dat invullen?
1: Ja, ik ga gewoon 1 keer in de 3-4 weken schuif ik aan tafel. En misschien ook wel 1 keer in de 2 weken. Dat hangt er natuurlijk vanaf of anderen ook beschikbaar zijn of niet.
0: Ja.
1: Nou, dan gaan we lekker over voetbal kletsen. IJsselmeervogels bijhouden. Ik spreek natuurlijk ook nog heel veel mensen. Spakenburg bijhouden. Eemdijk. En dan hopen dat de club zo goed mogelijk presteren. Zodat we alleen maar positieve berichten eruit kunnen gooien.
0: Ja, je hoopt natuurlijk ook dat IJsselmeervogels beter presteert dan vorig jaar.
1: Ja, dat is natuurlijk wel wat bij mij op 1 staat. Ja, ik hoop dat ze gewoon dit jaar een fijn seizoen hebben en dat ze door kunnen gaan bouwen naar een paar jaar waarbij ze gewoon stabiel in de top 5 kunnen gaan spelen.
0: Ja, je bent hoe dan ook kritisch als sidekick of niet?
1: Ja.
0: Of ben je minder kritisch op IJsselmeervogels dan op Spakenburg?
1: Nee. Ik ben altijd eerlijk. Dus als het goed is het goed en als het niet goed is het niet goed. Dus ik zal altijd eerlijk mijn mening uitspreken wat ik op dat moment ervan vind.
0: Mm.
1: En dat vinden sommigen heel erg leuk en sommigen vinden dat wat minder leuk. Maar ik ben opgevoed met dat je altijd eerlijk moet zijn. Dus dat ben ik ook altijd.
0: Ja, heb je radio- en televisieervaring?
1: Nou, ik heb natuurlijk wel aardig wat voor de camera gestaan in de afgelopen 10 jaar. En natuurlijk ook filmpjes opgenomen, ESPN. Dus ik kan wel redelijk mijn woordje staan. Dus,
0: en natuurlijk ook voor Eemland 1. Ben je ook al een paar keer opgetreden, toch?
1: Ja, precies. Dus en het was hun ook goed bevallen. En ze vonden het altijd leuke uitzendingen. Dus daarom hebben ze ook gezegd van, we zouden je er graag voor vast bij willen hebben.
0: Ja. Willem van Veluw, die heeft jou gebeld of is het een mailtje geweest? Wat is het?
1: Nee, die heeft mij gebeld. Dus daar heb ik altijd wel contact mee. En die belde mij op en met de vraag of ik daar interesse in zou hebben. Het was eigenlijk ontstaan uit een grapje na de laatste uitzending.
0: Ja, wat was dus, het grapje?
1: Het grapje was, ik schuif volgende keer nog wel een keer aan als ik niets anders te doen heb bij IJsselmeervogels.
0: Ja.
1: Ja,
0: en toen was je
1: En Willem dacht, nou dat is mooi. Dus die ging mij natuurlijk bellen van Ja, heb je nog wat gehoord? Nou, ik ga natuurlijk wel even met Wout van Voorthuizen meelopen op de maandagen. Maar ik kan best één keer in de 3-4 weken tijd vrijmaken om aan te schuiven.
0: Nou, als dus ik dit allemaal zo hoor, dan kan je dat maar mooi solitair hoor. Ik bedoel, je hebt je mondje wel.
1: Ja, daarom dus. Nee, dat is hartstikke leuk. Dus ik heb er ook hartstikke veel zin in.
0: Wanneer is je eerste optreden?
1: Dat wordt waarschijnlijk in augustus. Ik krijg de datum nog doorgestuurd van Willem. Dus dan weet ik exact wanneer ik mijn debuut kan gaan maken.
0: Ja, een hele nieuwe wereld gaat voor je open, hè?
1: Ja, maar wel hartstikke leuk, hè? Soms moet je gewoon even ergens anders aanschuiven. En dan moet je gewoon gaan kijken of het wat voor je is. En dan moet je dat gewoon lekker gaan doen. En dan zie je het vanzelf wel. En als het goed bevalt, dan zal het waarschijnlijk langer duren. En als het van beide kanten wat minder goed bevalt, dan kan je altijd zeggen van, nou, eigenlijk werkt het niet zo goed. Dus na dit seizoen stoppen we ermee.
0: Ja.
1: Dat zien we wel.
0: Nou, dat moet je niet doen. Maar goed, je bent in ieder geval gestopt als doelman. Zien we je nog in het goal ergens bij heren 3, heren 4, heren 5?
1: Nee, ik heb altijd op zo hoog niveau gevoetbald dat ik zo fanatiek ben dat ik dat sowieso niet ga doen. Plus, ik vind mijn gezondheid ook belangrijker dan een wedstrijdje voetballen. Enige uitzondering die ik zou maken is als IJsselmeervogels echt in de problemen zit. En ze hebben echt iemand nodig, dan kunnen ze me altijd bellen. Dan zou ik een uitzondering maken. Mm-hmm. Maar verder...
0: Dat ga je ook doen, hè? Dat ga je ook doen.
1: Als ze me bellen en het is echt nodig en ik moet komen, dan zal ik er altijd zijn om te helpen.
0: Ja, maar je bent een onafhankelijk journalist geworden. Hoe doe je dat?
1: Nou, dat kan ik ook combineren, want dan kan ik mezelf misschien interviewen na de wedstrijd. En misschien als ik die maandag aan moet schuiven, dan kan ik kritische vragen aan mezelf stellen. Hoe ik er nou eigenlijk voor gaan tijdens de wedstrijd. Dus ik heb wel een reëel zelfbeeld, dus dat moet wel goed komen.
0: Heerlijk, Jamie Schaap. Mag ik jou danken? We gaan jou ik denk in september gaan we jou zien en horen. Dankjewel in ieder geval.
1: Jullie ook bedankt en ik wens jullie een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Fijn dat je bent afgestemd op 1 Land 1. Blijf luisteren naar onze radio. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar onze website 1 Land 1 of naar de socials. Morgen zijn we er weer. Dan zit op deze stoel Annette Kraft. Voor nu, dag.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het Brabantse Engelen is vanmorgen een auto in het water gevonden. De politie onderzoekt of er een verband is met de bekladdingen tegen een AZC van afgelopen weekend. Duikers onderzochten de auto, maar er zat niemand in. De politie zegt dat de auto bij de eigenaren is weggehaald. Afgelopen weekend werden huizen en auto's in Engelen beklad met scheldwoorden en teksten tegen de komst van een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers. De mensen bij wie dit gebeurde zijn niet tegen die opvang. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niets over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in huizen in een terrorismeonderzoek. Daarbij zijn 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. In Groningen melden verhuurders veel nepadvertenties. Die verschijnen op sociale media als Facebook en TikTok. Wie een aangeboden huurhuis wil bezichtigen, moet eerst betalen. Mensen die daarop ingaan zijn hun geld kwijt. Vooral in de zomervakantie is een piek te zien, omdat veel afgestudeerden dan van huis wisselen. De Braziliaanse voetballer Victor Gabriel is maximaal een half jaar geschorst. Hij brak vorige week een scheenbeen van een tegenstander bij een tackle. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof voor Sport is de schorsing van Gabriel pas voorbij als een tegenstander weer kan spelen, behalve als dat langer duurt dan een half jaar. Het weer: zonnig, 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en het oosten, bij weinig wind. Morgen eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Lekker radio.

prachtig nummer uit 1986. Sweet Freedom van Michael McDonald namelijk. Welkom bij een nieuw uur Dekker Radio. Zo hé, Robbie Williams is ook vertegenwoordigd. Geen rot DJ, dat ben ik niet. Ik ben een rock DJ volgens

0: de kabaal, hè? Robbie Williams, die deed het toch maar. Millenniumjaar 2000.
1: Oude meuk.
0: Oké, oude meuk. Wat jullie willen. Hele oude meuk. De Hollies. Carrie Ann bij Brekker Radio.

0: Ik heb iets bijzonders klaarstaan. Een oud nummer van Joe Cocker. En ik heb hem nooit eerder in het Frans horen zingen. Maar hier doet hij dat toch.
1: Dekker Radio.

vergeet nooit. Dat betekent uiteindelijk. N'oublie jamais van Joe Cocker hoorde je. Nou, dat heb ik nooit eerder gehoord in het Engels. Dekker Radio gaat naar... Nog eventjes naar Frankrijk. Michel Fugain en Le Big Bazar. Ringe dingen. Leuke muziek uit 1976.

0: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In huizen in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek en 3 verdachten gearresteerd van 16 tot 19 jaar. Een van hen is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij aanhanger was van IS. Op sociale media zijn steeds meer nep-advertenties te zien voor huurhuizen. Vooral in de zomervakantie is volgens verhuurders een piek te zien. De oplichters vragen mensen om nog voor de bezichtiging een maand huur en de borg te betalen. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie, die een minderjarige bewoner heeft aangehouden. Bij de brand raakt een andere bewoner zwaar gewond. Het weer, veel zon en 28 tot 35 graden. Morgen iets minder warm.

Leuk hè? George McRae en Rock Your Baby. Uit 1974, met een kopstem werd dat gezongen. Bekker Radio deel 2, met Bluff en Geike Arnaert, zo heet hij daar.

Bluf en Gijke Hardaard. Zoute Londen, dat is in Zeeland. Dekker Radio. Met Post Malone. En Luke Combs, Guy for Death.

Wat een muziek, hè? Wat een herrie trouwens. Luke Combs en Post Malone en Guy for That. Oké, hey, we hebben wat heel anders, hoor. Ja. Heeft iemand last ergens van? Hoe je dat? El Giro. Oh. Dat is een uitzichter en hij zegt dat het easy is wat hij doet. Geloof er niks van. Ga terug naar 1981.

0: kan je wel vertellen dat dit niet easy was om te zingen. Waanzinnige muziek van Al Jarreau uit 1981. En easy, jawel. Ik heb hem wel met gemak gedraaid, dat wel. Ja. Hey, oh, André Verduin, soms. Is dit nou toch?
1: Ik word er gek van.
0: Waar gaat het over?

0: Ga ik nou toch? Ga ik nou toch? Die hele band is uit elkaar gesprongen.
1: Jootje.
0: Hele zooi leg los.
1: Maar ik heb
0: nou, dan moeten we in elkaar zetten met z'n allen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Pak je gereedschap maar weer.
1: Nee,
0: ik heb jongens, de lopende band.
2: André van Duin. Ontegenzeggelijk, die kon dit chaos wel aan. In 1985 was die gemaakt. Heel lang niet gedraaid deze. Kennen we deze muziek toch? Van de Spencer Davis Group. I'm a man. En ik ben een Menno. Menno Dekker van Dekker Radio.

Sergio Mendes en Brazil 77 en een lofzang over drinkwater. Wat betekent namelijk voor Che Abouzo? We gingen daarvoor naar 1974. Moet even opschieten, want ik heb deze ook nog klaarstaan van Dino. En die heeft het over 24-7. Ja, in Amerika is dat een begrip voor winkels die altijd maar open zijn.

0: Dit uur Dekker Radio is alweer bijna ten einde, zegt jongen. Het is toch maar. Tijd vliegt.
1: Jawel.
0: Ik zag net de tijd voorbij vliegen, dus ik denk, ja hoor, dan heb je hem weer.
2: Carolina.
0: Ik neem afscheid met deze van Sir Jorge.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het dodental na de aardbeving in Japan is gestegen naar 18. Dat aantal zal vrijwel zeker nog oplopen. Na de zware aardbeving van gisteren liggen nog mensen onder het puin. Premier Takeuchi spreekt van een race tegen de klok om mensen daar nog levend onder vandaan te halen. In het aardbevingsgebied zitten vele tienduizenden mensen zonder stroom. Delen van bruggen en fabrieken zijn ingestort, net als huizen, kantoorpanden en ook een winkelcentrum. De Duitse autofabrikant BMW gaat reorganiseren. BMW wil er zelf niks over zeggen, maar het persbureau DPA heeft van bronnen gehoord dat er wereldwijd 8000 banen verdwijnen, waarvan meer dan de helft in Duitsland. Het zou nodig zijn om het bedrijf winstgevender te maken. Door de concurrentie uit China en de Amerikaanse importheffingen gaat het al langer niet goed met de Duitse auto-industrie. Eerder werd al bekend dat er tienduizenden banen verdwijnen bij Volkswagen, Mercedes, Audi en Porsche. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd, zegt de Belgische defensieminister Franken. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam op het leven bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard speelde een van de hoofdrollen in de muziekfilm The Commitments uit 1991. Daarna formeerde hij zijn band The Frames. In 2008 won Hansard een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij samen met de Tsjechische zangeres Markéta Irglova zong en acteerde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden te Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Er staat weinig wind. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Dan wordt het 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Come here, baby.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Nederlander die gisteren omkwam bij een bootongeluk in Brazilië is een man van 25 uit Overijssel. De familie van de man uit Rijssen-Holten krijgt hulp van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De boot waar de man op zat zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen op de grens met Argentinië. Aan boord waren volgens Braziliaanse media 2 bemanningsleden en 6 Nederlandse toeristen, een gezin met 2 dochters en hun vrienden. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om daar te helpen met het bestrijden van de bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. In Spanje mogen duizenden mensen inmiddels terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Het vuur woedt daar op een vuilstortplaats. 10 dorpen in de omgeving zijn ontruimd. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk loopt het nog op, omdat er nog mensen onder het puin liggen. In het rampgebied zitten 10.000 mensen zonder stroom en zijn delen van bruggen en fabrieken ingestort. Er wordt geprobeerd om zo snel mogelijk medicijnen, voedsel en water naar het getroffen gebied te brengen. Door een reorganisatie bij BMW verdwijnen wereldwijd mogelijk 8.000 banen. Meer dan de helft daarvan zou in Duitsland zijn, meldt het Duitse persbureau DPA. De maatregelen zouden nodig zijn om het automerk winstgevender te maken. BMW wil er zelf niets over kwijt. Muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij kwam om bij een motorongeluk in de Ierse hoofdstad Dublin. Hansard won in 2008 een Oscar voor het nummer Falling Slowly uit de film Once, waarin hij de hoofdrol speelde. Glenn Hansard was 56. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, maar in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekt het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Volgens de spoorvervoerder komt het vooral doordat meer mensen de trein pakken. Hoeveel precies, zegt het bedrijf niet. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Daarnaast mocht NS de ritprijzen verhogen. Sinds de coronacrisis ging het financieel niet goed met de NS. 5 jaar lang boekte het bedrijf verlies omdat er minder mensen met de trein gingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt badgasten om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden 3 zwemmers door het water meegesleurd. Ze konden worden gered, maar 1 van hen was er al slecht aan toe. Tientallen anderen zijn door de brigade gesommeerd om uit het water te komen. Een mui is een diepe geul tussen zandbanken waarin het water van het strand snel terugstroomt naar zee. Wie in zo'n stroom terechtkomt, kan zich het best laten meevoeren naar zee om iets verderop terug te zwemmen naar het strand. De 3 verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn. Dat zegt het Openbaar Ministerie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. Daarbij zijn 3 verdachten aangehouden van 16 tot 19 jaar oud. Het OM wil nog niet kwijt wat de verdenking is, alleen dat het om een onderzoek naar terrorisme gaat. Een van de verdachten is 3 jaar geleden ook al eens opgepakt omdat hij een aanhanger was van IS. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. Ook wordt gekeken welke zorg de man nodig heeft. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen overdag eerst zonnig, maar in de middag komen er wolken en het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

En dat was hem, de opening van het programma Bond voor vandaag, tijdens 1982. Doe maar! Ja, uiteraard een Nederlandse band. Is dit alles wat er is? Ik zeg hartelijk welkom. Ik ben Jan Berg en ik draai voor u het komende uur. Hedendaagse muziek van Shakira en Burna Boy. Dit is een nummer met de titel Die Die. Het heeft iets met voetbal te maken.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die, de titel van de plaats. Ja, het heeft met het wereldkampioen voetbal te maken, 2026. Ik heb er niks mee, maar voor degenen die het wel hebben, zou ik zeggen, heeft u ervan genoten?
1: Ouwe meuk!
0: Dan gaan we door, 1965. Dit is Cher. All I really want to do.

0: Ja, dat was een Freemasons en Baby Tsuk. Uninvited 2007 komt dit alweer vandaan, dat nummer. Ja, alweer lang geleden. Het wordt eigenlijk ook alweer bijna in de categorie van de oude meuk, zou je zeggen.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Lost Frequencies. Samen met Netsky. Here with you.

0: Los van Gans, samen met Netsky, Here With You.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Ja, nieuw werkje van Elizabeth Gray. Dit zijn de Echoes of Paradise.

0: Elizabeth Gray en nieuwe plaat Echoes of Paradise.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: We gaan iets draaien uit 1992. De Manic Street Preachers. Motorcycle Emptiness. Ga dan maar zitten, 6 minuten lang.

En zeker de muziek van de Manic Street Preachers uit 1992, de Motorcycle Emptiness. Kijk op de klok, we moeten richting het half uur. Dat gaan we doen met muziek uit 1976. Joe Dassin, ça va pas changer le monde.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De auto die vanochtend in het water is gevonden bij Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden nog huizen beklad die dezelfde poster hadden hangen. De auto was gestolen en werd vanochtend achtergelaten in een sloot. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Vanaf de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies omdat minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Het weer, vanavond nog lang warm. Het koelt vannacht af tot een graad of 19. Morgen eerst zonnig, maar later wolken. En dan iets minder warm dan vandaag.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

Uit het jaar 1987, de muziek van Alexander O'Neill, Criticize, de titel van de plaat. En u bent er nog steeds bij, de Bonte Muziekverzameling. Hedendaagse muziek hebben we uiteraard ook voor u, Gracie Adams. Hit the Wall.

0: Gracie Adams, de muziekkanaal 2026, Hit the Wall, de titel van de plaat.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Wij gaan terug in de tijd met andere woorden, 1967. Dit zijn The Outsiders. And Summer's Here.

0: Terug naar 1967 met The Outsiders. Summer's Here, volgens mij Wally Tax, de zanger van de band, als ik me goed herinner.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: We gaan naar 2002 met Liberty X.

0: de single van het plaatje.
1: Meer dan hit.
2: Alleen.
0: Ook dat hebben we u. Jeffrey Halford en de Healers. Used Parts. Kader van de circulaire economie.

0: Zo hoort ook hedendaagse nieuwe muziek voorbij komen. Jeffrey Halford en The Healers. Nummer met de titel Used Parts.
1: Hé Jan, wat is het weer al de noorste gezellig, Biddy?
0: Naar het huis zelf met direct. Young Ones.

2007 muziek van Direct, Young Ones, de ziel van de plaat. Kijk op de klok, zien we dat de hoogste tijd is geworden om afscheid te gaan nemen. Het zit weer op een uurtje lang bot op je radiotoestel. Ik ben en ik blijf Jan Berger ook vandaag weer met heel veel plezier het programma voor u in elkaar gezet. Reageer op het programma, dat kan mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com als daar de rest van tafel open staat. Ja, er is bij u nog een hele fijne dag toe te wensen. En u uiteraard vertellen wat de muziek is waar ik mee uitga. Ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Voor zover het allemaal nog past. Allereerst gaan we naar het jaar 1972 met de Rolling Stones. En een nummer getiteld Thumping Dice. Daar nog een nieuw werkje van Casey Armstrong. Watch Our Shadow Play. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes. En heel graag tot de volgende mond maar weer.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand bij Ter Hole in Zeeuws-Vlaanderen inrijdt op een groep schoolkinderen, rijdt veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week ervoor gebeurde dat op 17 verschillende plekken. Op de telefoon van de verdachte werden video's gevonden waarin hij zichzelf filmde en zijn snelheidsmeter. Ook reed de man over een dubbele doorgetrokken streep en wist hij dat de stuurbekrachtiging van de auto niet werkte. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een school in Axel om het leven. Een grote gehandicaptenzorginstelling in Brabant zegt door personeelstekorten ZZP'ers te moeten inschakelen, ook al mag dat niet meer. De instelling is bang failliet te gaan als de Belastingdienst vanaf volgend jaar boetes gaat uitdelen. De brancheorganisatie zegt dat dit bij meer instellingen speelt. ZZP'ers mogen sinds dit jaar niet hetzelfde werk doen als een medewerker in loondienst. De auto die vanochtend in Engelen in het water werd gevonden is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor het raam hadden hangen. Afgelopen weekend werden woningen beklad van mensen met dezelfde poster voor het raam. In het dorp bij Den Bosch zijn plannen om een vluchtelingenopvang te openen en dat leidt tot verdeeldheid. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken geplaatst. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze waar nodig maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Daarbij viel zaterdag een dode en raakten tientallen mensen gewond. Op het Javaplein is een markt met kraampjes en optredens bezig. Het weer zonnig met 28 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden en oosten. Vanavond blijft het nog lang warm en koelt het af tot een graad of 19. Morgen begint zonnig, in de middag komen er wolken. Het is dan een paar graden minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is De Duurzame Draai, een programma van Eemland 1 in samenwerking met de duurzame organisaties van onze regio.
5: Een hele goede dag, ik ben Annemarie Onderstal en vandaag presenteer ik samen met Henk van Es De Duurzame Draai. We spreken over de wereld van pippen en de STG-kools. We fietsten mee door Baren. Henk en Jessica praten over de warmte uit vijvers in Soest. En we spreken over bewonersinitiatief De Soesterhof uit Amersfoort. Daarnaast is Noëlle inmiddels van het gas af. Henk vraagt haar alles daarover.

0: dat was natuurlijk Tom Jones, die afgelopen maandag nog in onze paleistuin bij Royal Park optreedde. 86 jaar, helaas. Ik heb hem gemist. Henk sprak Ad Hordijk van de STG-werkgroep. Oftewel in het Nederlands de duurzame ontwikkeldoelstellingen van de VN. Wat is dat eigenlijk? We zijn heel benieuwd.
1: Ik kom nu voor de tweede keer weer in de winkel van de Wereld van Pippen. Maar achter in die winkel is iets heel interessants te zien. Daar zie ik een ronde tafel en ik ben weer bezoek bij Ad Hordijk. Met allemaal gekleurde vlakjes. Wat is dat, Ad?
2: Ja. Dat zijn 17 verschillende kleuren.
1: Oh.
2: Die zowel in het rond staan als ook hier achter je op de muur zijn geprojecteerd. En die
1: ik zie een grote vlag met allemaal rechte vakjes erin en allemaal begrippen erin.
2: Precies. Misschien kun je de nummer 1 lezen.
1: Nummer 1?
2: Ja.
1: Geen armoede. Dat lijkt me een goed streven.
2: Nummer 4.
1: Kwaliteitsonderwijs.
2: Nummer 7.
1: Waar zit die? Betaalbare en duurzame energie.
2: Nummer 11.
1: Duurzame steden en gemeenschappen.
2: En ook nummer 16.
1: Vrede, justitie en sterke publieke diensten.
2: Dus een aantal van de dingen die je nu hebt opgenoemd, en de totale 17, dat zijn 17 doelstellingen die op wereldniveau met elkaar zijn afgesproken. Om alle moeite, zeg maar, te gaan besteden om doelstellingen hier te halen. Zoals geen armoede en ook kwaliteitsonderwijs voor iedereen.
1: Ja, en wat heeft dat met banen te maken?
2: De Wereld van Pippen heeft 3 jaar geleden gezegd van wij hebben als winkel hebben we weer een nieuwe oriëntatie nodig. Kunnen we niet proberen om burgers, want ook de Wereld van Pippen is een puur burgerinitiatief, om burgers zeg maar samen om een ronde tafel te krijgen om de uitdagingen die ook in Baarn bestaan en gerelateerd zijn aan de 17 SDG's, om daar op een concrete manier iets aan te gaan doen.
1: Hebben wij armoede in Baarn, Ad?
2: Wij hebben misschien wel niet direct. Ja, er is zekere mate van armoede. En daar is ook wel aandacht voor. Maar er is op een bepaald moment, en daar spelen dan de SDG's, die duurzame ontwikkelingen, een rol. Dat het gaat niet over één doelstelling, maar het gaat over de samenhang.
1: Oh ja.
2: Dus wel degelijk, als je kijkt naar de energietransitie en de energiecrisis die we hebben, dat de mensen die het slechter hebben ook weer slechter af zijn uiteindelijk, omdat die eigenlijk onvoldoende middelen hebben om die crisis en de hogere prijzen zomaar even te verdisconteren.
1: Energiearmoede dus.
2: Dus eigenlijk is het een combinatie. Het is een combinatie van armoede en energietransitie. Maar dat is ook vaak gekoppeld dat aan weer andere doelstellingen, zoals samenwerken. Want als je daar iets aan zou willen doen, dan is het niet alleen maar de groep die zich geïnteresseerd voor armoedebestrijding en ook niet alleen maar voor de transitie. Maar dan gaat het ook over, is de gemeente voldoende, zeg maar, alert om hier dingen over te doen. Dus dan gaat het over uiteindelijk die samenwerking, ook met Omthuis, de woningcoöperatie.
1: Mm-hmm.
2: Waardoor het symbool van de ronde tafel zeg maar komt, is dat die partijen met elkaar, of de mensen uit die voor deze organisatie werken, met elkaar gaan kijken van, nou, hoe zouden we nou dan in dit geval energiearmoede het beste kunnen aanpakken.
1: Maar betekent dat al die mensen die jij zo noemt rond deze tafel gaan zitten? Gebeurt dat werkelijk?
2: Heel concreet gebeurt dat.
1: Oh.
2: En het belangrijkste instrument wat hier wordt toegepast is de dialoog. Dus het gaat niet over welke mening heb je per se, maar kun je goed naar elkaar luisteren om gezamenlijk tot oplossingen te komen. Ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid. Dus het is een divers gezelschap.
1: Ja.
2: Maar het is tegelijkertijd wel dat je door van elkaar te leren de totale kennis vergroot om zo'n probleem zoals energietransitie op te lossen.
1: En mag je het een denktank noemen?
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. Maar het is ook wel gericht op concrete actie. Het is niet alleen maar op gericht aan een denktank normaal produceert zeg maar rapporten. Maar dat het echt, het gaat over hoe kun je ervaringen van burgers, hè, professionele ervaringen van burgers, samen bundelen om tot lokale oplossingen te
1: komen. En kun je eens een voorbeeld noemen van zo'n onderwerp of zo'n thema?
2: Een van de onderwerpen is waar je zelf ook natuurlijk direct bij betrokken geweest is het Slim project in de Componistenwijk.
1: Ja.
2: Daar zullen je ongetwijfeld. Maar ook een voorbeeld van TED, van Transvaal, is dat je probeert zeg maar, met de mensen zelf en deskundigheid een combinatie te leggen van de kennis in de wijk te vergroten om met elkaar zeg maar, zo'n wijk dan in nog de energietransitie verder te brengen.
1: En die ontstaan hier rond deze tafel?
2: Mede ontstaan hier, met ook wel juist daarop gericht. Er zijn ook andere voorbeelden van hoe we proberen, zeg maar, ook in samenwerking met de gemeente, ook in dit geval waar het gaat over de lokale energiestrategie, dat wij het initiatief hier genomen hebben om die partijen om een tafel te krijgen. En ook de gemeente die neemt daaraan deel. Of de ambtenaren van de gemeente nemen daaraan deel.
1: En kun je nog eens noemen wie allemaal aan tafel zit hier? Je hebt de gemeente genoemd, je hebt Omthuis genoemd. Wie zijn er nog meer?
2: Barend Duurzaam.
1: Oh ja.
2: Zo natuurlijk. Dan zitten ook enkele projecten die echt concrete ervaringen opdoen. Zoals Slim dus, in de Componistenwijk.
1: Mm-hmm.
2: We hebben dan de Transvaalwijk. We hebben ook de wijk in Lage Vuurse die meedoet. En we hebben ook PIT, zeg maar, die dus vooral aan de sociale kant werken.
1: Nou, ongelooflijk interessant. Dankjewel, Ad, voor dit interview.

0: In de Soesterhof, in het Soesterkwartier van Amersfoort, wonen mensen 2 keer zo groot, duurzaam en sociaal. Maar ze betalen niet 2 keer zoveel. Dat kan dus als je zelf ontwikkelt, zonder commerciële partijen die wonen zien als handelswaar. Bewoners van dit project werden zelf projectontwikkelaar. Goedkoopste koopwoning kostte maar €240.000. Er wonen huurders en kopers. Super duurzaam, met oog voor elkaar en de omgeving. Hier in de studio heb ik Joost van Alkemade, mede-initiatiefnemer van dit project. Welkom Joost.
1: Ja, dank je.
0: Maar het idee ontstond in 2008 op het oude wagenwerkplaats van de spoorwegen.
1: Ja, klopt.
0: Vertel eens, hoe is dat zo ontstaan allemaal?
1: Ja, dat gebied lag braak. En de buurt uit het Soesterkwartier begon mee te denken van wat zou NS op dat terrein kunnen doen. En een van de ideeën was daar om een eco-wijk neer te zetten. En het was een tijd dat de projectontwikkelaars eigenlijk niet wilden bouwen na de financiële crisis. Dus we kregen kans van de NS om het te ontwikkelen.
0: Dus het zat een beetje mee qua tijd in ieder geval.
1: Op dat moment zeker.
0: Ja, ja, mooi. En wat maakt die wijk nou heel anders dan een gewone nieuwbouwwijk?
1: Nou, eigenlijk is we wonen er met iets van 100 mensen, 44 kinderen daarbij. En we kennen elkaar allemaal. We hebben een gemeenschappelijke tuin. Dus we hebben kleine eigen tuinen en een grote gemeenschappelijke tuin. En een eigen tuinhuis waar we verjaardagen vieren, maar ook 1 keer per maand met elkaar eten. Dus het is echt een gemeenschap met elkaar.
0: Ja, een soort van community, zoals we vroeger zeiden, denk ik.
1: Ja, al hebben we dat. Ieder woont in zijn eigen huis. In die zin is dat soms anders dan dat je keukens en andere dingen met elkaar deelt. Dat doen we niet.
0: Ja, want je doet ook bijvoorbeeld niet de wasmachines met elkaar delen. Of nee. Waardoor het nog duurzamer zou kunnen worden.
1: Nee, daar hebben we niet voor gekozen.
0: Nee.
1: We hebben wel een klusruimte waar we gemeenschappelijk gereedschap met elkaar delen. Dus dat soort dingen wel.
0: Ja.
1: We hebben een moestuin die we met elkaar onderhouden en groenten uithalen.
0: En met elkaar opeten dan ook?
1: Ja, soms wel. Als er te veel palmkool is wat niemand eet, dan gaan we een palmkooldag organiseren waar we allerlei gerechten met palmkool eten.
0: Nou, helemaal mooi inderdaad. Maar in de praktijk, je geeft al een beetje aan, dat is vooral met elkaar ook veel, maar ook waar mogelijk niet met elkaar. Dat is een beetje afhankelijk van
1: de
0: collega's.
1: Ja, er zit dus ruimte voor om te kiezen waar je aan je meedoet. En dat verschilt. Maar toch vaak. Kijk, we hebben een grote tuin, dus die moet onderhouden worden. Dus eens in de maand hebben we een tuinwerkdag. En dan zijn er toch wel de helft ongeveer van de mensen, en dat wisselt wat, die daar dan actief zijn. En, want dat moet je echt met elkaar doen. Dus het is niet leuk wonen, maar het is ook zelf bijdragen.
0: Ja. En wat was nou die grootste uitdaging toen jullie gingen ontwikkelen in de wijk?
1: Ja, je hebt te maken met de gemeente en de hele bestemmingsplanwijziging. Dus daar gaat ontzettend veel tijd overheen. De NS was een hele lastige partner, want die wilde eigenlijk niks anders dan dat ze alleen maar de grond wilden verkopen, om het zo maar te zeggen. En we hebben ook voor 12 sociale huurwoningen, dus we hadden te maken met een woningcorporatie, waar we ook afscheid van hebben moeten nemen en naar een andere zijn gegaan. Dus we hebben nogal wat uitdagingen op het terrein gehad in die hele ontwikkeling.
0: Ja, en hebben jullie dat dan als een soort van stichting gedaan?
1: Nee, of vereniging.
0: Vereniging
1: Soesterhof, waar en huurders en kopers eigenlijk weer lid van waren. En dus ook huurders hebben in feite, we hebben de huurblok met 12, we hebben huurders mee ontwikkeld. En toen hebben we het overgedragen aan de woningcorporatie. Dus heel grappig dat jij dus met elkaar ontwikkelaar bent voor een woningcorporatie.
0: Ja, mooi is dat inderdaad.
1: En dan kan de prijs dus ook anders zijn, hè, wat je in je intro aangaf.
0: Ja, ja. En zijn er dan andere gemeenten of buurten die hiervan kunnen leren? Ondanks dat natuurlijk nu de grond niet meer zo gunstig zou zijn, denk ik.
1: Nee, zeker.
0: Maar
1: toen we in die ontwikkelfase zijn we zelf ook heel veel op bezoek geweest bij andere projecten. Want er zijn er heel veel in Nederland.
0: Ja, ook in de regio.
1: Al een hele lange tijd. Ja, bijvoorbeeld in Achterveld, in de Glind, is recent een project na 7 jaar ontwikkeling is daar begonnen. Eco-wijk Midden-Nederland heet ze, geloof ik. In Amersfoort heb je ook meerdere voorbeelden. Soms zie je ook dat senioren het met elkaar doen. Wij hebben bewust gekozen om een hele gemêleerde groep te hebben. Dus zowel qua samenstelling van huishouden, alleenstaande, gezinnen met kinderen, gezinnen waar de kinderen het huis uit zijn. Dus er zijn heel veel voorbeelden in Nederland. mensen komen bij ons op bezoek om soms ideeën en inspiratie op te doen.
0: En waarom zouden nog meer mensen dat moeten gaan doen?
1: Nou, de behoefte eigenlijk om niet met de ruggen naar elkaar te wonen is bij meer mensen aanwezig dan dat er gebouwd wordt. Projectontwikkelaars bouwen toch 13 in een dozijn nog steeds, te veel. En ik denk dat ook als je naar de hele ontwikkeling in de zorg kijkt, mensen moeten toch meer voor en met elkaar doen. En dan moet je elkaar kennen. En dat kan in onze gemeenschap, gaat het op een hele makkelijke manier.
0: Ja, dat snap ik. Dus vooral die sociale cohesie onderling, dat is echt ook een groot voorbeeld.
1: Ja, soms ook. Dus op het moment dat iemand wat extra hulp nodig heeft, dan wordt er bijvoorbeeld een week door een aantal mensen voor dat gezin gekookt. En dat is heel makkelijk te regelen. En dat zijn, vind ik, prachtige dingen waarin je dus echt als gemeenschap er voor elkaar bent.
0: Ja. En wat is nou het mooiste om daar te wonen? Waarom raad je het iedereen aan om dit ook te ontwikkelen met alle obstakels die er misschien wel zijn om dit te doen?
1: Het is een besluiten nemen we toch met z'n zestigen. Ja, dat is niet altijd het meest makkelijke. Samenwerken in een relatie is soms vraagt al enige moeite. Laat staan dat je dan met z'n zestigen bent. Nou, in het algemeen, het is heel leuk dat je ziet dat mensen verschillende talenten inzetten. Dus we hebben iemand die heel veel weet van plantjes en landschap. Nou, die heeft een prachtige tuin ontwikkeld. Dus een kunstenares. We hebben een hele mozaïekwand met elkaar gemaakt. Dus het feit dat je dingen met elkaar deelt en dat deskundigheid en expertise met elkaar wordt ingezet, maakt het gewoon een hele rijke buurt met elkaar.
0: Ja, en ik begrijp dat er mensen ook langs kunnen komen om te komen kijken. Waar kunnen zij zich aanmelden en waar kunnen ze überhaupt meer informatie vinden over dit mooie project?
1: Ja, als
0: je
1: googelt, er zijn heel veel filmpjes langzamerhand gemaakt van Soesterhof, maar www.soesterhof.nl. En daar staat ook op als je ons wil bezoeken. En dan staat mijn naam daar genoteerd. Dus dan kan je contact met me opnemen.
0: Helemaal goed, Joost. Dankjewel voor dit mooie verhaal.
1: Graag gedaan.

Op dinsdagavond 30 juni organiseerde de werkgroep Baren Natuurlijk Groen van Baarn Duurzaam een fietstocht. Een prachtige avond met ruim 30 Barenaars. Er werden twee routes gefietst langs diverse adoptietuinen. Wat zijn dat? Dat vertelt mede-organisator Paulus Koster. En zelf fietste ik ook mee en sprak nog een aantal actieve deelnemers zoals Paul, Milou, fietst langs diverse adoptietuinen. Wat zijn dat? Dat vertelt mede-organisator Paulus Koster. En zelf fietste ik ook mee en sprak nog een aantal actieve deelnemers zoals Paul, Milou en wethouder Hugo Prakke. Laten we even luisteren.

0: miljoen van de gemeente die ze uitgeven aan inwoners die zeggen, nou, dat wil ik wel zelf overnemen qua beheer. Het blijft van de gemeente natuurlijk. Soms is dat een klein stukje wat voor je deur ligt. Soms doe je het met een aantal buurtbewoners en is het groter. Allerlei manieren om de omgeving groener, leefbaarder, interessanter en inspirerender te maken.
1: Wat een mooi initiatief. En dat is vanuit Baarn Duurzaam of vanuit een werkgroep?
0: Ja, we hebben een werkgroep Baarn Natuurlijk Groen. En we zitten onder de koepel van Baarn Duurzaam. We zijn een clubje van 6 enthousiaste mensen die dit belangrijk vinden. En die er ook plezier in hebben om dat samen te doen. En we kijken eigenlijk ieder jaar naar, dit is het tweede jaar, van hoe gaan we nou de inwoners betrekken bij het bewust worden en het ook misschien verbeteren van hun eigen leefomgeving wat betreft groen en biodiversiteit.
1: Nou, helemaal leuk, Paulus. Ik ga ook mee fietsen, dus ik spreek je straks later nog. Dankjewel. Okay. Inmiddels hebben we een mooie ronde gefietst en wij staan nu op de Brink. We zijn in 2 groepen door Baarn gefietst en ik sta hier met Milou. En Milou is mee gefietst. En wat vond jij daarvan, Milou?
2: Nou, ik ging er heel open in. Ik wist helemaal niet wat ik moest verwachten. Ik denk, nou ja, ik ga het wel zien. Maar ik vond het eigenlijk wel verrassend. Ik had namelijk helemaal niet in de gaten dat het echt om om adoptietuintjes ging. Dat woord had ik helemaal niet voorbij horen komen. En ik ken het ook eigenlijk niet. Maar het was een soort van nieuw voor mij. Dat ik dacht, oh, dat zijn dus al die bordjes daar in die perkjes en rond die bomen en zo. Dus ik vond het heel verrassend. En ook vooral omdat er dus, als je er dan in één keer op gaat letten, dat er dan echt heel veel zijn. En ook wel echt, ja, ik vond het heel mooi.
1: Mooi, inspirerend. Leuk. En welke is je het meeste bijgebleven?
2: Nou, ik denk, ja, ik noem het altijd Legoland. Maar
1: wij allemaal in Baren.
2: Was een heel groot stuk. En als je dan dat paadje inging en je de hoek omging. Nou, dat was zo mooi met een paadje met houtsnippers. Er zat ook een bankje bij. Dacht ik, nou, dat is echt fantastisch. Zo mooi gemaakt. Ja, die vond ik het allermooist.
1: Leuk, ik heb toevallig de andere gefietst. Dus die ben ik niet tegengekomen. Dus misschien is het leuk dat we de groepen nog kunnen wisselen en nog eens een keer een avond kunnen organiseren.
2: Ja, dat vond ik wel.
1: Leuk. En zou je dan nog een keer meegaan als je de andere route doet?
2: Ja, dat zou ik wel doen, ja. Dan ben ik wel benieuwd. Ik ga denk ik misschien zelf gewoon een keer die kant op fietsen.
1: Helemaal leuk.
2: Ik ga er nu gewoon wat vaker op letten natuurlijk. Of ik ergens van die tuintjes zie, maar ja, ik vind het wel leuk.
1: Nou, helemaal leuk. Dankjewel, Milou.
2: Graag gedaan.
1: En ik sta hier nu met Paul, die ook meegefietst heeft. Jij hebt volgens mij de andere route gereden, Paul, en gefietst. Wat ben jij het voor leuks tegengekomen?
3: Nou, wij zijn de route gefietst en uiteindelijk kwamen we bij de nieuwbouwschool van de Montini en de Caspar de Coligny. En wat daar zo leuk is, daar hebben ze, er staat natuurlijk een hek om de school. En samen met de kinderen van de school hebben ze langs het hek een pracht van een tuintje gemaakt. En die kinderen hoeven dus ook niet meer naar de schooltuin naartoe, want die onderhouden bij de school hun eigen tuin.
1: Ja, dat was leuk, hè? Dat was voor mij ook nieuw. En het leuke was dat we in de groep een ouder hadden van een kind van de Montini en een oude kleuterjuf. En die vertelde zelfs dat iedere klas een eigen tuintje heeft.
3: Ja, ik vind het fantastisch. Ja. Ja. En het zag er prachtig uit.
1: Ja, ook. Zo zie je maar. Heel simpel, maar toch.
3: Ja, want ook omdat zo'n hek langs de school is eigenlijk helemaal niet leuk. Maar die werd meteen gebruikt voor de klimplanten in de tuin. Dus daarmee is het hek ook niet lelijk meer.
1: Nee. Nou, helemaal leuk. En nog eens doen dit vanuit de werkgroep?
3: Ja, hoor. Andere plekken
1: langs. Natuurlijk groen.
3: Ja,
1: andere plekken. Er zijn genoeg plekken nog hier in Baarn.
3: Zeker weten.
1: En sowieso lekker even de frisse lucht.
3: En wat ik ook wel leuk vind is dat er meteen hier mensen weer met elkaar zeggen, nou, maar misschien kunnen we dat plekje ook nog wel. En daar kunnen we ook nog wel wat gaan doen.
1: Ja. Ook zo mooi dat mensen hun tuin openstellen.
3: Ja.
1: En ook best wel een diverse groep hier. Jong, oud, en alles door elkaar.
3: Ja.
1: Nou, Paul, dankjewel.
3: Graag gedaan, succes.
1: Hey, hier hebben we Hugo. Jij hebt ook meegefietst.
4: Zeker, ja, was leuk.
1: Ja?
4: Was leuk. Ja, ik vind echt, je wordt veel meer bewust van wat er eigenlijk allemaal al gebeurt in Baarn. Welke plekken al door bewoners gewoon worden ingericht. Stukjes groen die ontwikkeld worden. Nee, echt leuk om te zien. Ja.
1: Nou, leuk. En jij gaat straks duurzaamheid in je pakket krijgen, begreep ik.
4: Ja, 9 juli, dan is de installatie. Dan krijgen we duurzaamheid, energietransitie, maar ook natuur. Dat vind ik echt mooi, dat we die portefeuille nu benoemd hebben als aparte portefeuille. Dat was niet zo. Dus het is toch een belangrijk onderwerp, ook in onze gemeente.
1: Nou, mooi. En het initiatief Baarn Natuurlijk Groen.
4: Ja.
1: want het is natuurlijk, het bestaat nog niet zo lang binnen Baarn Duurzaam. Ontstaan vanuit een aantal enthousiaste vrijwilligers. Wederom.

0: hè? Want barnduurzaam zijn natuurlijk allemaal vrijwilligers. Maar ja, ik zie heel veel kansen. Jij?
1: Zeker, zeker. Nee, ik denk dat je inderdaad, we hebben die samenwerking nodig. Want de gemeente kan het absoluut niet alleen. Dus we hebben inderdaad vrijwilligers, maar een duurzaam groen ook nodig om eigenlijk dat te blijven stimuleren. Want ik denk dat heel veel mensen wel willen, maar die hebben net een steuntje in de rug nodig. En dat kun je ook, nou, in onze samenwerking kunnen we dat heel mooi gaan doen. En volgens mij wordt iedereen er ook gewoon blijer van als het gewoon groener wordt, minder stenen. Dus daarom gaan we aan werken.
0: Ja, nou, helemaal leuk. Ik vond het sowieso leuk dat jij die vrije avond weer opgaf om een rondje mee te fietsen.
1: Ja, maar word je er gewoon heel blij van. Ja, het is toch gewoon leuk om te zien en mensen zijn gewoon enthousiast. Dus wat dat betreft, en ik kom ook nog eens even weer een beetje uit het gemeentehuis, gewoon op straat op. Ja, dat is fantastisch.
0: Komt dus weer in wat straten waar je niet zo vaak komt.
1: Nee, niet zo vaak. Nee. Maar nee. Ik vond het inderdaad ook mooi dat gewoon met, en dat was ook met de checks van Barenbuurt mee, dat bewoners hebben gezegd, nou dan gaan we hier, we schaffen wat plantjes aan, gaan wat strooisel doen. En daarna onderhouden ze het samen. Het is gewoon mooi dat je dat inderdaad kunt zien.
0: Ja, dan komt het toch allemaal mooi terecht.
1: Ja, zeker.
0: Nou, hartstikke leuk. Dankjewel dat je erbij was.
1: Dankjewel ook.
0: Nu heb ik vanavond iets heel leuks geleerd over hortensia's.
2: Ze zijn mooi, ze vreten water, ze doen helemaal niets aan de biodiversiteit voor insecten. Dat is eigenlijk het enige wat ik over dit onderwerp weet. Dus dat is echt iets wat iedereen moet weten.
3: Dus hortensia's vervangen door iets wat meer waarde heeft. Dat zou een mooie stap zijn.
0: Nou, hebben jullie het allemaal gehoord? Wat een nieuw weetje. In ieder geval voor mij. Dus hortensia's zijn prachtig, maar voor de biodiversiteit kun je beter kiezen voor lavendel, salie of kattenkruid. Die geven minstens zoveel kleur en trekken volle bijen, hommels en vlinders. Beter voor de biodiversiteit.

0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
1: We gaan naar Soest. Het is daar namelijk gelukt om warmte uit vijvers te halen. Heel bijzonder. Ik spreek Jessica Doorn over het pilotproject waarbij een boerderij en 3 woningen volledig worden verwarmd door vijverwater. Een soort mini-warmtenet.
2: Jessica.
3: Goedendag.
2: Ik heb gehoord dat jullie in Soest met vijvers huizen verwarmen. Ik begrijp er helemaal niets van. Vijvers die bevriezen toch in de winter. Hoe doen jullie dat?
3: Ja, nou, die vijver die bevriest wel in de winter, maar gelukkig nooit helemaal. Okay. Aan de bovenkant krijg je een laagje ijs, maar daaronder heb je altijd gewoon vloeibaar water. En dat vloeibare water wordt zelfs als het vriest en er een dik pak ijs bovenop ligt, blijft dat water altijd 4 graden. Want onder de 4 graden krijg je ijsvorming en nou, dat gebeurt daaronder niet. Dus het is altijd 4 graden onder het ijs.
2: Oh, dus je hebt 4 graden in huis, Sintus. Dat lijkt me nogal wel.
3: Ja, 4 graden is de vijver. Alleen als het vriest, meestal is het water er natuurlijk warmer. He, zoals de laatste tijd met de zomer is het helemaal bloedheet. Maar in principe volgt de temperatuur van de vijver een beetje de buitentemperatuur. Dus op die manier heb je een hele mooie stabiele bron voor een warmtepomp in je huis. En die warmtepomp die draait heel goed en efficiënt op dat soort temperaturen.
2: Wacht even. Ja, dus je hebt in het slechtste geval 4 graden in de winter. Hè? En in de zomer dan heb je 26, maar dan hoeft de verwarming niet aan. Dus daar heb je niks aan. Maar hoe kom je nou van 4 graden naar een aangename temperatuur in je huis?
3: Ja, dus in principe wordt de warmte uit de vijver gehaald met een warmtewisselaar. Die verbonden is met de warmtepomp in je huis. Die warmtepomp die krijgt dus de temperatuur toegevoerd die de vijver heeft. En die warmtepomp die krijgt het op naar een temperatuur zodat je verwarmingen ermee om kunnen gaan. Dus naar wat je nodig hebt, hè, zeg 35, 40, 45 graden. Zodat jij het lekker warm krijgt in huis.
2: Die warmtepomp die zit met en stopcontact. Dus die warmt het water gewoon op. Dat is toch een beetje een volksverlakkerij, of niet?
3: Ja, nou die warmtepomp, daar stop je dus 1 deel stroom in. En dan krijg je er, nou afhankelijk van wat precies de temperatuur is, zeg 4 keer zoveel warmte uit. Ja, dat is net zoiets als een koelkast. Die kan ook jouw eten heel koud maken. Nou, deze warmtepomp die maakt het water gewoon lekker warm. Dus op die manier werkt dat heel efficiënt. Een stuk efficiënter dan een cv-ketel.
2: Oh, dus hij doet dat 4 keer voor 1 deel elektriciteit. Maakt hij 4 delen warmte. Zo moet ik het zien.
3: Ja.
2: Oké. Okay. Maar hoe werkt dat dan? Dat is toch vreemd, of niet?
3: Ja, ik zeg altijd van, kijk, je denkt er ook niet over na hoe je koelkast werkt. En het werkt wel gewoon. Dus ik probeer mensen nooit helemaal uit te leggen hoe een warmtepomp werkt. Ga er maar vanuit, het werkt. Bij heel veel mensen werkt het. Het maakt je water lekker warm. Ja. Zodat jij je huis warm kan maken. En dat moet je onthouden.
2: Ja. Nou haal je dus warmte uit die vijvers. Hè? Hebben jullie het al gerealiseerd? Zijn er al woningen verwarmd met het vijverwater?
3: Ja, we zijn 4 jaar geleden met de eerste opstelling begonnen bij de kinderboerderij. Dat was eigenlijk om te laten zien dat het werkt. Want veel mensen zeiden van ja, je kan geen warmte halen uit een vijver met stilstaand water. Dat wordt dan ijs. Wij dachten van nou, dat werkt prima. Dus dat hebben we laten zien door een warmtewisselaar in het water te leggen samen met vrijwilligers. En we hebben een warmtepomp geregeld die in het hoofdgebouw van de kinderboerderij De Veenweide is geplaatst. En nou, de kinderboerderij krijgt al 4 winters warmte uit de vijver. Dus dat was het eerste. We hebben ook alles doorgemeten, temperaturen verzameld, data verzameld om helemaal terug te analyseren hoe dat dan werkt.
2: Ja.
3: Het werkt dus als een zonnetje. En daarnaast hebben we vorig jaar ook 3 voorbeeldwoningen gemaakt die aangesloten zijn op warmte uit de achterliggende sloot.
2: Oh ja, en die sloot is vlakbij het huis.
3: Ja, in de achtertuin zeg maar.
2: Dus
3: eerst een stuk achtertuin en daar komt dan ligt de sloot. En daar krijgen zij dan warmte uit.
2: Ja. Maar de 3 woningen, dat is natuurlijk fijn voor die 3 woningen. Maar dat is natuurlijk, hoeveel woningen heeft Soest, om maar eens wat te noemen?
3: Nou, deze wijk waar het om gaat, daar willen we 1100 woningen van het gas afhalen. Door middels van warmte uit vijvers.
2: Ja, maar
3: want
2: die liggen niet allemaal aan die vijver natuurlijk.
3: Nee, wel, er liggen iets van, volgens mij 200 woningen liggen echt wel rechtstreeks aan het water. Maar een groot deel ligt ook niet aan het water. Maar op slimme manieren kunnen we in principe 1100 woningen in deze wijk verwarmen met warmte uit vijvers.
2: Oh, en hoe gaat dat dan van die vijver naar die woningen?
3: Dat ligt een beetje aan de situatie, maar je kan best wel makkelijk tegenwoordig, dat noemen ze horizontaal boren. Dat is eigenlijk ook zoals waterleidingen vaak worden aangelegd. De leiding lijkt ook een beetje op dat van een waterleiding. Het is een soort dikke tuinslang. En die kun je onder de grond doorboren, zodat je uitkomt op het punt waar je wil uitkomen. Oh, ja. En dat, op die manier kun je eigenlijk de hele wijk voorzien van warmte.
2: Slim, slim, ja. En hoe zijn de ervaringen van die drie woningen?
3: Gelukkig, ook toen het min 10 was afgelopen winter, dat kun je nou niet meer voorstellen zo in de zomer, maar toen het min 10 was in de winter, bleven de woningen gelukkig lekker warm.
2: Zo.
3: Dus dat stuk gaat goed. Ja.
2: En zijn die woningen goed geïsoleerd?
3: Het zijn huizen uit de jaren, uit 1985 ongeveer. En ze hebben dus al wat isolatie vanuit de bouw uit. En ze hebben natuurlijk wel hun glas vervangen voor HR++ glas. Dat glas is heel erg oud. Het was al wel dubbel glas, maar dat doet niet meer zoveel. Eén woning heeft trouwens nog niet al het glas vervangen, dus dat is wel grappig. Twee woningen hebben vloerverwarming. Eén woning heeft een lage temperatuurconvector geplaatst. Dus geschikt voor lage temperatuurverwarming. Dus het is een beetje een mix van allerlei verschillende isolatie door elkaar. Ja.
2: Maar voldoende aanwijzing om voor die 1100 woningen te gaan?
3: Dus deze huizen die zijn al best wel wat geïsoleerd vanuit de bouw. En ze moeten dus wel, glas is dus een aandachtspunt. Maar in principe hebben ze al wat isolatie. We zijn ook nog heel erg aan het kijken naar de kieren in deze huizen. Want deze kieren, of deze huizen, die tochten heel erg. Zeker op de zolder, bij de nok en bij het knieschot. Langs het dak doorvoeren is veel tocht.
2: Ja, daar heb je vorige keer al veel over verteld.
3: Hè, dat, over dat door dat soort kieren te dichten scheelt het natuurlijk ook al heel veel warmteverlies.
2: Ja.
3: En als je dat doet, dan ben je al best wel goed voorbereid. En dan zeggen we van, doe in elk geval een 50 graden test. Hè. Je kan je cv-keteltemperatuur op 50 graden zetten. Ja. Ja. Om eens te kijken of je huis al een beetje warm blijft. Blijft je huis echt makkelijk comfortabel warm dan in de winter, dan weet je dat je al best wel voorgesorteerd bent voor een warmtepomp. En wordt het koud in bepaalde kamers, dan weet je dat je echt nog wel aan de slag moet.
2: Nou, hartstikke interessant om te horen. Ik kom graag nog een keer bij je terug als die 1100 woningen klaar zijn. Dan wil ik graag horen hoe het dan is. Dankjewel, Jessica.

0: Dit was Erasion met Warm Waters. Hoe goed gekozen, Menno. Complimenten bij de vijvers en warmte. In 2050 van het gas af. Dat is de landelijke stip op de kaart. Mederedactielid en presentator Noelle Sant deed dit. Het was een uitdaging en een avontuur voor onze klimaatburgemeester. Er kwam veel bij kijken, maar alles is gelukt. Laten we eens horen hoe dat ging. Henk vraagt Noelle het spreekwoordelijke hemd van het lijf.
1: Noelle, van het gas af. Kon je niet wachten tot 2050?
2: Nee. Het is wel echt een principiële keuze voor mij geweest. Dat hele gedoe rondom die fossiele brandstoffen, dat vind ik echt een dingetje. En ik vind het fijn om niet meer afhankelijk te zijn van dat soort brandstoffen. Dus het was wel echt principieel om te denken van, ja, nee, ik wil niet wachten tot 2050.
1: Principieel, maar heeft het ook iets opgeleverd? Ik bedoel financieel.
2: Ja, zeker.
1: Vertel eens.
2: Nou ja, dat was inderdaad, daar schrok ik zelf eigenlijk een beetje van. Het was een, het begon voor mij in 2022. Want toen was mijn cv-ketel was niet goed meer, dus ik moest een nieuwe. Toen rommelde het al van, oh ja, nee, warmtepompen, dit en dat. Dus ik dacht, nou, ik ga geen, als ik nou een cv-ketel koop en ik moet binnen een jaar of wat aan de warmtepomp, dan zit ik met die cv-ketel. Dat vind ik zonde.
1: Ja.
2: Dus ik dacht, nou, dan ga ik hem huren. Dus dat heb ik gedaan.
1: Oh, wat slim.
2: Ja, ja, nou ja, dat kan dus. Hè. Je kan tegenwoordig alles huren, wasmachines, weet ik wat. Dus je hoeft eigenlijk niks meer echt te hebben. En nou ja, dus ik heb hem gehuurd. En dat is dan wel, dat is dus 4 jaar geleden. En dan betaal je €25 huur per maand en €15 onderhoudskosten.
1: Ja, dus bijna €500 per jaar.
2: 40 keer, ja, klopt. Nou, dat is toch best een bedrag. En als ik dan, ik zat nu te rekenen, ik denk, nou, ik heb hem dus 4 jaar gehad. Dus ik heb €1200 betaald aan mijn cv. En het onderhoudscontract ben je natuurlijk sowieso kwijt. Dus nou ja. Toen, dus dat is één ding wat ik dus nu kwijt ben. Dus dat scheelt me al €40 per maand. En mijn energierekening was 170. En nu heb ik een nieuw termijnbedrag gekregen. En dat zit nu rond de €50 per maand. Dus ja. 120. Ik denk dat dat te weinig is. Dus ik zat een beetje te rekenen. Ik denk, nou, sowieso iets meer dan €100 per maand scheelt het me nu al.
1: Ja, maar je gaat wel ook van het gas af. Dus dat gaat van je rekening ook af.
2: Ja, ja, ja, ja. En dus dat vastrecht gaat eraf. Dus ja.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk toch het duurst. Want dat gas kost klaar.
1: Maar je hebt natuurlijk wel een flinke investering moeten doen.
2: Ja, zeker. En dat had ik echt niet liggen. Ik bedoel, echt zo'n heel ding met all electric en alles erop en eraan. Dat kost echt meer dan €10.000. Maar ik heb een lening aangevraagd bij het Nationaal Warmtefonds. Dat is een fonds wat voor iedereen beschikbaar is. Waar je dus duurzame investeringen kunt lenen.
1: Ja.
2: En dat heeft een beetje met inkomen te maken. Onder de 60.000 heb je 0% rente. Boven de 60.000 ga je kleine procent rente betalen. Ik heb €10.000 kunnen lenen. En ik hoef over 5 jaar moet ik pas gaan terugbetalen. En dan betaal ik €6600 terug. En de rest hoef ik niet terug te betalen.
1: Zo, dat is mooi. Dus, en heb je ook nog een subsidie kunnen regelen?
2: Ja, want dus dat is volgens mij de ISDE. Als jij, ja, hè, dat heb ik goed. Ja, dat zit dan dus de leverancier of de installateur. Die trekt dat eigenlijk al van het bedrag af. Maar ik moet het wel zelf aanvragen. Daar kreeg ik nou een mailtje over, want ik heb hem pas een week, hè? Dus ik heb, ja, het is heel vers van de pers. En als ik dat dan, moet ik aanvragen. Ik moet ergens inloggen en ik moet die offerte en ik weet niet wat moet ik dan opgeven en dan is dat geregeld.
1: Ja. Nou,
2: ja, het klinkt. Ja.
1: Appeltje eitje zou je zeggen.
2: Ja, nee, serieus, ja. Appeltje eitje. Alleen, ik vond het wel echt. Ik vind het zo spannend.
1: Ja.
2: Want in één keer staat er zo'n gigantische. Ja, het is wel, het neemt echt wel wat ruimte in beslag. Dus ja, je moet dat wel hebben.
1: Het is een full electric.
2: Ja, hij is full electric. Dus dat is echt geen gas meer. En ik heb dan zo'n metertje of zo'n appje waar ik dus bij kan houden. En toen zei iemand, nou, dat gas kan wel weg. Je zegt, nee, dat is veel te leuk. Want gas staat dus de hele tijd op nul.
1: Oh, ja,
2: nou ja, dat is mijn plezier. Ja.
1: Nou, hartstikke goed om te horen. En wat verwacht je ervan de komende jaar? Want het wordt natuurlijk kouder dan vandaag. Hè? Want het is
2: ja, zeker. Ja, ja. Nou ja, dat is dus de ervaring die ik dus moet gaan opdoen. Want kijk, nu hoeft hij niet te draaien. Hij draait. Hij draait om het boilerwater, het water in de boiler op te warmen. Dus ja. Daar gaat hij voor aan. Ik hoor hem wel. Maar ja, dan dacht ik, goh, wat ben ik nou in één keer supergevoelig. Want als je een cv-ketel hebt, gaat die ook aan als je water gaat tappen. Dus het is een beetje, het is op een ander moment. Dus dat is even wennen. Het is niet 's nachts, gelukkig, want dat zou ik echt niet trekken. Hij staat boven op mijn dakkapel. Ik lig er echt vlak onder. Ja. Hè? Dus het scheelt 2 meter. Ja. Dus ja, daar moet ik echt wel een beetje op letten.
1: Ja.
2: Maar so far so good.
1: Ja, mooi avontuur.
2: Ja.
1: Tot zover.
2: Ja,
1: we spreken je later nog wel eens.
2: Ja, dat is goed.
1: Dankjewel.
2: Jij bedankt.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook de week ervoor ging hij 17 keer in de fout. Op zijn telefoon vond de politie video's waarop de man zichzelf en de snelheidsmeter filmde. Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Op het Griekse eiland Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Ze waren bezig met het blussen van een natuurbrand. Het vuur was verder opgeleid door de harde wind. Meerdere dorpen op het eiland zijn ontruimd vanwege de brand. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Olympische Spelen. Oekraïne stapt naar het CAS, dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. Door het besluit van het IOC zouden Russische atleten en ploegen mee kunnen doen aan de Spelen over 2 jaar in L.A. Rusland mocht niet meer meedoen sinds de inval in Oekraïne. Bij sommige sporten als schaatsen en turnen mogen sporters uit Rusland weer toegelaten worden onder neutrale vlag. Madonna komt zaterdag naar de Pride in Amsterdam. De zangeres hintte gisteren al op een optreden in de stad door een Nederlandse vertaling van een van haar nieuwe nummers te delen op social media. Madonna zal optreden tijdens het World Pride Music Festival, dat in de AFAS Live wordt gehouden. Ze zal samen met een DJ op het podium staan, waar ze ook al eerder mee heeft samengewerkt. Dit jaar bracht de zangeres al een nieuw album uit, Confessions 2. En dat is een gevolg op het album Confessions on a Dance Floor uit 2005. Het weer, het is zonnig. In een groot deel van het land is het boven de 30 graden. Vanavond blijft het lang warm en koelt het uiteindelijk af naar 19 graden. Morgenochtend vrij zonnig, in de middag komen er meer wolken. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: De Mystery Tour. Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inrijdt op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen rijdt eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
1: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
0: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
2: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in de daluren te reizen. Dat is a goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
0: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
6: Hartelijk welkom.
5: Kees Veerling met de Baarnse

1993 en dan hebben we het over Hathaway. Het nummer What is Love? En als je de dansvloer vol wilde hebben, dan moest je gewoon dit nummer opzetten. De gevaarlijkste rotonde van Baren, die is een stukje veiliger geworden voor fietsers. De rotonde op de kruising van de Eemweg, de Gerenweg, de Doormaanlaan en de Bisschopsweg geeft veel gevoel van onveiligheid en is een stukje veiliger geworden. In opdracht van de gemeente is afgelopen maandag een forse aanpassing gemaakt, de vorige week maandag moet ik zeggen, waardoor worden de automobilisten gedwongen om aan de buitenkant van de rotonde te gaan rijden, waardoor de snelheid uit het verkeer wordt gehaald. En de nieuwe dwarsliggers die aan de binnenkant liggen zijn wel te nemen door rustig rijdende vrachtauto's. Ter plekke ben ik even wezen kijken en wat kwam ik tot de conclusie? Ik zag auto's die toch de binnenkant namen van de rotonde. Misschien moeten er toch nog wat grote witte vlakken gemaakt worden om op die manier ervoor te zorgen dat dat nog duidelijker wordt dat je echt de buitenkant moet nemen. En of het ook echt veiliger is geworden, dat is natuurlijk ook een kwestie van afwachten. Want ja, daar zul je toch eerst weer een poosje hier zo in deze situatie moeten zijn om dat te zien. Misschien dat de heg nog weer even wat extra geknipt kan worden net achter de BP, zodat je al veel sneller fietsers aan ziet komen die de rotonde opgaan. We zullen het zien de komende tijd en we blijven het uiteraard volgen hier bij 1 Land 1.

Heerlijke muziek van niemand minder dan Roxette. En we hadden daarvoor de CD The Greatest Hits. En daar staan ze allemaal op. En onder andere dus ook deze. Natuurlijk ook Joyride. En deze natuurlijk, It Must Have Been Love. Je hoort het hier bij Eemland 1, het programma De Barendse Naald. Op drie plekken op de Amsterdamse Straatweg heeft de provincie Utrecht meetpunten in het wegdek aangebracht. Ze meten automatisch de lengte van de voertuigen, of het auto's of vrachtauto's zijn en hoe snel er wordt gereden. Het is niet bedoeld om snelheidsboetes uit te schrijven, maar om betrouwbare data te krijgen over het gebruik van de weg. De buurtbewoners zijn er blij mee. Ze zijn ervan overtuigd dat het hun stelling onderbouwt dat er te veel verkeer is op de provinciale weg en dat het te hard wordt gereden. In de spitsuren, maar eigenlijk de hele dag, is het moeilijk om de weg over te steken. Zeker wanneer je op de fiets bent. Op meerdere punten is de middenberm een geleider aangebracht, zodat je daar de weg in twee delen kunt oversteken.

Je hoorde twee nummers achter elkaar. De eerste was van UB40 samen met Chrissy Hynde. En dat nummer I Got You Babe. En de tweede, je hebt hem ongetwijfeld herkend, La Vie en Rose, een nummer van Grace Jones. En ook zij had er een behoorlijk grote hit mee in de tijd. Er worden regelmatig schriftelijke vragen gesteld door verschillende fracties in de gemeenteraad van Baren. En zo ook nu, zelfs midden in het zomerreces, komen nog dingen naar voren. Lokale politieke partijen kunnen mogelijk nog dit jaar gebruik maken van een nieuwe subsidieregeling. Het CDA wil dat het college van burgemeester en wethouders snel duidelijk maakt wanneer de regeling in Baren wordt ingevoerd en hoe partijen een aanvraag kunnen indienen. Het gaat om €488 per raadszetel, dus in totaal om ruim €10.000. Aanleiding is een ledenbrief van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. En daarin staat dat gemeenten in 2026 via het gemeentefonds geld ontvangen om lokale politieke partijen en lokale afdelingen van landelijke partijen financieel te ondersteunen. Volgens het CDA is de subsidie belangrijk voor een goed functionerende lokale democratie. Politieke partijen spelen een belangrijke rol bij het betrekken van de inwoners, het opleiden van nieuwe raadsleden en het werven van kandidaten voor het lokale bestuur. De partij benadrukt dat de subsidie nadrukkelijk niet bedoeld is voor de werkzaamheden van gemeenteraadsfracties of individuele raadsleden. Het geld is bestemd voor de partijorganisatie zelf, bijvoorbeeld voor ledenbijeenkomsten, scholing of het versterken van de lokale organisatie. De schriftelijke vragen die aan het college zijn gesteld door het CDA. Daarvoor wil men weten of Baren de middelen uit het gemeentefonds inmiddels heeft ontvangen en of de gemeente door het VNG opgestelde modelregeling gaat invoeren. Mocht de huidige algemene subsidieverordening daarvoor onvoldoende mogelijkheden bieden, dan vraagt het CDA het college om de gemeenteraad zo snel mogelijk een aparte subsidieverordening voor te leggen. Het college moet de schriftelijke vragen binnen een maand beantwoorden en daarmee moet ook duidelijk worden wanneer de subsidieregeling in Baren van start kan gaan en wanneer politieke partijen hun eerste aanvraag kunnen indienen. 30 dagen, dat is standaard voor schriftelijke vragen. We zijn benieuwd hoe dit gaat uitpakken. In ieder geval, het geld gaat er komen en dat geld gaat beschikbaar komen voor de verschillende partijen. Tina Turner, wat een ongelofelijke stem had die dame.

Tina Turner en All the Best. Wat, dat is de dubbel cd waar ik het vanaf heb gehaald. En dat nummer dat heet The Best. Dus past heel goed bij elkaar. Eens even kijken. De afgelopen periode van 4 jaar is natuurlijk... het begon eigenlijk al met alle coalities. Oftewel alle partijen die aangaven bouwen, bouwen, bouwen. Nou, dat is in de afgelopen 4 jaar best wel behoorlijk goed aangepakt. Wethouder Mark Veldhuizen, die daar verantwoordelijk voor was... die heeft in de afgelopen periode toch wel aardig wat zaken aangezwengeld en ook mensen rond de tafel gebracht en soms een extra kop koffie gedronken om ervoor te zorgen dat dingen toch weer vlot getrokken zouden worden. Nou, als je dan kijkt wat er de afgelopen tijd allemaal in gang is gezet, oftewel wat in de pen zit en waar aan gewerkt wordt, bijna klaar is, zo is er heel wat. Op de Jacob van Lentenlaan stond 1 grote villa. Die is afgebroken. Zijn er inmiddels 2 voor in de plaats gekomen. Er zijn 15 appartementen worden er gebouwd aan de Amalialaan. De appartementen in het Laanplein, daar wordt hard aan gewerkt. Appartementen aan de Eemnesseweg, ook dat staat... De fundamenten die zijn er inmiddels. En de villa aan de Eemnesseweg, die al een tijd eigenlijk een beetje in een deplorabele staat was... die wordt compleet opgeknapt en er worden 3 woningen gerealiseerd. Het pasveerterrein, eindelijk vindt daar de sloop plaats en ook daar komen woningen voor terug. Ook onder andere door wethouder Mark Veldhuizen, die rond de tafel is gaan zitten met de eigenaar van het gebeuren en toch weer de boel heeft vlot getrokken. Geen bedrijfsunits dus, maar wel woningen weer op die plek. De Plantaanlaan tegenover de brandweerkazerne, ook daar wordt hard gewerkt. 5 appartementen in de Hoofdstraat, die worden gerealiseerd. Het Aldi-terrein, dat is inmiddels leeg. Oftewel, de bouw is ook daar gestart. En aan de Kemphaanstraat, daar zijn inmiddels 42 huurwoningen... die inmiddels in de verhuur zijn gegaan. Kortom, aardig wat woningen die gerealiseerd zijn. Hebben nog heel veel plekken in Baren? Nee, die zijn er eigenlijk niet meer. Maar er wordt natuurlijk wel nog 1 ongelooflijk groot project. En dat is de Barense Zoom met meer dan 500 woningen... wat in de komende jaren gerealiseerd zal gaan worden. Verwacht niet dat het meteen dit jaar al gaat starten. 2027 misschien... Dat helaas duurt het altijd langer dan je graag zou willen. Maar er wordt in ieder geval aan gewerkt om nog weer woningen toe te voegen aan het contingent wat we hier in Baren hebben. Duitsland, Matthias Rein. Verdammt, ich lieb dich.

0: Kees Veerling.
1: Heerlijke muziek van onze oostenburen. Dan hebben we het over Matthias Rijm en zijn grote hit. Eens even kijken, hebben we nog meer muziek voor je? Ja, ongetwijfeld. Wat dacht je van...

plaats staan aan het einde, zoals je dat zo mooi noemt. Vaya con Dios was dat met het nummer nee, na na na. Fantastische muziek hier om te draaien. We zitten trouwens midden in het zomerreces van de politiek in Baren. Dus je begrijpt, het is een beetje komkommertijd eigenlijk. Dus het is een beetje zoeken naar de zaken die we aan de orde kunnen stellen. Maar veel muziek is natuurlijk ook gewoon heerlijk. En wat dacht je bijvoorbeeld van deze? Zo'n nummer wat niet eens een grote hit was in Nederland, maar toch steeds weer opnieuw terugkomt.

Sing Hallelujah, de zingende tandarts, oftewel Dr. Alban. Ja, prachtig nummer, leuk om te draaien hier bij Eemland 1. Ah, over lekkere muziek gesproken, wat dacht je van deze? Ritmo de la Noche, ook zo'n hit die je lekker kon draaien. En de dansvloer had je onmiddellijk vol natuurlijk. En dit zijn ze, de groep Mystic.

Heerlijke muziek van inmiddels alweer jaren geleden. Het is Rhythmic, oftewel Mystic en Rhythmortal La Noche. Hebben we nog meer van die heerlijke muziek? Wat dacht je van deze? Dit zijn ze, de Cominars. Ah, ze hadden ook een behoorlijke grote hit. Er zijn er meer die hetzelfde nummer hebben uitgebracht. Maar dit is wel een hele mooie uitvoering. Don't Leave Me This Way.

Oh, heerlijk was dat, zo'n heerlijke gouden oude Don't Leave Me This Way. Dat, ik zei het, was een van de vele uitvoeringen die er inmiddels zijn. Maar dit is wel een hele mooie. Dus even kijken naar de klok. Ja hoor, we hebben er nog één te gaan. Ook zo'n heerlijk nummer. Wat, zo'n floor filler. Dan Hartman, Relight My Fire.

Dan Hartman, het nummer Relight by Fire. Waar kennen we hem van? We kennen hem alleen van dit nummer. En zo zal hij ook herinnerd blijven in de Nederlandse popgeschiedenis. En dan is het weer de hoogste tijd om afscheid van je te gaan nemen. En dat doen we onder de klanken van Barry White's Love Unlimited Orchestra. Wel heel toevallig dat dit nummer Love Steam is een nummer 1 notering geweest in de Nederlandse top 40. En volgens mij is dat ook het enige instrumentale nummer wat ooit op nummer 1 heeft gestaan in de top 40. Oei, dat is een gevaarlijke uitspraak eigenlijk. Maar dit was hem weer. Het programma De Barend Senaalt bij Eemland 1. We zitten weer helemaal vol. Volgende week zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van het programma De Barend Senaalt. En voor nu, ik wens je verder een hele fijne week toe. Volgende week zijn we weer. Mijn naam is Kees Veerling. Graag tot volgende week.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
1: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
0: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken en het wordt iets koeler dan vandaag. En dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

barbecue. Grill barbecue.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
1: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten. Hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken. De reclassering met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
0: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was, maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
1: Zo gold voor Muk en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist dat de antiterreureenheid B in de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
0: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt, is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daarbij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijke hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde, bij Bordeaux, ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De brand daar is onder controle en duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA kan dat zelf niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese Voetbalbond. Het weer vannacht helder. Het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: 100% non-stop. Dit is van...
1: Dit is Eemland 1.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden gebouwd is. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is onduidelijk. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Dat moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse Voetbalbond niet akkoord gaat met het plan. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Komende dag is er een spoedoverleg met alle 55 leden van de UEFA. Het weer, vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Amerikaan die 4 jaar geleden schrijver Salman Rushdie neerstak op een podium in New York, is nu ook schuldig bevonden aan terrorisme. Volgens de jury steunde hij Hezbollah. De Libanese groepering is door de VS en ook Nederland aangemerkt als terroristische organisatie. De 28-jarige man zit al een straf van 25 jaar cel uit voor de aanval op Rushdie. Hij hoort in november welke straf hij krijgt voor terrorisme. Rushdie wordt bedreigd sinds zijn boek De Duivelsverzen in 1988. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci heeft bij een verhoor in de Senaat over de herkomst van het coronavirus vooral gezwegen. Hij wilde geen vragen beantwoorden, omdat volgens hem sommige republikeinen er alleen maar op uit zijn om hem in de cel te krijgen. De 85-jarige Fauci heeft een slechte relatie met president Biden. Om te voorkomen dat hij zou worden vervolgd, kreeg Fauci gratie van oud-president Biden. Maar volgens de Republikeinse voorzitter van de commissie kan Fauci wel vervolgd worden voor meineed voor uitspraken die hij na de gratie doet. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noorderij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst werd gedaan bij werkzaamheden. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Voetbalbond KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pauw zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de KNVB niet akkoord gaat met het voorstel. Komende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder en niet kouder dan 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee tot lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht. 100% non-stop.